0: is 105. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Die historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.

Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ron Ambeek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.

0: Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
1: This is my church.

poetic justice of cause and effect. Respect, love.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets. Dit is 105, de radio van Haarlem.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ellen Stamer. Ik was te laat. Hele goede morgen. Dit is Niet Thuis Magazine.

0: just might.
1: Bruno Mars en I Just Might hier bij Haarlem 105. Nou, ik mis ook mijn buurman Mart Smeet van tussen 9 en 10. Ik heb geen idee waarom hij er niet is. Ik probeer erachter te komen, maar in ieder geval kunnen we doorgeven aan hem dat hij wordt gemist. En we gaan gewoon start met Niet Thuis Magazine. Een hele goede morgen, want Niet Thuis Magazine is er tot 12 uur, het culturele programma op Haarlem 105. Het Zandvoorts Museum heeft een nieuwe tentoonstelling. Stefan de Groot is de samensteller. En hij gaat erover vertellen wat er dan allemaal te zien is. Het Elswoud Theater bestaat 10 jaar. Dat wordt vandaag gevierd. Maar eigenaar Wijnand Stomp heeft ook nog een vraag aan jullie. Want Wijnand is op zoek naar de mooiste kinderliedjes uit je eigen tijd. En dan naar 4 vrouwen die mee willen doen om aan een kortlopend project jezelf te verbinden. En dan deze liedjes te zingen op verschillende locaties. Dat is het verhaal in het kort. Wijnand gaat er rond 11:30 veel meer over vertellen. Fotogalerie De Gang opent komend weekend de deuren voor de nieuwe tentoonstelling Wie houdt jou vast? Anke van der Meer vertelt ons straks meer over de 3 fotografen en hun werk. Marcel Beun is er ook vandaag. Die heeft een Niet Thuis agenda voor ons samengesteld. En dan in het tweede uur hebben we aandacht voor muzikale avonden bij Grand Café Lokaal Centraal en Verhalenhuis Haarlem. Dus het programma zit propvol en ik heb ook nog een paar andere tips die ik met je mee wil nemen. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op 105.

Calvin Harris en Sam Smith en Promises, Haarlem 105. We zijn ook de lokale omroep natuurlijk voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Dus als er echt veel nieuws gebeurt, kan ik daar niet omheen. Ook al is het een cultuurprogramma. En iedereen in Velsenbroek zal zich gisteravond toch hebben afgevraagd, als je een beetje in de buurt was van de locatie, wat daar rond 9:15 heeft plaatsgevonden. In Velsenbroek heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij zeker 1 persoon gewond is geraakt. De politie heeft de verdachte aangehouden. Het incident speelde zich af op 2 locaties in de wijk, de Aletta Jacobstraat en de Clara Wichmanstraat. Rond 9:15 kreeg de politie een melding van een mogelijk steekident aan de Aletta Jacobstraat. Een persoon raakte erbij gewond en een andere persoon is door de politie aangehouden. Ook aan de Clara Wichmanstraat kwamen hulpdiensten ter plaatse. Daar werd eveneens een gewonde behandeld en de straat werd afgezet. De 2 locaties houden verband met hetzelfde incident. De politie kon op het moment van schrijven van dit bericht echter nog slechts 1 gewonde officieel bevestigen. De politie heeft de omgeving op beide locaties afgezet en is een onderzoek gestart naar wat er nou precies is gebeurd. Ook wordt onderzocht waardoor het slachtoffer is gewond geraakt. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of over informatie beschikken die kan helpen bij het onderzoek contact op te nemen via 0900 8844. Beschik je over camerabeelden of andere beelden die mogelijk relevant zijn, dan kunnen deze worden gedeeld via het tipformulier van de politie. En de politie heeft beloofd om later vandaag, zegt later vandaag met meer informatie te komen. En dan gaan we zo meteen naar Zandvoort. Want in het Zandvoort Museum is gisteren een nieuwe expositie geopend.

0: I Wonder van Sonnery James en Ryan Marciano. Hier bij Haarlem 105. Sinds gisteren kun je in het Zandvoortse Museum naar een nieuwe tentoonstelling Zandvoortse Vrouwen. Aan de telefoon de samensteller van de tentoonstelling, Stefan de Groot. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen.
0: Om maar met de deur in huis te vallen, wat is er te zien?
1: Het is een tentoonstelling over Zandvoortse vrouwen. En het begint eigenlijk bij de geschiedenis van de visvrouwen van Zandvoort. In het Zandvoortse Museum hebben we een heel mooi portret. Dat heet Zandvoortse Vrouw van kunstenaar Therese Zwartse. En ja, het algemene verhaal eigenlijk over de tentoonstelling is, het gaat over sterke vrouwen. Therese Zwartse was in die tijd een portretist. En zij was eigenlijk, maakte eigenlijk naam als kunstenares en als vrouw in een tijd dat dat niet gewoon was. Dat portret hebben we genomen om daaromheen de tentoonstelling te bouwen. En dat gaat dan over de visloopsters. En er was meestal, werd dan een heel romantisch beeld van het liet ze zien op schilderijen en ansichtkaarten. Maar het waren eigenlijk hardwerkende vrouwen. Ze kochten de vis in Zandvoort en liepen dan met 40 kilo op de rug richting Haarlem.
0: 40 kilo, hè? Ik vind een tas als ik ga wandelen met 4 kilo al, dat ik denk, moet dit? 40 kilo?
1: Ja, in de tentoonstelling hebben we ook een mand van 40 kilo. En die mogen mensen dan even optillen om te voelen hoe zwaar dat dan niet is.
0: En het glibbert natuurlijk ook nog, dus je moet niet een raar stapje net maken, want dan verlies je de helft van je koopwaar.
1: Ja, ze hadden dan 3 manden bij zich. Een hele grote mand, daar zat dan de school in. Ze hadden ook nog een mand aan de arm met garnalen. En dan daarbovenop nog de bijvangst. En ze liepen blootvoets door de duinen. En dan bij Kraantje Lek, kennen we ook allemaal wel. Daar trok ze dan weer de klompen aan en dan liep ze via de Brouwersgracht. En vroeger had je nog poorten. Ze liepen dan in Haarlem bij de Zijlpoort. En dat was het verlengde van de Zijlweg. Liepen ze zo naar de Grote Markt. En daar verkochten ze de vis.
0: En deden ze dat elke dag of was het een paar keer in de week?
1: Ja, dat deden ze elke dag. En er was eerst geen overdekt. De vishal zoals we hem nu kennen, die bestond toen nog niet. En dan heb ik het echt over zo'n 1600. In 1603 begonnen ze te klagen, dus dat het eigenlijk een beetje te koud was. En toen heeft Lieve de Kei, de stadsarchitect, heeft de vishal gebouwd. En die werd toen overdekt. Dus het idee was vroeger altijd dat ze een beetje een passieve rol hadden, maar ze hebben zich wel verzameld, de Zandvoortse vrouwen, en toch voor elkaar gekregen dat dan op de Grote Markt de vishal werd gebouwd. Dus dat is wel uniek. En in de tentoonstelling is niet alleen de geschiedenis te zien. En we hebben een onderzoeker, Julia Bos, uit Haarlem. Die heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Zandvoortse vrouwen. Maar ik heb ook een fotograaf gevraagd, Ursula van der Bunten. En die heeft Zandvoortse vrouwen van nu gefotografeerd, gebaseerd op dat schilderij van Therese Zwartse. En de ondertitel van de tentoonstelling is Gezien maar ongehoord. Meestal waren die vissersvrouwen heel mooi afgebeeld. Maar het verhaal daarachter, dat ontbrak een beetje. En met die fotoserie van Ursula van der Bunten zijn dan vrouwen van nu. En dat is, is van leeftijd van 9 tot 66 jaar. En met QR-codes kan je dan in de tentoonstelling de video-interviews bekijken. En krijgen de Zandvoortse vrouwen eigenlijk weer een stem.
0: En hoe lang duurt zo'n filmpje?
1: Zo'n video, dat zijn meestal 4 minuten. En dan vertellen ze eigenlijk ook over het dorp. Dus daar krijg je dan ook meer over te weten. En ook wat voor beroepen ze nu doen. Bijvoorbeeld een meisje, Haley Jess Dahl. Die speelt nu in de musical 4045. En het zijn ook vrouwen die bij de KNRM werken. Dus als reddingwerkers op zee. Dus het zijn hele diverse beroepen krijg je te zien. En de foto's die zijn eigenlijk in de stijl gemaakt van dat schilderij van Therese Schwartze.
0: En dan komt het allemaal weer mooi bij elkaar. Tot wanneer kunnen we deze tentoonstelling zien?
1: Tot 4 april. Dus hij is nog een half jaar te zien. En los van de tentoonstelling komen er ook nog lezingen. We gaan ook nog een wandeling organiseren van Haarlem naar Zandvoort. En dat eindigt dan in het museum. En we gaan rondom de tentoonstelling nog meerdere dingen regelen. Er komt ook nog een toneelstuk.
0: En dat kunnen we allemaal volgen via de website?
1: Ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Nou, Stefan, dankjewel dat je even bij ons in de uitzending bent geweest. En nou, veel plezier, want vandaag gaan de deuren zijn inmiddels geopend. En tot 5 uur kunnen we terecht, hè, vandaag?
1: Tot 5 uur, ja. Het museum is van 10 tot 5 geopend. We zijn alleen gesloten op maandag. Dus dinsdag tot en met zondag is het Zandvoorts Museum open.
0: Ja, en zeg nog even het adres, want jullie zijn verhuisd.
1: Ja, het is de Louis-Davidstraat 19. En het is eigenlijk waar de bussen stoppen.
0: Ja, dat is te doen vanuit Haarlem. Ja, helemaal duidelijk. Dankjewel en nog een fijne zondag.
1: Ja,
0: en nagenieten van de opening natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dankjewel.
1: Ja, dag.
0: Je hoort de samensteller Stefan de Groot. Je kan er vandaag dus al naartoe. Tot 5 uur zijn de deuren van het museum geopend.

0: Brother Wallace en Honey hier bij Haarlem 105. Oh, we zijn zo ontzettend snel in dit programma. Want er gebeurt van alles in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Er worden mooie initiatieven genomen. En dan heb je ook feestjes, want dan besta je in 10 jaar. Dus bij mij in de studio is Wijnand Stomp. Hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je kwam echt aangevlogen.
1: Ja.
0: Gelukkig zag ik je aankomen. Theater Elswoud bestaat 10 jaar en dat ga je vandaag vieren.
1: Ja.
0: Wat gaat dat inhouden, Wijnand? Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, kijk, als je 10 jaar bestaat, wil je er even bij stilstaan. Anders wij rennen al genoeg door in de wereld. En kijk, en Theater Elswoud is natuurlijk voortgekomen uit de Zilveren Maan van Jeanne Kuiper. Die initiatiefneemster is geweest heel veel jaren geleden met haar poppentheater, ook door Haarlem gezworven. En uiteindelijk is neergestreken in de aardappelkelder. Op haar initiatief helemaal is van een ruïne tot een theater is gekomen. En die wordt vandaag even ook in het zonnetje gezet.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Ja. En zijn het dan voor genodigden of mogen we ook nog langskomen?
1: Ik heb een aantal genodigden en er zijn... helaas zit het gewoon vol.
0: Kaartjes eruit gekocht.
1: Zijn kaartjes en al op. En het is vandaag gratis. Ik geef ze een groot cadeau.
0: Ja.
1: En dat moet ook gebeuren soms.
0: Ja.
1: En er komen gasten spelen. Ik heb een vriend van mij die ook vertelt. En die vertelt op een hele bijzondere manier met een kamishi bai op een fiets. Dat zou jou misschien wat zeggen, maar de meeste luisteraars niet. Dat is een Japanse theatervorm van heel, heel, heel lang geleden. Waar ze achter op een fiets een kastje maakten met prenten. En dan aan de hand daarvan vertelde. En dan een cliffhanger deden. En dan snoep verkochten en zo een verdienmodel hadden. En dat heeft hij ook gemaakt. En hij reist door Nederland op een fiets met een aanhanger, met een tribunetje. En die komt bij ons op bezoek, helemaal uit Alkmaar. Hij komt straks op de fiets hier naartoe. Met de trein natuurlijk. Maar die gaat staan en onze huisvee, Jeanette, is er ook. En ik zal natuurlijk afsluiten met een Anansi-verhaal.
0: Nou, wat heerlijk voor al die mensen die vanmiddag langs mogen komen.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Maar jij zit niet stil, jij doet nog veel meer. En zo ben je ook onder andere bezig met een heel ander project.
1: Ja.
0: En dat gaat weer over hele mooie kinderliedjes.
1: Ja, ja. Ik merk dat als ik ergens zing of muziek maak, zoals op het Tijdenplein, het Pilottijdenplein, een hele goed initiatief in Oost, waar voor de hele kleintjes op woensdagochtend, elke woensdag in weer en wind, liedjes gezongen worden, dat heel weinig ouders nog die liedjes meezingen. Ze kijken wel en ze doen wel, maar wie kent nog liedjes? En ja, we verdwijnen een beetje in de zwaaipad.
0: Ja.
1: Dan zwaai je alleen maar tegen. Dan zeg je hallo en je luistert wat. En, maar iets actiefs doen en ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat die liedjes maar door blijven gegaan. En dat we alleen maar inderdaad Frozen kennen en misschien de liedjes van Freek en Suzanne. Maar er zijn nog zoveel liedjes die we niet mogen vergeten.
0: Kan je een paar voorbeelden noemen?
1: Kijk, een heel simpele is eigenlijk... ik ken hem in het Engels. Black sheep, schaapje, schaapje, heb je nog wat wol? Ja, baas, hele zakken vol. En kijk, als voorbeeld neem ik ook altijd Sint Maarten. Als je bij de deur staat, dan hebben kinderen heel kort Sint Maartenliedje. Maar mijn kinderen zaten toevallig op de vrije school. En hebben ze Sint Maartenliedjes van 24 coupletten volgens mij. En dat kunnen kinderen dus gewoon. Ja, als mijn dochter stond en zei ze, ik ben nog niet klaar. Maar en ik ga gewoon als meneer Anansi langs de deuren, langs de scholen, langs mensen, langs clubjes waar ouderen zitten. Ik ga naar verzorgingstehuizen met mijn assistent om verhalen op te halen. En die sla ik dan op. Ik laat muzikanten van Samba Cellet gaan die dan weer tot muziek omzetten. En dan presenteren we dat in Theater Elswoud, denk ik, rond half december als afkick van de kerst.
0: Ja, maar nog eventjes, want je bent op zoek naar liedjes.
1: Ja, liedjes en verhalen. Dus ik ga, zo heb ik net op Elswoud gisteren een Ierse dame gesproken. En dan vraag ik haar van, wat zongen jouw ouders of oma voor jou toen je klein was? En heb je zelf kinderen? En wat zong jij om je kind te troosten? En in elke cultuur, in het Grunnings, in het Fries of in het Drents, zijn er aparte liedjes of die wel bekend klinken. Zo hertaal ik ook liedjes. Je hebt het liedje van we maken een kringetje voor jongens en meisjes. Dan zing ik bam bam pas un rondo, bam bam pas un rondo. Met de invloed van de Caribische stijl erbij.
0: Ja.
1: Dus ja, en daar is. Dus ik ga het mensen vragen.
0: Ja.
1: Wat is jouw favoriete? Waar werd jij mee getroost? Of waar heb jij leuke herinneringen aan? En Heb je
0: het waren
1: die...
0: bij mij vooral de oude wandelliedjes. Ik zit er ook over na te denken, hoor. Maar dat zijn
1: ook dat, ja, wandelliedjes.
0: De paden op de lanen.
1: De paden, ja, ja, de paden. Hoe ging het?
0: De paden op de paden in. Nou ja, ja, die.
1: Ja, dat soort dingetjes. Ja, dus
0: en
1: zo zijn er heel
0: vogel,
1: veel.
0: Oh, mijn moeder, die
1: ja, vraag je
0: bank.
1: Moeder.
0: Je weet het.
1: Dus jij moet bij je moeder te raden. En zo gaan andere mensen ook te raden. En drop dat bij info@theaterelswoud op de mail. En dan kijken we even langskomen of je bellen en dan nemen we dingetjes op. En is er iemand die ik tegenkom die zegt van, nou, maar ik wil zelf zingen. Ik wil zelf het verhaaltje vertellen. Want dat is natuurlijk ook mijn métier.
0: Ja.
1: Om mensen een beetje te leren vertellen.
0: Ja, en nou is het zo dat je het een project 16 jaar geleden hebt gedaan. En je dacht, nou, het is leuk om dat weer in een nieuw jasje te gieten. Maar je bent ergens achtergekomen.
1: Ja,
0: zingen niet meer zoveel.
1: We zingen niet meer zoveel, nee. Wat ik zei, de iPad wordt neergezet aan tafel bij het diner met je kinderen. Niet de kleurpotloden, maar een iPad waar ze naar het scherm kijken en dan ondertussen met de lepel het eten voeren en papa en mama gesprek hebben. En ook snel daarna te grijpen in de auto. En de dingen. Ja, wij draaiden allemaal cassettes met verhalen en liedjes. Daar ben ik mee grootgebracht. En dat heb ik ook met mijn kinderen gedaan. En boeken gelezen en liedjes daarin gezongen. Ja, en ik denk dat het voor communicatie en voor taalvorming en voor beheer van cultuur, dat het heel belangrijk is dat we dat soort dingen toch wel eventjes weer oppakken. En dat we niet gaan vergeten en heel makkelijk en al dat soort dingen verglijden. Kijk, ja, of je het mee eens bent of niet. Maar ik ben voor de vooruitgang. Maar ook voordat we met elkaar recht in de ogen aan blijven kijken.
0: Nou ja, en dat je behoudt wat er goed werkt.
1: En wat goed werkt. Ja. Troostliedjes.
0: Dus bij deze.
1: De oproep.
0: Aan de luisteraar.
1: Aan de luisteraar.
0: Vertel.
1: In Haarlem en omgeving. Neem contact op met meneer Renantse Vieren. info@theaterelswoud.nl. Heb je een herinnering, een leuk gedachte of een liedje dat je nog kent, of maar half kent, al ken je maar een toon. Gooi dat op de mail. Zeg, ik heb iets. En wij maken er een fantastische voorstelling van.
0: Nou, we horen we dan tegen die tijd in december hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dankjewel voor je komst naar de studio. Gefeliciteerd met het feestje van vandaag.
1: Dankjewel.
0: En ontzettend veel plezier vandaag. En fijn dat je even langs kon komen.
1: Ja.
0: En nou, een oproep aan alle luisteraars.
1: Ik wou bijna zeggen, op Spotify staat ook het liedje van meneer Renantse. We maken een kringetje.
0: Oh, dan.
1: Dus dan kunnen ze meneer Renantse opzoeken. En dan hoor je ook al een keer een van de liedjes.
0: Ja, dankjewel.
2: Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: studio ook kon komen.
1: Ja, graag.
0: Welke fotografen doen er deze keer mee? Want het is er niet één zoals de afgelopen tentoonstelling was. Maar het zijn er nu drie.
1: Ja, klopt. We hebben drie fotografen. De naam van de tentoonstelling is Wie houdt jou vast? En we hebben drie fotografen uitgenodigd om aan de hand van dat thema werk te leveren. Het was al bestaand werk voor hun. De eerste is Marwan Magroen. Hij is fotograaf der Nederlanden. En we hebben ook twee internationale fotografen. Ariana Sanesi uit Italië en Viola Fatjol uit Hongarije.
0: Maar heb je ze met een opdracht gestuurd of kwam je erachter dat hun werk goed bij elkaar past?
1: Nee, onze curator Mark Pruus die heeft hun werk bij elkaar gezocht aan de hand van dat thema partnerschap. Marwan heeft bijvoorbeeld een serie, heeft hij ook prijzen meegewonnen, bijvoorbeeld de Zilveren Camera. The Life of Fathers, dat gaat over alleenstaande vaders met een migratieachtergrond. En daarvan is het stigma vaak dat die afwezig zijn. En hij laat juist zien in zijn beelden dat dat dus niet zo is. Dat dat niet altijd zo is. Heeft die prachtige zwart-wit portretten echt heel, heel mooi komt dat te hangen.
0: En is het dan ook dat die vaders alleen voor de kinderen zorg dragen of wel binnen het gezin?
1: Nee, alleenstaande vaders alleenstaande, zijn dat. Ja, nee, ja. Het is goed dat je het vraagt. En Viola, dus de Hongaarse fotograaf, die volgt al heel lang een zangkoor op het platteland in Hongarije. En het thema daar voor haar is dus saamhorigheid. Dat je dus als koor, het gaat om muziek maken, maar het gaat ook om samen zijn en samen het verdriet en het plezier delen. En dat heeft zij gemerkt, dat was wel heel mooi. Zij was dus al heel lang bezig met dat project en ging daar vaak heen om te fotograferen. En op een gegeven moment raakte haar verloving uit. En merkte ze dus zelf wat de saamhorigheid van zo'n koor is. En werd ze dus door die dames opgevangen en die deelden hun verhalen. Wat het voor haar dan ook weer nou lichter maakte of beter om te verwerken. Dus ze heeft die saamhorigheid laten zien als buitenstaander, maar werd uiteindelijk ook deelgenoot.
0: Ja, bijzonder dan, als heel dat zo op mooi, je pad ja. komt. Hè? Ja.
1: Ja.
0: En die laatste uit Italië?
1: Ja, Ariana Sanesi. Dat is een heel indringend project. Dat gaat eigenlijk over wat als partnerschap helemaal misgaat. Namelijk, zij heeft beelden gemaakt van items van vrouwen die zijn vermoord door femicide. Zij is langsgegaan bij de nabestaanden van deze vrouwen en heeft gevraagd van, heb je een item wat ik kan fotograferen wat dan symbool staat voor jouw vermoorde dochter of zus of moeder? En dan heeft ze een schrijfster gevraagd om daar ook een verhaal bij te vertellen. Dus dan heb je verhalen over een dame van 40 die dan eigenlijk naar de kijker spreekt en zegt, dit is mijn naam, ik ben zo oud, ik had een relatie, ik wilde het uitmaken, want het liep niet meer. En dat heeft me mijn leven gekost. Dus dan zie je die foto's, je klapt hem open van de muur en daarachter staat die tekst. Dus dat is heel ja, hartverscheurend, afschuwelijk en indringend. Ik denk dat dat de woorden zijn die ik eraan kan geven. Dus het zijn hele verschillende uitingen van het thema partnerschap eigenlijk. Want wie houdt jou vast? Dat kan heel mooi en warm zijn, maar dat kan dus ook heel angstig zijn eigenlijk en levensgevaarlijk.
0: Ik neem aan dat jullie ze straks als bij elkaar hangen als serie en niet door elkaar heen?
1: Nee, zeker niet door elkaar. Iedere fotograaf krijgt zijn eigen deel in de gang. En het werk van Ariana Sanesi, dat hangt apart op één muur, want dat moet natuurlijk niet gemengd worden met die andere verhalen. Dus iedere serie heeft zijn eigen plek in onze fotogalerie.
0: Nou, doen jullie altijd nog meer om alleen een tentoonstelling heen? Jullie organiseren ook soms, kan je erbij eten of er worden lezingen gegeven?
1: Dat klopt, want wij vinden het wel belangrijk. Onze fotogalerie die zit dus in de Grote Houtstraat, dus iedereen kan zo binnenlopen. Je mag ook zo binnenlopen bij de opening volgende week zaterdag. Maar we vinden het ook mooi om ook nog iets daarnaast te organiseren, zodat mensen elkaar ook kunnen ontmoeten en over de thema's kunnen spreken. Dus we hebben, dat heet dan de lezing in de gang. En daar wordt een documentaire getoond, The Life of Fathers van Marwan Magroen. En hij komt ook vertellen over die documentaire. Dus kunnen mensen in gesprek met hem. Dus dat is altijd bijzonder. Of dat is een bijzondere manier om dan nog met hem te spreken. En ook met de andere bezoekers te spreken. En we hebben tafel in de gang. En dan wordt er een hele lange tafel.

0: neergezet waar iedereen kan aanschuiven. En de wereld van Jantje, dat is vast bekend bij de luisteraars, die kookt een drie gangen diner. En daar gaat het dan ook weer om, nou ja, met elkaar het erover hebben. Dit nu klinkt het bijna als een soort praatsessie. Het is heel ontspannen, maar wel.
1: Nou, die verbintenis.
0: Daar gaat het om.
1: Leg je dus dan toch de aandacht op. Dat past ook
0: geweldig bij het thema partnerschap natuurlijk. Ja. Dat je daar kunt aanschuiven met z'n allen en eten en praten over dingen.
1: Anke, heb je enig idee hoe lang jullie nu als fotogalerie De Gang bestaan?
0: Ja, ik dacht al 18 jaar.
1: Ja, merk je ook dat je nu binnen de fotografen van Nederland en ook daarbuiten, dat jullie bekend zijn?
0: Ja, dat vind ik een leuke vraag, want dat is zo. Het wordt steeds groter en wij merken het ook als organiserend groep mensen, dat we ook, als wij naar events gaan, de Zilveren Camera uitreiking noemde ik bijvoorbeeld, of bij de World Press, dat er dan ook wordt genoemd, er is een fotogalerie voor verhalende fotografie in Haarlem. En dat wordt gezien door mensen die van fotografie houden in heel Nederland. Dus het is niet alleen lokaal gericht. Het is sowieso voor de Haarlemmers en de omgeving. Die zijn zeker van harte welkom.
1: Ja, maar je merkt dat ze een naam hebben. Want ook de fotografen en de thema's binnen zo'n jaar. Je merkt dat de professionaliteit zo ontzettend groot is om jullie heen.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En daar zijn we heel trots op eigenlijk. Ja.
1: Kunnen we vandaag nog naar de laatste dag dan voor de huidige tentoonstelling die
0: eruit? Ja, goed dat je dat ook zegt. Ja, vandaag is de laatste dag. Dan, daar is de tentoonstelling Wijs door fotograaf Ilvin Jokicin. Zij was de eerste fotograaf des vaderlands trouwens. Geweldige fotograaf ook. Ze heeft hele grote portretten, echt manshoge portretten van 80-plussers gemaakt. En dat is in samenwerking met het Bijbels Museum. Dat is vandaag nog te zien. Hele interessante verhalen en portretten. Dus mochten mensen nog willen, tot 5:00 kan het.
1: Ja, en daarna gaan de deuren dicht voor een paar dagen. En dan
0: precies,
1: volgende week
0: dan gaan we opbouwen. Ja.
1: Nou, dankjewel Anke voor je komst naar de studio. Ontzettend veel plezier met de opening. En we houden het in de gaten wanneer al die randactiviteiten worden georganiseerd.
0: Super, dankjewel.
1: Jorde Anke van der Meer van Fotogalerie De Gang. Tot 6 december zijn de foto's die er straks te zien zijn gratis te bezoeken. En houden dus ook de agenda in de gaten voor de overige activiteiten rondom Wie houdt jou vast?

The OJ's en Backstabbers. Marcel Beun en de Niet Thuis Agenda schuif ik even door naar het volgende uur. Want daar wil ik natuurlijk wel even alle aandacht voor hebben. En niet nog even weggeschoven in de laatste minuten voor het nieuws van 11 uur. Dus in het tweede uur onder andere de Niet Thuis Agenda met Marcel Beun. Maar eerst het nieuws van 11 uur.

0: maken.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellen Stamer.
3: Een hele goede morgen. Dit is Ray en Where is My Husband?

Vanaf komende uur gaan we natuurlijk hebben over wat er allemaal te doen is in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar ik wilde even zeggen dat dit natuurlijk Ray was met Where is My Husband? Goedemorgen, dit is Haarlem 105. Tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine. Grand Café en restaurant Lokaal Centraal organiseert 4 muzikale avonden. Waarvan de eerste de volgende week zondag is. Eigenaar Peter de Rooij vertelt straks over de opzet en of er nog kaartjes zijn. Verhalenhuis Haarlem heeft voor deze laatste dagen van september nog een afwisselend programma voor je klaarstaan. En ik denk dat Arno van der Vuurste ook nog wel even naar het begin van oktober gaat kijken. En dat doet hij even na 11:30. En natuurlijk Marcel Beun met de niet-thuisagenda. Daar kunnen we niet omheen en dat willen we ook zeker niet doen. Ik ben Ellen Stamer. Tot 12 uur is dit Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.

0: never me.
1: Tiger Lewis en Mrs. Kisses bij Haarlem 105. Het is bijna 10 minuten over 11. De laatste kaarten zijn in de verkoop van Tulip Town, de rockoperette die vandaag nog te zien is in Haarlem. Het is een middagvoorstelling. Hij begint om 3 uur en duurt tot 5:10. En ik denk dat het applaus dan losbarst, want het is een groot succes. Ben je er nog niet heen geweest? Voor alle leeftijden zeker geschikt. Kan je vandaag niet? Nou, wees niet onbevreesd, wees niet bang. Want woensdag 11 november tot en met later in november, 15 november, komen ze terug. En dan sluiten ze de rockoperette Tulip Town af.

0: Aha, Crywolf. Het is 13 minuten over 11. Op de een of andere manier heb ik vandaag ontzettend behoefte om je steeds te vertellen hoe laat het is. Nou, bij deze. Doe er iets leuks mee. Grand Café en restaurant Lokaal Centraal organiseert zaterdag de eerste editie van Centraal Unplugged. Aan de telefoon Peter de Rooij, eigenaar van Lokaal Centraal. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Het is toch zaterdag of is het zondag?
1: Nee, het is zondag.
0: Ja, sorry.
1: September.
0: Ja. Wat kunnen we verwachten van deze serie, Centraal Unplugged?
1: Hele gezellige middagen met live muziek. Een beetje nostalgisch. Fijne nummers die iedereen kent. Zelfs de jongere generaties die live worden uitgevoerd op een akoestische wijze. Het is natuurlijk wel versterkt, maar zoals, en zeker door het oudere luisteraars zullen dat kennen, MTV Unplugged was vroeger in de jaren 90 en die deden, ja, die zijn hiermee begonnen. En er zijn hele mooie sessies uit voortgekomen, mooie cd's ook. En ja, eigenlijk dat gevoel met elkaar rond een band zitten, dus het wordt ook niet echt een theateropstelling, maar meer dat mensen een beetje rond de bands zitten. Ja, en die gaan nummers brengen die iedereen kent. Ja, om mensen te beroeren, maar ook te laten dansen en ja, een mooie avond te geven. Een mooie middag eigenlijk. We beginnen om 14:30 is de inloop en vanaf 15:00 tot 18:00 zijn de optredens.
0: Nou is het, staat Eric Clapton, Alanis Morissette en Coldplay centraal. De eerste keer, worden die dan door één band gezongen of heb je drie bands?
1: Drie bands.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En kennen ze elkaar?
1: De bands?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Er is iemand die dit organiseert al in de Kop van Noord-Holland, waar het een zeer groot succes is. Die kwam bij ons kijken, omdat wij deden een dinnershow en we doen allerlei leuke dingen daar. Die kwam bij ons kijken om te kijken wat wij deden. En zei, oh, wat leuk, dat ga ik daar ook doen, maar ik heb ook wat moois voor jullie. En toen kwam hij met dit. En dat klonk ons als muziek in de oren. Want dit past echt helemaal in die plek die wij, ja, het past heel mooi bij Lokaal Centraal. We merkten dat, ik heb al vaker op zondagmiddag gedaan en dat, ja, iedereen die er was, die zei, hé, dit moet je echt meer doen. Wat is dit mooi. En deze man die heeft dus 80 bands in zijn repertoire waar die kan vragen om te komen spelen. En nu heeft hij er dus voor 4 edities 3 bands per keer bereid gevonden die heel graag komen spelen.
0: En Peter, mocht je zelf ook nog uitkiezen wie er dan langskomen? Had je nog een beetje een vinger in de pap?
1: Ja, we hebben het samen besproken, maar hij heeft een voorstel gedaan. En ik was dat klonk allemaal hartstikke goed. De volgende keer hebben we bijvoorbeeld Fleetwood Mac, Nirvana en Eurythmics. Nou, dat wordt ook een feestje, denk ik. En daarna een beetje een Nederlandse versie, 31 januari. Dan hebben we Golden Earring, Anouk en Herman Brood.
0: En de laatste is dan Sade, Amy Winehouse en Carol Emerald. Ik denk, nou, dat is echt ook nog een artiest waar we gewoon heen kunnen. Of zou die tribute band dan vooral liedjes van haar eerste persoon zingen?
1: Ja. Het is een beetje nostalgisch ingestoken dat mensen de nummers die je hoort, dat het weer fijn is om die mooie nummers terug te horen. In een uitvoering, een hele warme, gezellige, mooie uitvoering.
0: En hoeveel mensen kunnen jullie dan kwijt?
1: 150, 200.
0: Ja.
1: Zomaar.
0: En kaartjes zijn ook nog voor die zondag 27 september te koop? Of ging het ineens heel erg hard?
1: Het gaat wel hard, maar ze zijn zeker nog te koop. Want wat we merken is dat het, en daarom ben ik super blij dat je belt, het is best ingewikkeld om te zorgen dat iedereen weet dat het is. Dus we doen er veel aan, maar deze aandacht is leuk. Want als ik het aan iemand vertel, zegt hij, oh, wat goed, wat leuk. Zou ik graag komen. Wist niet dat het was. Dat
0: heb
1: ik best vaak. Dus ik ben hartstikke blij dat jullie deze aandacht ervoor hebben. Er is nog plek. En dus de volgende edities zijn ook al kaartjes voor te kopen en ook al verkocht.
0: Kun je die data nog even noemen? Want die kon ik niet vinden.
1: Ja, zeker. De eerste is dus aankomende zondag, 27 september. En dus de tweede is zondag 29 november. Dus nog in dit jaar. En dan daarna, de derde, is in het nieuwe jaar. Zondag 31 januari. En daarna de laatste is 11 april. Zondag 11 april.
0: Ik denk, nou, ik heb een ritme elke keer de laatste zondag van de maand. Maar die ging bij de laatste niet op.
1: Nee, daar zat de Pasen in de weg.
0: Ja. Duidelijk.
1: Waar wilde de band toch zelf eitjes zoeken.
0: Nou, dankjewel voor dat je het even hebt toegelicht. Ik wens je ontzettend veel plezier volgende week. Ik vind het een heel bijzonder concept. Ik denk dat het leuk is om die muziek van Eric Clapton, Alanis Morissette en Coldplay zo in een intieme setting voorbij te horen komen.
1: Ja, nou, je bent van harte welkom. Dus,
0: Nou, ik ga de agenda even raadplegen.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel en hele fijne zondag nog.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Jorde Peter de Rooij van Lokaal Centraal. De eerste editie is dus zondag 27 september. En het begint allemaal om 3:00. En je betaalt €15 per persoon voor een kaartje.

0: John Allen en The Wolves Are Running. Nee, ik ga niet meer vertellen hoe laat het is. Dat mag je zelf gaan regelen. Niet Thuis Magazine is ook altijd in voor heel veel uitjes. Dus dat betekent dat je ons ook persberichten kan sturen. Of gewoon even wel een berichtje met een beetje inhoud. Niet dan en dan gaan we dat doen. Want ik wil graag iets meer weten wat je dan gaat doen. Dat vind ik fijn, maar dat vindt Marcel Beun ook fijn. En dan kan je wellicht meegenomen worden in de Niet Thuis agenda. Het is een beetje proppen en meten, maar je komt erachter. We hebben het soms best heel erg druk. Maar we proberen zoveel mogelijk van deze berichten voor jou op een rijtje te zetten. En in dit geval is het hier even aan Marcel. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen. De Outsider Art collectie van Museum van de Geest was tot voor kort te zien in Amsterdam en komt nu naar een pop-up locatie in Haarlem. In de tentoonstelling zijn vanaf 2 oktober ruim 200 topstukken uit de Outsider Art collectie te zien. Aanleiding hiervoor is de terugkeer van collectie De Stadshof naar Nederland. De tentoonstelling is tot in ieder geval oktober volgend jaar te bezoeken. Wil je meer weten? Ga dan naar museumvandegeest.nl. Zon, gitaar en verstilde schoonheid. Op zondagmiddag 27 september neemt het Haarlemse vocaalensemble Pisque tu Pas u muzikaal mee naar Spanje en Italië met een concert vol verlangen, hartstocht en weemoed. Op het programma staan 20e eeuwse koorwerken van componisten als Nino Rota en Javier Busto. Absoluut hoogtepunt van de middag is de Romanciero Gitano van de Italiaanse componist Mario Castelnuovo Tedesco. Gitariste Sara Ruten begeleidt het koor op onvolprezen wijze en Bas Remmert Veldhuis versterkt het ensemble als solist en koorzanger. Zondagmiddag 27 september in de Waalse Kerk in Haarlem. Meer info en toegangskaarten ptp-vokaal. En in het kader van de landelijke week Start to Sing van het Koornetwerk Nederland opent ook Sola Resonare de deuren. En wel op 23 september met een open repetitie. Je kunt komen luisteren, maar je mag dus ook meezingen. Het wordt een gewone repetitie, maar wel een die toegankelijker is gemaakt via kanons en makkelijk mee te zingen stukken. Woensdagavond 23 september in de Sint-Bavokerk in Heemstede. Meer info solaresonare.nl.
0: Dankjewel Marcel Beun. Heb je zelf nog een tip? Stuur dan een e-mail naar nietthuis@haarlem105.nl. Af en toe komt er zo'n heerlijke flauwe film voorbij op de televisie. En in dit geval is het een serie, Signed, Sealed, Delivered. En het gaat over poststukken die onbestelbaar zijn. En die komen dan ergens in de grotten van het van de posterij in Amerika terecht. En dan zijn er 4 mensen en die doen hun best om die brief dan alsnog te bezorgen. En van de week zat deze gitarist in de uitzending. Let's go.

Capmo en Life is Beautiful. Uit de televisieserie film Signed, Sealed, Delivered. Hij was een van de... En in dit geval was hij acteur en mocht hij ook liedjes zingen. Nou, lang verhaal kort. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten en noorden is er kans op een bui. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 19 graden. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje. Ook na zonsondergang zijn er brede opklaringen. En hierdoor is er weer kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het overal droog en is er een afwisseling van zon en wolken. Bij een matige westenwind wordt het dan maximaal 20 graden.

de filmschuur kun je vandaag naar de film No Good Men. En die film die is onlangs in première gegaan. En woensdag was daar dan ook een presentatie bij, een nagesprek samen met de regisseur. En zij is ook de hoofdrolspeelster van de film No Good Men. De film gaat over Afghanistan 2021, kort voordat de Taliban weer aan de macht komt. En Nahru is de enige cameravrouw bij het belangrijkste televisiestation van Kabul. En ze probeert de voogdij voor haar 3-jarige zoon te behouden. Ze is weggegaan van haar man, want die was overspelig. Net als de meeste Afghaanse vrouwen is ervan overtuigd geraakt dat er in haar land geen goede mannen meer bestaan. En daarom is Nahru verrast wanneer Kodrat, de belangrijkste journalist van Kabul TV, haar een carrière-mogelijkheid aanbiedt. Terwijl ze samen kriskrassen door de stad reizen om verslag te doen van de laatste dagen van vrijheid, slaan dan de vonken tussen hen over en begint Nahru te twijfelen over haar overtuiging. Zou er dan toch nog ergens een goede man bestaan? De schrijfster, de regisseur en de hoofdrolspeelster is allemaal één vrouw. Dat is Zahar Bano Sarat. En ze heeft de film niet op kunnen nemen in Afghanistan, want op het moment dat ze dat eigenlijk net wilde starten, ging de Taliban de macht overnemen en kon ze de film daar niet meer draaien. Ze moest vluchten, ze kwam in Duitsland terecht, heeft de taal daar moeten leren en is opnieuw begonnen met het maken van deze film. Ze heeft het geld bij elkaar gevonden en ze heeft de film uiteindelijk in Duitsland kunnen opnemen. Nou, als je de film ziet, heb je geen idee dat de film daar is opgenomen. En het bijzondere ervan is dat het een romcom is. Het gaat echt wel met humor. Dat is echt wel het idee daarachter ook. Zeker voor de maakster van de film. En dan moet je bedenken dat in Afghanistan er geen filmcultuur is. Als er al films worden gekeken, is dat altijd in fragmentjes, ergens op YouTube. Dus het is al moeilijk om de film achter elkaar in de juiste volgorde te zien. Maar er is ook geen bioscoop, er is geen filmacademie, er is geen filmcultuur. Dus met dat in je achterhoofd kan je naar deze film gaan kijken. En heel erg bijzonder, want omdat die filmcultuur er ook niet is, zien ze ook niet snel dat Afghanen zelf in een film spelen. Ze worden altijd door iemand anders gespeeld. En dit is een film met alleen maar Afghaanse acteurs. Ik heb goed naar haar geluisterd, want ik was bij die bijeenkomst met haar. En daarnaast zit er helemaal aan het eind een filmkus. En dat is de allereerste Afghaanse filmkus in een Afghaanse film. En met al dus een heel bijzonder verhaal. Er zijn ook recensies terug te vinden. Het zijn door heel veel kranten wordt het opgepakt. Dus je kan er nog steeds meer over vinden dan wat ik je nu vertel. Wat ik je nog mee wil geven is dat de film draait in de schuur. En ik dacht, ik kijk nog even precies. Vandaag bijvoorbeeld om 14:45. Morgen om 14:00 en om 21:00 s'avonds. Dinsdag om 14:30 en om 19:00 s'avonds. En woensdag om 14:00 en om 17:50. De moeite waard.

0: Aan de telefoon Arno van der Vuurst. Goedemorgen, Arno.
1: Goedemorgen, Ellen.
0: Waar wil je mee beginnen? September, begin oktober?
1: Eigenlijk zou ik willen beginnen met de actie die we hebben opgezet samen met het vrijwilligerscentrum, het VWC. We hebben gedacht van we bestaan nu 10 jaar. Dus misschien moeten we gewoon eens wat terug doen voor al die vrijwilligers die ook bij ons heel goed werk doen. En die ons iedere dag helpen om ook bijvoorbeeld de kaartprijsjes zo laag mogelijk te houden. Want zo werkt het natuurlijk ook, maar ze doen heel veel goed werk. Dus we hebben een actie gehouden samen met de vrijwilligerscentrale. Waarin eigenlijk alle vrijwilligers van Haarlem gratis naar een voorstelling in oktober kunnen. In het verhaalhuis.
0: De hele maand oktober?
1: In de hele maand oktober kunnen ze er eentje uitkiezen. En dan en dat kunnen ze doorgeven aan hun coördinator. Want die is er meestal ook wel, de vrijwilligerscoördinator. En dan wordt dat voor hen geregeld. Dus dat is, zo doen we weer ook weer wat terug in het jubileum. Ook voor de vrijwilligers die ons al die jaren al helpen.
0: Nou, wat een leuk idee. Hoeveel vrijwilligers werk jij? Met hoeveel vrijwilligers werk jij?
1: Ja, wij hebben er al zelf al meer dan 50. Laat staan wat er allemaal natuurlijk in Haarlem al op vrijwilligersgebied aan de slag is. En dat zijn er echt ongekend veel, hebben we nu ook gemerkt. Dus dat is heel goed. Zonder vrijwilligers zou onze hele samenleving, denk ik, niet kunnen draaien.
0: Nee. En de hele maand oktober kan je, en voor elke voorstelling?
1: Ja, ze mogen er eentje uitkiezen uit het hele assortiment van oktober. En dat is natuurlijk, dat zijn natuurlijk weer films en concerten en theater en filosofie en alles wat we dan hebben. Dus oktober is een leuke representatieve maand daarvoor. En dat kunnen ze uitkiezen. Zolang de voorraad strekt, zeggen ze dat.
0: Ja, zeker. Nou, helemaal leuk. Terug even naar september. Is daar nog iets waarvan je denkt, dat moeten we even meenemen?
1: Ja, aanstaande vrijdag, 25 september, zijn Britta Maria en Maurits Fonsen met hun nieuwe chansonprogramma te zien. Dat is de tweede try-out die ze daarvan houden. Dus dat is helemaal gloedje nieuw. Semavie heet dat. Nieuws concert met allemaal Franse chansons. Dus dat is vrijdagavond, dus dat wordt weer een feest. En voor de rest hebben we dan ook nog de films No Other Choice. Genomineerd voor een Golden Globe en een Oscar, beste internationale film. We hebben Stichting Literair Haarlem, die de Haarlemse debutantenavond bij ons organiseert. Dus op 29 september. En we hebben ook nog net erbij gekregen een kunsthistoricus, Maya Mutlu, die een lezing gaat houden over het universum van Yayoi Kusama. Dat is die mevrouw met de stippen.
0: Ja, waarvan nu die overzicht en tentoonstelling te zien is in Amsterdam.
1: Juist. Zij is er al geweest en zij, voor degenen die nog willen gaan of geïnteresseerd zijn of al geweest zijn. Dus zij doet in haar lezingen altijd voor ieder wat wils. En op ons mooie grote beeldscherm kan je dat dan ook weer nog even zien en wat meer informatie daarover krijgen.
0: Ik ben zelf nog niet geweest naar de tentoonstelling, maar ik ben haar werk wel al een paar keer tegengekomen. Zij maakt van die kubussen. Daar ga je dan in, met z'n tweeën, met z'n drieën maximaal. En heeft ze bijvoorbeeld allemaal spiegels. En dan hangen ze ook allemaal lampjes op. En dan zit je ook in je eigen universum, of in haar universum. En dat is dan ook een daadwerkelijk een echte beleving. En dan mag je daar naar binnen. Ik kwam erachter dat ik er inmiddels al 3 op die manier bezocht heb. Dus ik kijk ook ontzettend naar uit om naar die tentoonstelling toe te gaan. Maar het is echt superleuk dat je hem op deze manier, dat je haar werk nog meer onder de aandacht kan brengen. Want ik denk zeker als je niet zo vaak naar een expositie, tentoonstelling gaat, dat dit een hele leuke is om er het een beetje weer op te pakken.
1: Ja, gewoon als je het nog niet zeker weet van is het nou wel wat voor mij? Dan kan je daar natuurlijk ook naartoe en dan weet je het daarna zeker.
0: Ja.
1: En dat is in ieder geval wat dichterbij.
0: Ja, en dan begin oktober?
1: Ja, donderdag 1 oktober. Dus daar beginnen we 1 oktober mee.
0: Ja.
1: En dan en vrijdagavond doen we dan weer een lichtconcert. Dat is weer de start van de serie lichtconcerten die we ieder jaar doen. Er zijn er 3 dit najaar. Dus we beginnen met harp en dan in november doen we een piano met zang. En in december een lichtconcert van

0: koor. Dus dat is allemaal, zijn allemaal mooie klankbeelden, maar dan gezongen. Nou ja, zo gaan we het hele jaar door met de lichtconcerten. Die worden ook steeds populairder. Dus dat is leuk. Daar gaan we gewoon mee door dit jaar.
1: Nou, helemaal goed. Volgens mij is het aanbod rijk. Dus als iedereen bij jou van het Verhalenhuis Haarlem op de website gaat kijken, kan je meteen zien wat er is en een kaartje aanschaffen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Is er nog een laatste tip waarvan je dacht, maar die moet ik echt nog even meenemen?
0: Nou, kijk ook eens naar de jeugdtheaterdingen. Want ook de herfstvakantie komt er weer aan. Maar ook de kinderboekenweek, de voorstellingen. Dus er zijn diverse voorstellingen ook met allemaal randprogrammering. Dus allemaal leuke dingen ervoor en daarna die allemaal gratis zijn. Dus dat maakt het volgens mij dan extra leuk om een keer te gaan.
1: Zeker. Arno, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Je hoorde Arno van der Vuurst van Verhalenhuis Haarlem.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Straks om 12 uur begint begint Jan. Hij zit naast me. Goedemorgen Jan. Begint Jan Gauws met Nationaal Product. Heb je nog mensen, liedjes die we in de gaten moeten houden, Jan? Waarvan je denkt, nou, die heeft een nieuwe uit. Dus,
1: Bijvoorbeeld, ik doe altijd mijn uiterste best hier om ook dingen op de playlist te krijgen. Maar Roxy Dekker, dat is echt gewoon nat dan. Daar zijn we te oud voor, blijkbaar, of dat soort dingen. Maar dit is natuurlijk wel fenomenaal, die Roxy Dekker.
0: Zeker. Nee, het is ongelooflijk wat ze allemaal voor elkaar krijgen.
1: Precies. Even binnen 5 minuten, 10 minuten.
0: Ik geloof dat je er nog meer tijd aan geeft dan dat het wat daadwerkelijk heeft geduurd. Geloof dat het ging om secondes. Nou zal een computer
1: dus
0: dat niet aankunnen.
1: Moeten we het draaien?
0: Zeker.
1: Zeker, ja. Ja,
0: nou, met Bevrijdingspop zetten ze ook dat hele veld.
1: Twee jaar geleden.
0: Ja, niet dit jaar, maar het jaar daarvoor.
1: Volgens mij
0: Want
1: was
0: dit jaar hadden we de bankzitters. En hij zei toen van vorig jaar was mijn vriendin.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, precies.
1: Toen was het ook helemaal vol.
0: Ja, ik vind het petje af.
1: Dus Roxy Dekker ga ik draaien.
0: Oké.
1: Okay, nou. Met de bare minimum.
0: Oké, okay. Ga ik ook nog even vertellen wat Wietke vandaag gaat doen. Want die zit dat straks tussen 8 en 10 bij Wietke op zondag. Ze blikt terug op de afgelopen week en ze kijkt vooruit naar wat er speelt in onze regio. In de digitale stand van zaken praat Martijn Jansen je kort bij over het laatste digitale nieuws. En komen ze terug op de bizarre AI-inbraak bij Hanging Face. Waar ze het vorige week ook over hebben gehad. Wat is er inmiddels bekend? Daarnaast schuift aan een bijzondere gast, de Nederlandse sopraan Judith van Wanrooy. Ze trad op in binnen- en buitenland en werkte samen met grote namen uit de klassieke muziek. En goed nieuws, Judith gaat namelijk 2 kaartjes weggeven, zodat je naar haar voorstelling kan zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. Er gebeurt nog veel meer op Haarlem 105. We blikken ook nog terug op het nieuws van de afgelopen week. Er komt jazz voorbij. En, nou, voordat je het weet heb je gewoon vanaf je bank of met de oortjes in de hele wereld over gereisd. Tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ja, dat is ook wel nieuws wat we niet willen missen. Hè? Dat Rieu dan in Maastricht over kerstverlichting. Man, oh man.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
2: 2 over 12. Dit is Nationaal Product.
3: De leukste liedjes van eigen bodem.
4: Dat zeg ik.
3: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.
5: Goedemiddag.
0: Dit is Haarlem 105.

En Fields was dat. Dit is het Nationaal Product. En op deze zondagmiddag tussen 12 en 2 uur. En dit is Etheria Rom, die kennen nog, met Hemel en Aarde.

Toen zij nog meedeed met het Nationaal, nee, het Euro Songfestival was dat. En daar zat toen ook gewoon nog een orkest bij. Hè? Oh, wat was dat toch? Wat was dat toch mooi? Zeker. En Edcilia Rom heeft ook een nieuw liedje uit. En dat is dit nummer.

0: Celia Romilly.
1: Zij was bij mij.
0: En dat is de, ja, de nieuwe single van haar. En ik heb straks voor je van Dikhout. Die hebben ook een nieuwe single uit en die heet Te veel is niet genoeg. Maar nu eerst even Suzanne en Freek.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: goud.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.
0: Met Van Dijkhout. En te veel is niet genoeg.

opbeurende tekst is dat van Dickhout. En te veel is niet genoeg. Als je in een put zit, dan moet je niet luisteren naar deze tekst. Maar goed, van Dickhout was dat. En te veel is niet genoeg. Wat is dat een mooi nieuws, zeg. Het golftoernooi KLM Open keert na 11 jaar terug in Zandvoort op de Kennemer. Een mix van jong talent en oude garde. Dat is toch wel echt heel gaaf. En drukte bij het eerste Haarlemse Oktoberfest. Kimberly Luske die was er gisteren. Misschien zend ik straks wel eventjes dat

is al een tijdje bezig om door te breken met de dancemuziek. Dit is het toch wel erg leuk, moet ik zeggen. Ja, Smile, Nick Schilder en Brian V. DJ uit België, daar werkt hij op dit moment mee samen met dit nummer. En Smile, heerlijk, ja. Aardemodders 5 is dit, met het nationaal product. Dit is Lakshmi

Ja, Waking Up Slow was dit met Lakshmi. En Lakshmi, daar hebben we vele liedjes van. Ze is hier ook vaak in de studio geweest. En ja, vandaar, Waking Up Slow. Het is 5:30. En ja, soms komt er een liedje binnen. Of ik eventjes Mississippi wil draaien van... Ja, Pussycat. Ah, dat is mooi, hè. Die, een beetje country is erbij. Ja, het is country. Mississippi van Pussycat.

denk een beetje voor, hoor. Met de Pussycat, ja, in Mississippi. En, ja, mooi nummer. Beetje lang, hè? Ook 4 minuten. 4 minuten, ja, dat is geen liedje tegenwoordig meer wat 4 minuten duurt. Nee, dat is allemaal tussen de 2 en de 3 minuten maximaal. Dit is ook country van Douwe Bob. Zijn nieuwe single en die heet Note to Self. I can

mooi Amerikaans avontuur heeft hij meegemaakt. Note to self. En dat heeft hij ook mooi verwerkt in zijn videoclip. Note to self. Bij verschillende talkshows is hij inmiddels geweest om zijn verhaal te vertellen. Ook laatst nog bij Rens op RTL. Ja. Dit is het Nationaal Product. En dat Nationale Product dat is er altijd op deze zondag van 12 tot 2 uur. De ene week is dat met Luc Halseman, de andere week is het met Jan Gaus. Ik had het vandaag eigenlijk niet in mijn agenda staan, maar ja, Luc moest ergens heen, dus vandaar.

een Amsterdammer is het, Maurits Jan Westveen. Hij is groot geworden met dat nummer The Drugs from Amsterdam. Maar dit is een mooie nieuwe single van hem, Just a Little Bit More.

Ze gaan er binnenkort mee stoppen. Een afscheidsconcert. Onder andere ook in de Veel. Moet je misschien maar heen gaan. In oktober is dat. En dit is Roxy. Roxy Dekker natuurlijk. En de Bare Minimum.

0: so incredible. Maar ik draai hem toch ook maar even helemaal gewoon.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

weer op, opnieuw binnengekomen in de top 40. Dat noemen ze dan een re-entry. Dat is de hoogste re-entry die er ooit geweest is. En dat komt er allemaal door TikTok-filmpjes waarin dit nummer werd gebruikt. En vandaar dat hij weer opnieuw in de top 40 staat. Ja, heel veel lachen. En dus ik kan er zelf ook wel om lachen. Ze vinden het zelf ook wel zo incredible. Zeker.

ja, Mart Hoogkamer was dat uit Leiden. En een lekker nummer van hem en dat heet Kroegen in de Hemel. Deze week is bekend geworden dat René Vroeger 65 jaar ziek is. Hij heeft een auto-immuunziekte. En daarbij wordt je afweersysteem, je eigen spieren aanvalt. Ja, het loopt al bijna 2 jaar met klachten, 1,5 jaar in behandeling. En de ziekte is overigens niet helemaal levensbedreigend. Maar ja, het tast ook stembanden aan en spieren. Ja, dus dat is wel... Het is net of je een timmerman zijn gereedschapkist afpakte. En zijn grote show, Show of the Year 2026 in Ahoy, is geannuleerd. Zou op 18 december plaatsvinden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. De toppers in het concert in mei 2027 in de Johan Cruijff Arena gaat wel door, maar het is nog heel onzeker of die zelf gaat meezingen. En in dat kader draaien we natuurlijk even een nummer van René Vroeger. Ik ben zelf ook 65. Ja, dat is wel gek. Ja. En Nobody.

0: and Nobody Else. En als je dan al die beelden ziet, als je meekijkt via de televisie of via internet.
1: Ja.
0: Hij heeft al veel dingen gedaan. 65 jaar en dus nu die auto-immuunziekte. Nou, beterschap maar voor hem. Hè? Yves Berendsen die doet mee met de beste zangers. En ja, dit is een mooi nummer. Dit is Verlangen.

0: een oud nummer van Clouseau. En Clouseau was daar gisteren ook weer bij die beste zangers. Dus dat is ook een nummer. Dat deden ze wel heel relaxed, moet ik zeggen. Ja, het is 2 over 1. Dat betekent al de hoogste tijd voor het NOS-journaal. Ja. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug. Nou, niet een uurtje, dan 58 minuten met het nationaal product. Nou, 56 minuten, ja.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jan Gaus.
0: Het is 4 over 1. Dit is het nationaal product. Nog een uurtje.
3: Goedemiddag.
1: Dit is Haarlem 105.
4: De leukste liedjes van eigen bodem.
5: Wat zeg ik?
4: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: Ja, dat is best hard werk hier in de studio. Om ook een beetje die video's erbij te verzinnen en dat soort dingen. Nationaal product. Goedemiddag. Je hoorde René en High Time hier went. Gisteren bij het en vanochtend bij het samenstellen van het programma kwam ik dit nummer opeens tegen. Lauren is een zangeres uit Amsterdam. Ze is hier volgens mij ook wel eens in de studio geweest. Eerst even met Shine.
1: We don't always know what lies ahead.
0: Ze heeft ook een nieuwe single. Die ga ik zo draaien.

nummer nog eventjes aan René Kind geappt. Zo van... Ze heeft een nieuwe single, 18 september uitgebracht. Dus het is nog maar net. En... wat gaat allemaal goed. Ja, hier heb ik hem. Nou, nog een keer.

Make it a better place. Ja, wat een heerlijk mooie single is dat geworden. Zeker. 105. En dit is Rondé. Je hebt inderdaad ook een nieuwe single uit. Maar ik doe eerst even deze. En dan in het dubbelspelletje straks de nieuwe single. Here we are.

Ja, ja, de nieuwe is dat. Van Ron Day was dat. En je hoort natuurlijk eerst Hard to Say Goodbye. En daarna een nieuwe single. En die heet Running Away. Ja. Nou, Feyenoord 3-0 voor op Utrecht in eigen huis in Rotterdam. Telstar moet vandaag ook uitkomen in de Eredivisie. Ja.

Vandaag bestaat het radiostation Focus 103 45 jaar. En in Alkmaar en Heilo wordt daar een beetje bij stilgestaan. En Tjeerd van Rijn was de grote gangmaker achter dat radiostation. En die was helemaal gek van dit liedje. Albert West. En de Hot of Valley Lights. Ja, mooi. Wel een beetje ondergewaardeerd, die Albert West. Vooral met dat nummer Hot Havana Nights. Ja, toch wel echt mooi gemaakt. Ja. Nationaal product op deze zondag. Ik probeer nog even contact te krijgen met Focus 103, maar dat lukt nog niet helemaal. Maar goed, misschien lukt dat zo. Robert Balthus schijnt daar ook te zijn. Nou, die moeten we natuurlijk even spreken, want hij is ook de grote gangmaker hier bij Haarlem 105 weken. Ook alweer een jaar geleden, zeker. En dit is Forrest en Feel the Need.

Nederlandse disco. The Limit hadden we. Forest, The American Gypsy. Spargo ook wel een beetje, ja. En natuurlijk deze met Feel the Need in Me. Maar ook, ja, Rock the Boat natuurlijk. Zeker. Nationaal product op deze zondagmiddag. Het is 13:01. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Jan Gauws en dit is de nieuwe van Bente. We zijn in Haarlem allemaal een beetje verliefd op Bente, omdat ze ook, ja, aan het stralen was bij Bevrijdingspop, ook alweer wat jaren geleden.

ja, Bente was dat. En de parachute. En binnenkort komt Bente ook naar de Veel in Haarlem. En dat is op 4 oktober. Nou, dan weet je dat ook. Het is wel leuk om misschien naartoe te gaan. Ja.

schitterende videoclip er ook bij. En My Friend. En dan moet hij natuurlijk ook even langskomen in dat nationaal product. Zeker. Eens even kijken. Caro Emerald is weer helemaal opnieuw begonnen. Onder haar echte voornaam, Caro. Op 31 oktober is ze trouwens in de veel te zien. En ja, ze brengt het ene na het andere nummer brengt ze uit. Ik doe het nu even met Greatness. Oh my God.

Ja. Nou, dat was even een preview of zo van dat nummer van Karel Emerald. Oh ja, ik zie het nu. Dat is 1 minuut. Ik had het even niet door. Already Lost. Ze is bezig om alle haar nieuwe plaatjes, liedjes uit te brengen voor haar nieuwe album. 31 oktober is zij in de film. Dus dan kun je er naartoe, naar Karel Emerald. Geen idee of ze dan ook nog van die oude nummers gaat doen. Ik denk het haast niet. Nee. En dit is The Limit en Say Yeah.

0: Sky's the Limit. En Say Yeah. Ik vind het wel mooi, die oude disco uit Nederland. Altijd weer mooi. En ook als je dat videoclipje erbij ziet, ja. Maar terug naar 2026. Met...
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem mijn vriend. Zet hem maar neer en dan pin ik hem mijn vriend.
0: Bankzitters.
1: Het enig

toen mee heeft gedaan met de beste zangers. En dan nu met John West. En Habibi. En de bankzitters hoor ik ook nog met Rapido. En dit is Vrouwtje. Geen rem.

0: kunstenares. En licht en donker.
1: Donker en licht.
0: Het zit erop. Voor vandaag weer. Ja. Dat is het weer. Ja.
2: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.
0: Inderdaad, het Nationaal Product op de zondagmiddag. Volgende week weer met Luc Hasselman. En dit is nog even kraken en smaak. Tot aan het nieuws van 2 uur.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N242 Middenmeer Alkmaar staat bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Max van Vulpen.

0: Goedemiddag en van harte welkom bij het beste van Haarlem 105. Tot 6 uur vanavond hoor je ze weer voorbij komen. De 4 beste interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden, live op de radio. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. We hebben Prinsjesdag achter de rug. Maar wat betekent de troonrede eigenlijk echt voor jouw portemonnee? Afgelopen donderdag ging Leender Beekman, politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio, daarop in. Bij Rut Oei in Haarlem vandaag gaf hij een update over de plannen van het kabinet.
1: Koets is weer opgeborgen, de hoedjes kunnen de kast in. Maar voor de burger begint het na Prinsjesdag eigenlijk pas. Want wat betekenen al die miljarden belastingplannen en koopkrachtplaatjes straks voor de eigen portemonnee? Ik vraag aan Leendert Beekman, politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio, die al dagen met niets anders bezig is dan met alle plannen. Leendert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dat zeg je goed. We zijn er maar druk mee in Den Haag.
1: Ja, ik wilde vragen, slaap jij nog? Eet je nog? Of is het gewoon 24/7 schakelen?
2: Nou, het is nu wel echt eventjes vol aan het werk. We hadden natuurlijk Prinsjesdag, dan ben je vroeg in Den Haag. We hadden bij BNR een live-uitzending van 4 uur. Dus 3 uur 's middags tot 7 uur 's avonds, waarbij we bewindspersonen gesproken hebben. De dag daarna, dat was gisteren, begin van de algemene politieke beschouwingen. Die gingen tot 2:30 door. Vandaag zijn we aan het tweede deel. Dat is een beantwoording van het kabinet. Gisteren de Kamer, nu het kabinet. We zijn nog steeds bezig, dus het houdt me wel van de straat, zullen we maar zeggen.
1: Ja, en dan laten we beginnen bij het begin, bij dinsdag. Welke plannen hebben ze op tafel gelegd? En haal dan vooral een beetje de, ja, controversieel is ook gelijk weer zo'n beladen woord, maar haal ze er toch maar even uit.
2: Nou ja, ik kan even het lijstje opsommen. Er is wat geld voor koopkrachtreparatie gekomen. De koopkracht zou uitkomen voor de gemiddelde Nederlander op min 0,3%. Dat is nu naar min 0,1% gegaan. Dus echt een hele zware reparatie is het nou ook weer niet. We gaan er iets op achteruit gemiddeld. Nou, er zijn wel een paar dingen die natuurlijk in het oog springen die al lang bekend waren, maar we weten het nu zeker. De AOW-leeftijd, de verhoging daarvan, is nu echt van tafel. Er is ook een streep gegaan door de verlaging van het maximum dagloon. De WW-duur die verkort gaat worden van 1 naar 2 jaar, dat is in ieder geval uitgesteld. Maar we gaan ook meer belasting betalen in box 1, zowel de eerste als de tweede schijf. En als je in het toptarief zit, ja, dan ga je echt wel eerder belasting betalen. Dat is heel lastig, technisch gezien. Maar de schijven worden niet of beperkt geïndexeerd, waardoor je dus eerder belasting moet gaan betalen in box 1. Dat is er eentje. Er is wat extra geld voor ontwikkelingssamenwerking. De discussie over box 3 is geparkeerd. Dat gaat over belasten van vermogen. Ja. Nou, dat zijn wel een beetje de meest opvallende dingen uit die miljoenennota. Nog één ding. We zouden meer gaan betalen aan het eigen risico in de zorg. Dat zou verhoogd worden. Dat is wel verhoogd, omdat met een inflatiecorrectie heeft daar plaatsgevonden. Maar de extra verhoging van €60 per op de hele op het hele eigen risico, dat is uitgesteld voor een jaar.
1: En als ik het heel erg plat sla, hè, want je zegt al, belasting betalen, het zijn dan de mensen die in de bepaalde schalen, nou, dan iets vaker hoor je inderdaad degene die het meest verdienen, zullen het meest betalen. Maar wie wordt uiteindelijk het meest geraakt?
2: Nou ja, uiteindelijk de mensen toch die arbeidsongeschikt zijn geraakt. Mensen in de WW, mensen in de WIA. Dat moet nog gaan komen. Maar daar zit wel echt de pijn. Daar wordt in de Kamer
1: maar
2: ook
1: dat zijn toch juist, maar dat zijn toch juist de mensen die je zou willen die niet worden geraakt?
2: Nou, en daar gaat de discussie nu ook over. Van waarom moeten we nou eigenlijk juist de mensen, neem de WIA bijvoorbeeld, die in de WIA zitten of mensen die in de WW zitten, waarom moeten zij de rekening gaan betalen voor defensie? Want laten we dat niet vergeten, waarom hebben we nou eigenlijk zoveel extra geld nodig? Waarom moet er omgebogen worden? Waarom moet er bezuinigd worden? Waarom moeten de lasten verzwaard worden? Dat komt omdat we heel veel extra geld gaan uittrekken voor defensie. Die rekening moet natuurlijk ergens komen te liggen, maar de discussie in de Kamer gaat er nu ook over. Maar waar leggen we die rekening nou neer? En dan kom je op een fundamenteel verschil tussen links en rechts. Uh-huh. Waarbij links zegt, ja, die rekening moeten we neer gaan leggen. Niet bij de werkenden, maar die moeten we neer gaan leggen bij mensen met heel veel vermogen of bedrijven waar heel veel winst gemaakt wordt. Dus echt in het vermogensdomein moeten we die neer gaan leggen. En dan hebben we rechts. En wat zegt rechts? Nee, we moeten gaan bezuinigen. De overheid kan kleiner. En het sociaal domein kan efficiënter. Dus de mensen hoeven er niet per se de dupe van te worden, maar dat kan efficiënter. Dat is ook een politieke discussie. En die lastenverhogingen, die willen wij eigenlijk helemaal niet. Doe het maar met een kleinere overheid. Huur maar minder ambtenaren in. Een ander punt nog. Minder geld naar het buitenland. Minder geld voor asielzoekers. Minder geld voor klimaat. Of de stikstofaanpak. En daar zit echt een fundamenteel verschil. En we hebben natuurlijk een minderheidskabinet. Ja. In de Tweede Kamer maar 66 zetels. Ze moeten op zoek naar meerderheden. Ja, en een meerderheid nu voor de totale begroting en het belastingplan, ja, die is nog heel ver weg.
1: Ja, en zoals je al zegt, hè, het grootste euvel is het feit dat we een minderheidskabinet hebben.
2: Ja.
1: Want het is heel mooi dat ze al deze plannen hebben, maar als ze zijn volledig afhankelijk van de oppositie.
2: Ja, en wat ze nu willen is een deal sluiten met de oppositie om steun te vergaren. En dan mag de oppositie daar ook wensen neerleggen. En dan gaan ze kijken of ze die wensen kunnen inpassen. Maar wat zeggen nou de grote oppositiepartijen, de partijen die nodig zijn voor steun, zowel in de Tweede Kamer maar ook in de Eerste Kamer. En dan moet je toch echt kijken naar, in eerste instantie over links naar pro en over rechts, ja, in het 20 en BBB. Maar zij zeggen, ja, ga eerst maar een keuze maken. Kies maar eerst welke route je wil nemen. Wil je over links en wil je dan de vermogenden zwaarder gaan belasten? Of wil je over rechts en wil je gaan bezuinigen? En die keuze die wil Rob Jetten nog niet maken. En hij zei vandaag letterlijk in het debat, we gaan de komende tijd nog met elkaar praten. We gaan hopen om tot een deal te komen, maar nu al een keuze maken, daar doen we Nederland tekort mee. Ja, wat hij daarmee bedoelt, dat weet ik ook niet.
1: Nee, ik vraag me af, is dat wel krachtig of is dat ergens ook een beetje lafjes?
2: Nou, ja, het is ook wel lafjes, omdat namelijk de reden dat ze geen keuze maken, en dat weet iedereen in Politiek Den Haag, is omdat ze binnen de coalitie, dus VVD, D66, CDA, zij zijn er zelf nog niet over uit welke richting ze nou eigenlijk willen opgaan. En dat komt omdat de VVD naar rechts wil kijken en D66 en in mindere mate ook het CDA, die willen naar links kijken. En dan moet je bijvoorbeeld ook in de toekomst gaan kijken, hoe gaan we nou die defensieuitgaven betalen? Ja, en D66, maar ook het CDA, voelen er toch wel voor om te gaan kijken naar het zwaarder belasten van vermogen. Want wat ze zeggen, werken loont te weinig in Nederland. En vermogende, als je inkomsten uit vermogen haalt, dat wordt veel minder belast. En nou, die scheefgroei, daar willen we iets aan doen. We willen ook kijken naar de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Uh-huh. We willen kijken naar fiscale voordelen bij het eigen huis, maar ook fiscale voordelen in box 3, dus voor bedrijven. We willen naar de VPB kijken, de vennootschapsbelasting, die kan misschien wel omhoog. Nou, het zijn allemaal punten waarvan de VVD zegt, ja, maar dat willen wij eigenlijk helemaal niet. En we weten natuurlijk dat ze bij de VVD ook geen fan zijn van Pro en Jesse Klaver. Dus op dit moment zit het nog muurvast.
1: Ja, en want ze zijn nu druk in gesprek, hè? Prinsjesdag hebben we gehad, daar is het besproken. Maar ja, Nu begint het pas. Er wordt inderdaad heel erg gesproken, gaan we Pro of gaan we de kant van ja 21 op? Niemand lijkt überhaupt echt enthousiast. Wat nou als we er niet uitkomen?
2: Ja, dan valt het kabinet. Zo simpel is het. Want dan heb je geen steun voor je beleid.
1: Wat een gezellig antwoord.
2: Ja, nee, maar zo simpel is het. Maar zover, dat is een gezelliger antwoord, zover zijn we in ieder geval nog niet. Nee, want we moeten eerst alle begrotingen gaan los door de Kamer. Dus dan heb je, om even een voorbeeld te geven, de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid, waar natuurlijk veel druk op zit, hè, vanwege alle bezuinigingen in de toekomst. Maar ook het belastingplan, en dat gaat over fiscaliteit. Dus hoeveel belasting gaan we uiteindelijk betalen? Dat gaat los door de Kamer. Maar ook de begroting van wonen, en de begroting van zorg. En op heel veel begrotingen, klimaat, op heel veel begrotingen, daar zit eigenlijk helemaal niet zoveel druk op. Sociale zaken, werkgelegenheid, daar wordt het me lastig op. Buitenlandse handel kan het nog lastig gaan worden. Het belastingplan wordt heel lastig. Dus het kabinet kan ook proberen om met wisselende meerderheden, dus de ene keer naar links en de andere keer naar rechts, om uiteindelijk toch nog die begroting en het belastingplan door de Kamer te krijgen. Maar daar zullen ze echt nog heel veel gesprekken over moeten gaan voeren. Uiteindelijk, het belastingplan is het belangrijkste. Dat gaat 12 november besproken worden, want als het belastingplan er niet doorheen komt, dan kan er volgend jaar wel belasting gegeven worden. Maar alle plannen die er gemaakt zijn rondom bijvoorbeeld koopkrachtreparaties, die krijg je dan niet. En een ander punt wat heel belangrijk is voor veel mensen, er zit nog een accijnskorting in de plannen van het kabinet. Dat is een accijnskorting, die hebben we al jaren. Maar die willen ze doorzetten. Die wordt elke keer met 1 jaar verlengd. 10 cent op een liter benzine is dat. Als je het belastingplan nu wegstemt, dan hebben we dat ook niet. En ik denk dat vooral veel rechtse partijen het toch wel lastig gaan vinden, zowel in de Tweede Kamer als de Eerste Kamer, om zo meteen nee tegen dat belastingplan te zeggen. Want dan moeten we, nou, dan krijgen we dat koopkrachtplusje niet, of in ieder geval die koopkrachtreparatie krijgen we niet. De benzine en diesel gaat duurder worden. Er zit een verlaging van de vliegbelasting zit daar onder andere in. Ja, en dat is toch wel, als je dat echt weg gaat stemmen, dat is toch wel lastig. Want ga dat maar eens uitleggen aan je achterban. Wij zijn de rechtse partij die het tanken voor u duurder heeft gemaakt. Ja, ik moet nog zien of het gaat gebeuren. Maar 12 november moet er een klap gegeven worden op het belastingplan. Ja, en eigenlijk is 12 november wel de deadline voor het kabinet om tot meerderheden te komen.
1: Maar voor die tijd moeten die plannen die nu zijn besproken toch ook wel in ieder geval steun hebben van...
2: Ja, zeker. Zeker. Dus er moet nog heel veel gesproken gaan worden. Ja, en het idee wat ik nu door in de wandelgangen, zoals dat nu in Den Haag, of zoals we dat in Den Haag noemen, wat ik hoor, is dat er een knieval naar links gedaan gaat worden en een knieval naar rechts. Dus Jesse Klaver is de verwachting toch wel op de sociale zekerheid voor een groot deel zijn zin gaan krijgen. Dus er zullen nog meer verzachtingen komen op de bezuinigingen zoals ze nu voorgesteld zijn op sociale zaken en werkgelegenheid. En dan voor rechts, het cadeautje voor rechts, is dat box 3, dus de belasting op vermogen, dat gerepareerd gaat worden. En ik ga je daar technisch niet mee vervelen.
1: Nee, graag niet.
2: Maar dat vooral voor mensen met aandelen aantrekkelijker wordt om te blijven beleggen. En dat moet gerepareerd worden in box 3. En dat zal de knieval naar de VVD worden. Of dat zo gaat gebeuren, Ruud, dat weet ik niet. Maar dat is nu wat ik een beetje in de wandelgangen hoor. Maar daar moet nog echt heel veel gesproken gaan worden. En daar wil premier Jette eigenlijk morgen al mee beginnen. Maar die onderhandelingen zullen denk ik begin volgende week gaan beginnen. Maar over elke begroting zal weer onderhandeld moeten worden. En we zullen als de politieke verslaggevers hier in Den Haag, zullen we weer heel veel ingangen gaan staan.
1: Ja, dus je bed kan je op zich verhuren voorlopig.
2: Ja, zeker. Dat mag gelukkig met andere collega's nog op gaan lossen.
1: Leendert Beekman, politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio. Dank je wel voor je toelichting.
2: Ja, graag gedaan. Leuk.

0: Fijn dat je nog steeds naar het beste van Haarlem 105 luistert. De stad Schouwburg Haarlem trapt het nieuwe theaterseizoen af met Tulip Town, een punkoperette. De tournee van deze operette start in Haarlem en eindigt daar ook. Waarom eigenlijk? En wat is tussen operette, theater, musical en opera precies het verschil? Rut Oei vroeg het Edwin van Balken, directeur van de stad Schouwburg Haarlem. Afgelopen donderdag in Haarlem vandaag.
1: De stad Schouwburg Haarlem trapt het nieuwe theaterseizoen groots en meeslepend af met de nieuwe parel van Steven de Jong, Tulip Town. Een echte punk-operette met een sterrenkast zoals we gewend zijn van de Jong. Daarna gaan ze uitgebreid toeren, maar ze eindigen hun tournee opnieuw in Haarlem. Edwin van Balken, directeur van de stad Schouwburg Haarlem, praat ons bij. Edwin, goedenavond.
2: En goedenavond.
1: Ze beginnen en ze eindigen in Haarlem. Waarom? Nou ja, vaak gaan ze op tournee, maar komen niet altijd terug. Waarom komen ze terug?
2: Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om in de hometown van Steve de Jong weer na een prachtige tour in Nederland toch weer te eindigen in Haarlem. Dus dat vinden we ontzettend leuk. En dat komt natuurlijk ook omdat heel veel mensen in Haarlem en omstreken Steve de Jong goed kennen. En er is ook heel veel belangstelling daarvoor. Dus we hebben inmiddels bijna 14 voorstellingen al gespeeld als eerste seriebespeling. Ja. Maar we zien dat er nog veel mensen de voorstelling willen komen aanschouwen. Dus hebben we gedacht, dan op het einde toch nog een keer terug laten komen. Begin november.
1: Ja. En het is een operette. Wat is het verschil tussen opera, musical, theater en een operette?
2: Oh, dat is daar kan je een heel congres over houden.
1: En of je dit even in een minuutje kan zeggen, ja?
2: Nou, daar ga ik een poging toe wagen. Kijk, operette is eigenlijk de musical van de 18e eeuw. Dus het is toegankelijk muziektheater voor een breed publiek. En in de 18e eeuw zijn een aantal operettes geschreven, want toen bestond het woord musical nog niet. En dat is vaak een luchtig verhaal met leuke muziek omlijst. En waar vaak ook een lach in zit en af en toe een kleine traan.
1: En je zei het net al, hè? Tulip Town is Steve de Jong's interpretatie op Lee de Tulipatant. Ik probeer dat dan in heel mooi Frans uit te spreken. Dat is ook een verloren zaak. In ieder geval, het is van Jacques Offenbach. Maar dus helemaal naar de hand van Steve de Jong. Wat zijn de grootste verschillen en op welke manier herken je dan ook het signatuur van de Jong?
2: Nou kijk, allereerst is natuurlijk Steve de Jong heel erg bekend om hoe hij een voorstelling vormgeeft. Mm-hmm. Dat doet hij natuurlijk met kartonnen decors. En als iemand dat nog nooit heeft gezien, die denkt dan, kartonnen decors? Ja, het is heel bijzonder, want een decor ontvouwt zich eigenlijk voor je ogen op het toneel. En wordt van een plat decor opeens een totale kamer met bedden en gordijnen en licht en geluid. Gemaakt. Dus dat is een wonderlijke toverdoos die je dan voor je ziet verrijzen. Dat is prachtig om te zien. Dat is echt een handelsmerk van Steve. Daarnaast pakt hij zo'n oudere operette uit de 18e eeuw van Jacques Offenbach. 19e eeuw moet ik trouwens zeggen. Die is uit de 19e eeuw. En die maakt hij helemaal van nu. Dus het is heel herkenbaar. Met teksten die ook heel hedendaag zijn. De muzieklijnen die zitten er wel in van de operette uit 1868. Maar voelen ook weer als nu en nieuw aan. Doordat hij er een punky element in heeft gegooid. Door de muziek net wat lekkerder, wat strakker, wat harder soms ook. En wat meer tempo erin te gooien.
1: Ja. En hij heeft vaker operettes naar het nu vertaald. Wat maakt deze zo uniek voor jou? Want jij hebt hem al lang gezien.
2: Ik heb hem niet alleen al lang gezien, maar ik heb hem al heel vaak gezien.
1: Ja, ik had al zo vermoeden.
2: Nou, ik was er toevallig gisteravond weer. En dan ben ik weer heel erg enthousiast over hoe die voorstelling toch op publiek overkomt. Want eigenlijk zit je vanaf de eerste seconde met een glimlach te kijken. Af en toe moet je wat harder lachen. Maar die glimlach die blijft op je gezicht. En zelfs een paar uur na de voorstelling heb je nog steeds een glimlach op je mond. En dat zeg ik echt niet omdat ik nou toevallig de directeur van de Stad Schouwburg ben. Maar dat zeg ik omdat ik dat bij alle publiek zie wat bij ons over de vloer komt. En dat hoor ik ook terug. Dus dat maakt deze voorstelling heel, heel bijzonder. In een tijd waarin we natuurlijk veel te klagen hebben. En waar ook allerlei vreselijke dingen gebeuren in de wereld. Maar hier ontsnap je aan die ellende. Want je wordt echt meegenomen in vrolijkheid en energiek en dynamiek en leuke muziek. En je wordt er echt oprecht super vrolijk van.
1: Ja, en dan, hij is nu dus te zien bij jullie in de Stad Schouwburg. Gaat dan volgens mij ongeveer 10 steden af, 10 theaters. Ja. En komt dan in november terug. De geëikte vraag zonder te veel reclame te maken. Maar je zegt al, er is heel veel animo voor. Zijn er dan ook nog kaarten voor november?
2: Jazeker, want we hebben pas net deze week de voorstellingen in november in verkoop genomen. Dus de voorstelling speelt dan op 11 tot en met 15 november. En daar zijn nog gewoon heel veel plaatsen te boeken. Want we hebben ze pas net in verkoop.
1: Ja, maar dat zegt bij jullie niet zo vaak. Want soms als je er iets op zet, is het een uur later al uitverkocht. Maar is het juist ook mooi dat je, als er heel veel vraag naar iets is, dat je zegt, nou, laten we dan ook zorgen dat we meer mogelijkheden bieden om meer mensen het te laten zien?
2: Nou, dat is dus zo. Kijk, als je het dus niet in één keer allemaal in verkoop neemt, maar in delen, zoals we dat nu hebben gedaan, dan is het niet alleen weggelegd voor de mensen die bij wijze van spreken met hun vinger achter de laptop zitten om gelijk kaartjes te zoeken, maar ook voor mensen die even wat tijd, meer tijd nodig hebben om even te zien of het echt wat voor hen is. En, maar dat is nu zeker het geval. Dus als mensen de komende dagen, volgende week, naar de website gaan, dan zijn er echt nog kaarten te beschikbaar voor de voorstellingen van 11 tot en met 15 november.
1: En de kans dat jij dan ook in november weer in de zaal zit is groot?
2: Heel groot, ja. Ik kan er geen genoeg van krijgen.
1: Edwin van Balken, directeur van Stad Schouwburg Haarlem. Dank je wel en veel plezier.
2: Graag gedaan. Dag.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: Je bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Nog tot 6 uur luister je naar de 4 beste interviews die we de afgelopen week live op de radio hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. Volgend jaar juni is het zover. Dan vindt het KLM Open Golf Toernooi plaats in Zandvoort. Directeur van de KLM Open, Daan Sloter, vertelde er afgelopen donderdag over bij Ruud Oei in Haarlem vandaag.
1: Volgend jaar juni is het KLM Open Golf Toernooi weer terug op de Kennemer, de prestigieuze golfclub in Zandvoort. De golfbaan aan de kust mag weer gastheer zijn van het belangrijkste golftoernooi van Nederland en de nationale en internationale golftop ontvangen. En daar kijkt men nu al naar uit, want de laatste keer dat het evenement neerstrekt in Zandvoort is dan ongeveer 12 jaar geleden. Aan de telefoon Daan Sloter, directeur van KLM Open. Daan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Golfen is mateloos populair, maar ook onder heel veel verschillende leeftijdsgroepen. Waaronder ook steeds meer jongeren die het leuk vinden om te golfen. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik denk dat we daar toch corona voor moeten bedanken. Want die heeft er wel voor gezorgd dat er heel veel jongeren mensen zijn gaan golfen. In die tijd was er één sport die je mocht doen. Dat was golfen, want dat was buiten en dat was allemaal veilig. En dus die jongeren zijn op driving ranges, oefenbanen, zijn ze gaan ballen slaan. Ook door de komst van de gamification op al die driving ranges zie je dat er een instroom is van veel jonge mensen. En dat is goed voor de sport.
1: Want jij was zelf ook heel jong toen je begon met golfen, toch?
2: Ja, ik was 11 toen ik begon en dat was in die tijd ook, laten we zeggen, niet heel erg normaal dat er 11, 10-jarigen fanatiek ging golven. Maar wij kwamen toevallig, wij verhuisden naar Noordwijk, werden lid van de club en er waren 6 andere gezinnen met allemaal kinderen die allemaal tegelijkertijd lid werden. Dus wij hadden een groepje jeugd en daarmee zijn we begonnen. En heel langzamerhand groeide daar een aantal uit tot goede spelers. Dat was een andere tijd dan nu. Nu is het wat gangbaarder dat er veel jeugd is van die leeftijd. Maar dat was voor die tijd wel bijzonder.
1: Ja, en dan, je doet dit al heel lang, hè, directeur van KLM Open. 12 jaar niet in, volgend jaar dus 12 jaar niet in de Kennemer geweest. Waarom is het ineens weer, wat voor iedereen hartstikke enthousiast is, waarom nu weer hier? Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, we hadden een roulatie van de Hilversumse, Noordwijkse en de Kennemer langer tijd in het KLM Open. 20, 25 jaar lang rouleerden die banen. Steeds 3 jaar bij de een, 3 jaar bij de ander, 3 bij de ander. En toen kwamen er eigenlijk een aantal nieuwe banen die gebouwd werden erbij, die ook goed open konden huisvesten. Zoals de Dutch en Bernardus en de International. Dus daar zijn we naartoe geweest. En nu, nadat de Kennemer een aantal veranderingen aan de baan heeft doorgevoerd, zijn zij weer klaar en bereid om het KLM Open te hosten.
1: Ja, en het duurt 4 dagen. Wat houdt dat in? Wat doe je op 4 dagen? Hoe ziet het evenement eruit? Want dan is het meer dan alleen een golftoernooi, vermoed ik.
2: Ja, de 4 dagen zijn, laten we zeggen, de toernooidagen. Dan starten er 156 spelers, waaronder een stuk of 15 Nederlanders. En die spelen de eerste 2 ronden. Na 2 ronden valt de helft af en de anderen gaan door. Hun score telt door. Dat is het toernooi op zich. En dan hebben we zondag een winnaar. En gedurende de dag zijn er allerlei activiteiten eromheen. Het is een heel groot tentendorp. Het is een heel groot eten, drinken, activiteiten programma. En dus als je daarheen gaat, dan kan je echt een hele dag je vermaken.
1: En dat is ook het doel, hè? Om een brede doelgroep te trekken. Voor mensen die heel erg in golf zijn of mensen die juist net kennis maken met golf, vermoed ik.
2: Ja, ik bedoel, kijk, de mensen die gek van golf zijn, die willen heel graag daar zijn, omdat ze sowieso de spelers willen zien en willen daarnaast natuurlijk ook wel geëntertained worden. Dat lukt. Maar er zijn ook mensen die misschien of met iemand meegaan, of er voor het eerst zijn, of uitgenodigd worden door een sponsor. Nou ja, die wil je natuurlijk een plezierige dag geven en ook een klap van de malle molen van het golfen meegeven. Zodat ze misschien denken, oh, dat is best wel leuk, of anders dan ik dacht, of jeetje, wat bijzonder. En nou, laten we hopen dat daar wat golfers uit ontstaan. Maar de meeste mensen hebben wel iets met golf die daar komen. Of ze hebben het zijn net begonnen, of ze zijn heel fanatiek, of zitten er zakelijk in. Maar iedereen is welkom.
1: En een golftoernooi wil graag grote spelers hebben, maar volgens mij wil iedereen altijd, elke sport, goede spelers hebben. Is daar al iets over bekend?
2: Nee, dat is nog te vroeg. Meestal zo in januari, dan weten spelers wel een beetje wat hun schema gaat zijn. Gisteren is de de kalender voor volgend jaar voor het eerst bekendgemaakt. De spelers hebben pas voor het eerst daarnaar kunnen kijken. Dus dat, ja, dat heeft niet veel zin om daar mensen al over vast te leggen op dit moment.
1: Ja.
2: Maar we hebben wel contacten met spelers natuurlijk vanaf vorig jaar al. Natuurlijk, de winnaar wil terugkomen. Dus daar moeten we zorgen dat dat natuurlijk in zijn schema past. En we zijn bezig al natuurlijk aan het polsen welke mooie namen er eventueel zouden kunnen komen.
1: En heb jij dan een persoonlijk wensenlijstje?
2: Ja, dat heb ik zeker. Kijk, ja, bedoel, kijk, als je gewoon zegt van ik wil de top 10 van de wereldranglijst hebben, dan is dat wensenlijstje makkelijk gemaakt. Maar er zijn wat spelers die wij nog nooit hebben gehad. Bijvoorbeeld een Amerikaan zoals Jordan Spieth. Ja, die zou ik wel een keertje naar Nederland willen halen. Iedereen heeft natuurlijk over Tiger Woods. Maar ja, Tiger Woods speelt niet. Dus daar hoeven we ons niet druk over te maken. En de vraag is of hij überhaupt de aantal toernooien dat hij nog speelt ook daarvoor naar het KLM Open komt. Rory McIlroy hebben we natuurlijk meerdere keren gehad bij ons. Is altijd een mooie naam. Maar het mooie bij golf is, ik heb zo 40, 50 namen kan ik noemen waar mensen graag naar komen kijken of voorkomen kijken zelfs.
1: Ja, want is het ook dat het juist ook leuk is om te kijken naar de gevestigde orde, maar ook naar de meer beginners?
2: Nou ja, kijk, het mooie is dat je natuurlijk, en dat hebben we in het KLM Open altijd geprobeerd, is dat we hebben oud-groot kampioenen, we hebben de toppers van nu en we hebben jong talent. We zijn echt ook wel een kweekvijver geweest voor jong talent. Seve Ballesteros won op de Kennemer in 1976 zijn allereerste toernooi ooit. En toen was hij 19 jaar en kende niemand hem nog. En zo hebben we natuurlijk wel meer mensen gehad die bij ons doorbraken of bij ons als eerste de kans hebben gekregen om überhaupt een toernooi te spelen. Want we hebben natuurlijk 6 wildcards elk jaar en dat mag ik dan uitdelen aan spelers. Nou, er zitten altijd 2 of 3 spelers bij waarvan ik denk, nou, dat kunnen in de toekomst wel toppers worden. Dus het is mooi om die mensen een kans te geven om te ruiken aan het niveau.
1: Ja.
2: Afgelopen jaar hadden we Jorginho Chacara die won. En die heeft in 2019 van mij een wildcard gekregen als amateur om ervaring op te doen. Dus nou ja, zo zie je dat het cirkeltje ook soms weer helemaal rond is.
1: Ja. En wat komt er allemaal bij kijken voor de voorbereidingen? We hebben Zandvoort gehad met Formule 1, daar werd de hele trein op aangepast. Wat komt hier allemaal bij kijken? Of valt dat in dit geval mee bij jullie evenement? Bij het KLM Open?
2: Nou, kijk, we hebben geen 200.000 bezoekers op een dag. Dus dat
1: scheelt.
2: Getallen halen we niet. Dus als we er 15 of 20 op een dag, 1000 op een dag hebben, dan is dat veel. Dus de logistiek is wat dat betreft wel wat makkelijker. En het mooie is natuurlijk dat door het circuit Zandvoort heel erg ingericht is op grote evenementen. Dus nou ja, die draaiboeken liggen, daar kunnen we delen van gebruiken. En de Kennemer is vooral bezig om nu te zorgen dat zij natuurlijk hun eigen infrastructuur in top-orde krijgen. Zodat ze dat toernooi kunnen hosten. Dat betekent de aanpassingen aan de baan die nog moeten gebeuren, moeten nu gebeuren voordat de winter plaatsvindt. En er is een heel regime natuurlijk van onderhoud naar volgend jaar toe waar zij aan moeten werken. Dus iedereen is daarin bezig. En wij als organisatie zijn natuurlijk ook bezig met het plannen. Waar komen de tribunes, waar komen de tenten, waar komt de entree? Hoe komen mensen, hoe is de logistieke routing? Al dat soort zaken. Ja, daar zijn we nu met elkaar heel hard mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.
1: En dan vroeg ik net al naar welke spelers staan er op jouw wensenlijstje. Maar waar kijk je in het geheel het meest naar uit? Van KLM Open.
2: Ja, nou, ik kijk nu bijvoorbeeld heel erg naar uit omdat we hebben nu de laatste, die zei 12 jaar geleden voor het laatste was het dan geweest op de Kennemer. Daarna hebben we eigenlijk wat ik even noem hele grote banen gehad, lange banen, moderne banen en dit is old school.
1: Mm-hmm.
2: En ik vind het mooi om spelers op een baan te zien waar ze niet alleen maar drives van 300 meter moeten slaan, maar ze ook moeten nadenken, de bal controleren, balvluchten in de wind. Alle heuveltjes, hobbeltjes manoeuvreren. Dus ik kijk vooral uit naar het feit dat de creatieve spelers hier weer hun vingers aflikken. En dat je een heel mooi breed veld hebt van spelers die allemaal kansrijk zijn. En er dus altijd wel verrassende dingen gebeuren.
1: Ik ben duidelijk, waarschijnlijk zeer duidelijk zelfs, geen enorme golfer. Maar dat klinkt wel alsof het leuker is voor de toeschouwer om naar te kijken.
2: Ja, nou kijk, sommige mensen, het is natuurlijk prachtig om die spelers een bal 300 meter te zien slaan. Ik bedoel, als je ergens je mond van open wil laten vallen, dan is dat het wel. Maar ik denk dat het leuk is dat je de soort spelers die naar boven komen drijven, dat die voor toeschouwers misschien wat leuker kunnen zijn. Want ook oudgediende spelers van rond de 50 die misschien op de senior tour nu spelen, maar in hun verleden majors hebben gewonnen, die kunnen op zo'n baan ook nog uit de voeten. En daardoor heb je een hele mooie mix van jong talent, de toppers van nu en de oude garde, die allemaal zouden kunnen winnen op de Kennemer. Ja, en dat is natuurlijk waar mensen natuurlijk wel hun vingers bij aflikken. Ja.
1: Volgend jaar juni dus op de Kennemer in Zandvoort. Heel erg bedankt, Daan Sloter, directeur van KLM Open, voor je toelichting. En alvast heel veel succes met alle voorbereidingen.
2: Dankjewel en kom kijken.

0: luistert nog steeds naar het beste van Haarlem 105. Bijna iedereen heeft het thuis in de kast staan. En in elke familie zit wel iemand die zegt dat hij er heel goed in is. Op zondag 15 november kan die zich bewijzen. Dan is het Nederlands kampioenschap Rummy Cup bij Mooie Bols in Haarlem met plek voor 400 deelnemers. Organisator Lisa Brink vertelde gistermiddag bij Rudy Nicola in Weekendwijzer hoe serieus het eraan toe gaat, wat voor mensen zich inschrijven en verklapte een paar tactieken die je thuis ook kunt gebruiken. Want is Rummy Cup nou geluk of kun je er echt goed in worden? En dan is er nog iets wat de meeste mensen niet weten. De winnaar mag naar het WK.
1: Ja, bijna iedereen heeft het thuis staan. Rummy Cup. Die genummerde steentjes waarmee je aan de keukentafel rijtjes probeert te maken. En er is altijd wel iemand die zegt dat hij er heel erg goed in is. Nou, die kan zich nu bewijzen. Want op 15 november is het Nederlands kampioenschap Rummy Cup. Gewoon hier in Haarlem bij Mooie Bols. En er is plek voor zo'n 400 deelnemers. Lisa Brink die organiseert het. Lisa, goedemiddag.
2: Hoi, hallo.
1: Hey, vertel eens, een Nederlands kampioenschap Rummy Cup. 400 deelnemers, hoe serieus gaat het eraan toe?
2: Dat gaat heel serieus. Dus we zijn nu bezig met de werving dus van de deelnemers. En het begint zich al goed te vullen. We hebben het in 2023 voor het laatst gedaan. En de inschrijvingen, 200 deelnemers, hadden we binnen een week. Dus we hebben het nu verdubbeld naar 400. En ja, dat begint lekker te lopen.
1: Vertel eens, hoe ziet zo'n dag eruit? Zit je dan echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat steentjes te leggen?
2: Nou, eigenlijk wel. Je speelt met z'n vieren aan een tafeltje en 8 potjes in totaal. En uiteindelijk de beste 8 spelers gaan naar de finale. En dan rolt er uiteindelijk een Nederlands kampioen uit. En dat is hoe de dag eruit ziet. En natuurlijk, Tim Sanders gaat de presentatie verzorgen. En gaan we er een mooi feestje van maken op de dag zelf.
1: Ja, en kan je eens vertellen wat voor mensen zich inschrijven voor zo'n NK?
2: Heel wisselend eigenlijk. Ook wel echt een aantal fanatieke Rummy Cup spelers die echt al jaren meedoen aan de kampioenschappen. Maar ook wel juist weer de nieuwe generatie. Dus jongere studentengroepen. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te zien dat het echt generatie op generatie overgaat.
1: Ja, natuurlijk. Zoveel generaties hebben het ook thuis in de kast staan. Ja, en dan de vraag die iedereen die nu luistert waarschijnlijk heeft. Is Rummy Cup nou vooral geluk? Of kun je er ook echt goed in worden?
2: Nou, een beetje van beide natuurlijk.
1: Ja, hè? Ja.
2: Maar nee, er is zeker wel echt een strategie. En die zal ook zeker tijdens het NK toegepast worden, denk ik, door een aantal spelers. Dus die zijn er zeker, absoluut.
1: En waar zit dat dan in, weet je dat?
2: Zeker, ja. Jokers niet meteen uitleggen. Lagere stenen bijvoorbeeld niet meteen uitleggen. En zo zijn er nog wel wat andere proefjes om toe te passen.
1: Ja. En het NK vindt plaats bij Mooie Bols in Haarlem. Waarom hebben jullie voor ons, om het zo maar even te zeggen, gekozen?
2: Ja, klopt, zeker. Ja, nee, wij zijn eigenlijk, wat ik net ook al vertelde, heel op zoek naar ook het verjongen van Rummy Cup. Dus op generatie doorbrengen. En ja, deze locatie past heel erg goed. Het gaat om spellen spelen. Er komen ook veel jongeren op af. En dat is iets wat wij ook weer willen aanspreken. Dus vandaar deze locatie. En het wederzijdse enthousiasme was er zeker. Dus ook altijd mooi meegenomen.
1: Ja, toen ik het persbericht las, dacht ik al van, is er een NK Rummy Cup? Maar nu komt het, de winnaar van het NK mag naar het WK. Dus het is nog veel groter. Hoe groot is die Rummy Cup wereld eigenlijk?
2: Ja, er zit veel meer achter dan de meeste mensen
1: denken. Echt, hè? Ja.
2: Dat inderdaad. Dus de winnaar gaat naar het wereldkampioenschap. Dus één keer in de 3 jaar is er een wereldkampioenschap. De locatie is nog niet bekend, maar het ticket heb je dan sowieso in de pocket. En 3 jaar geleden, of inmiddels 2 jaar geleden, was het WK voor het laatst en dat was in Polen. En Nederlanders doen het daar overigens altijd erg goed.
1: Oh, is dat zo, ja?
2: Dat is wel mooi om te zien, ja, zeker. Dus het is echt, er gaat een hele wereld achter schuil.
1: Ja, en hoe fanatiek ben jij zelf als de doos op tafel komt met Rummy Cup?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb een klein beetje het spelletje natuurlijk ook wel gespeeld. Als in, ik ben zelf ook wel redelijk fanatiek. Maar ik kan het aan hoor, als ik verlies.
1: Heel goed. Hey, dan tot slot, stel je voor, iemand luistert nu en denkt van ja, ik kan het veel beter dan de rest van mijn familie. Waar kan die persoon zich aanmelden?
2: Je kunt gewoon googlen op NK Rummy Cup en dan komt hij eigenlijk meteen naar voren of via onze socials met de linkjes in de bio.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exitpoll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
2: Herco Lip. Het is een brug te ver. Dan is dit wel de week om dat te behandelen. Je hoort het zo.

0: Paul Anthony Young wordt op 17 januari 1956 geboren in het Britse Luton, weet je wel, van het vliegveld. Als jochie leert hij daar gitaar en piano spelen. Hij is erg verlegen en hij krijgt spraakles omdat hij ook een beetje stottert. In zijn eerste groep, de Led Zeppelin coverband Mossrack, speelt hij bas om vervolgens over te stappen naar de R&B in de oude betekenis van bluesrock band Cat Cool. Zijn eerste hitsucces boekt hij echter als zanger van een of andere streetband. Hij is intussen wel fulltime profmuzikant. En met de soulband Q-Tips, dat is Engels voor wattenstaafjes, bouwt hij een solide live reputatie op. Maar pas als hij solo gaat, dan komt zijn internationale doorbraak in 1983. Zo met een cover van Marvin Gaye's Wherever I Lay My Head. Met Comeback and Stay, dat je net hoorde, is het in Nederland ook goed raak. Opwarmertje was dat Wherever I Lay My Head. En dit was echt een top 10 hit. En daarna, Every Time You Go Away, dat kan je zo neurien. Staat hij echt op nummer 1 met Love of the Common People. En in 1991 heeft hij ook nog dat prachtige duet met Zucchero. Weet je wel, die Intia Senza una Donna. Daar scoort hij echt een gigahit mee. En aan Comeback and Stay heeft Paul Young nog meer te danken dan alleen maar zijn hitsucces. Want de opnames van de clip, die is echt mega kneuterig. Maar die heb ik gisteren eventjes teruggekeken toen ik dit aan het voorbereiden was. Maar in die clip is wordt hem een vrouw in de schoot geworpen, zoals Radio 2 in zijn omschrijving meldt. En hij komt daar dus tegenover fotomodel Stacey Smith te staan. En zij krijgen een relatie, dat gaat ook weer uit, maar Comeback and Stay zingt hij niet voor niks, want ze komt weer bij hem terug en ze trouwen en ze hebben 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Is dat niet een prachtige uitkomst van deze plaat? Welkom bij de 79ste van Hot naar Herco. Je hoorde het al in mijn intro, mijn bespreekwoordenrubriek gaat over de uitdrukking het is een brug te ver. Ja, en dat is niet zomaar, want als je vaker luistert, of in ieder geval vorige week en de week daarvoor. De hele maand september, die was in 1944, dus de laatste winter of de herfst van de oorlog, was een hele bijzondere maand. Dus op 5 september met Dolle Dinsdag. Toen was dus 2 weken geleden Mirjam Vrees bij mij in de studio om te vertellen over wat er toen allemaal gebeurde. Vorige week waren Sophie Poldermans en Luana Stan in de studio om allerlei dingen te vertellen over Hanny Schaft. Want haar geboortedag was afgelopen week halverwege de week. Ik had vorige week al moeite met precies welke dag, maar voor mij was het woensdag. En ja, intussen is dus de Slag om Arnhem begonnen in 1944. En daar heb ik een hele speciale gast voor vandaag in de studio. Welkom in de studio, Simone.
1: Dank je wel.
0: Ja, je kan de microfoon gewoon lekker naar je toe trekken. Precies, zo ja. Weet je, jij hebt 2 keer meegedaan aan de Liberation Trail. Dat is die hele lange hardloopwedstrijd. Die eindigt onder de brug bij Arnhem. Dat heb je 2 keer als deelnemer gedaan. Dat heb je vervolgens 1 keer als onderdeel van de organisatie als vrijwilliger gedaan.
1: Ja.
0: En heb je ook nog de Airborne Freedom Run gedaan. Minstens 1 keer, denk ik.
1: 2 keer zelfs.
0: Ja, zie je, ook 2 keer. Jij doet alles gewoon 2 keer. Ja, dus dat hele stuk tussen de Ginkelse Heide in Ede, waar de parachutisten landen, en die brug in Arnhem, dat is voor jou geen brug te ver, toch?
1: Nee, nee.
0: En wat is dit voor gebied?
1: Het is heuvelachtig. Dus voor de West-Nederlandse beentjes is het wat uitdagender lopen.
0: Nou, maar je bent de duinen gewend, toch?
1: Een beetje wel. En daar heb je natuurlijk ook een soort van heidegebied. En je hebt bossen en het stadse gebied. Ja, heel bijzonder lopen.
0: Heel bijzonder lopen, ja. En dan in helemaal zowel met die Airborne Freedom Run als met de Liberation Trail. Dan hangt of dan drukt toch de hele tijd die geschiedenis. Wat daar allemaal is gebeurd, dat drukt dan toch enorm op je schouders, lijkt me.
1: Ja, misschien heel grappig om te vertellen. Het gaat heel vaak door mijn hoofd als ik daar dan met mijn hardlooprugzakje loop. Inderdaad, dat ik een beetje het gevoel heb van, goh, hoe zou dat dan dus zijn voor soldaten die hier ook bepakt en dan zo marcherend dribbelen.
0: Precies.
1: Hoe zorg je dat je niet wordt gezien? Hoe zorg je dat je zelf toch nog wel wat ziet? En dat je ook weet waar je bent en waar je heen gaat? Ja.
0: Ja, en dan word je, als je dan dit in 1944 deed, werd je ook nog aan een vliegtuig gedonderd aan een parachute.
1: Zo, ongelooflijk.
0: Dat is toch ongelooflijk, ja. Nou, en Simone is er dus 2 uur bij. Dat vind ik onwijs gaaf. Zij heeft mij getipt. En ik ben intussen, nou niet verknocht, maar ik ben echt wel behoorlijk onder de indruk van wat de Zweedse band Sabaton doet. Hoe zit die dan in dit geheel nog weer?
1: Die muziek is een soort van... als voorgestelde muziek ooit via mijn Spotify playlist mij ter oren gekomen. Ik kende ze helemaal niet. En ik hou wel van een lekkere beat, ook tijdens het hardlopen. En ja, volgens mij al de eerste Liberation Trail had ik al wat nummers van hun op een playlist gezet.
0: Ja.
1: Ik denk, het is geschiedenis, metal of hard rock. Ik hou niet van gekrijs. Dit is gewoon wel lekker te luisteren. En het heeft ook wel gewoon een lekker motiverend tempo.
0: Oh, okay. Dus daar toch... gebruik je het ook echt voor?
1: Ja, oh ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, leuk.
1: Dit heeft me echt wel door de lange etappes over de D-Day-stranden ook gesleept.
0: Okay, nou, dus Sabaton, nou, ik heb een paar nummers klaarstaan om... maar dat gaan we vooral in het tweede uur draaien. Ja, dan zit dus de muziek ook nog gekoppeld aan Een Brug Te Ver, A Bridge Too Far... en dat is ook nog de bespreekwoorden rubriek. Ja, en dus dit de komende 2 uur. Maar wil ik toch even stilstaan nog... bij de herdenking die er dus deze week in Arnhem was. Afgelopen vrijdagavond was er een heel mooi, indrukwekkend... Bridge to Liberation concert. Dat is echt een onder de brug in Arnhem, op de kade... speelt een orkest en daar zijn allerlei zangers en dansers... waren er vorig jaar ook bij. En wat ze heel erg mooi doen, vind ik, is dat ze iedere keer een verhaal of een paar mensen uitlichten en daar aandacht aan besteden. En dit jaar was dat met 4 dames op leeftijd die allemaal als kind geëvacueerd zijn uit Arnhem. En die zijn allemaal uit hun, hebben hun verhaal verteld. Onwijs indrukwekkend. En ze steken het niet onder stoelen of banken, want ze hebben dat vanuit het Liberation Concert 100% gekoppeld aan de vluchtelingen van nu. En deze 4 dames die zijn dus geïnterviewd op de asielboot die daar aan de kade ligt. En is dus ook heel erg de boodschap. En dat spreken die dames ook aan alle kanten uit. Van dat is nu niet anders dan hoe wij dat toen ervaren hebben. En wij zijn opgevangen en dat moeten we dus nu voor deze mensen ook doen. Zo, nou die zit vond ik. Echt heel erg goed gedaan. Zodra dit concert online komt, dan zal ik daar hier ook wat van gaan draaien op de radio. Maar ik heb wel iets klaarstaan voor jullie van vorig jaar. Toen hadden ze een Engelse major, Robert Kane, uitgelicht. Die heeft dus heldendaden verricht hier in Arnhem. En vooral ook in Oosterbeek, waar hij dus uiteindelijk klem zat. Maar hij is een van de weinigen die dus... heeft kunnen vluchten en die dit overleefd heeft. En die heeft daar dus, zoals zo vaak, de rest van zijn leven niks meer over verteld. En zijn dochter heeft dus, Mirjam, als je luistert, een bekend verhaal, die heeft een koffertje gevonden waar de hoogste Engelse militaire onderscheiding in zit. Foto's, en weet ik wat allemaal. En die blijkt een van de helden geweest te zijn hier tijdens de slag om Arnhem. En zij is dus terug geweest vorig jaar, om dan met iemand uit te zoeken wat dat nou precies allemaal is. En daar hebben ze reportages over gemaakt. Ik heb er eentje uitgezocht. Die ga ik nu afspelen. Met meteen erachteraan een prachtige uitvoering van Alles Wordt Beter van Emma Heesters. Dus een stukje gesproken tekst en daarna een plaatje.
2: Het lot van Robert Kane en zijn mannen stond in het teken van deze brug. De brug die zoveel geschiedenis draagt. De brug die tijdens de slag om Arnhem snel weer terug in Duitse handen was. Tijdens Operation Market Garden liep alles anders dan bedacht. De landing bleek een fiasco en de bevoorrading faalde keer op keer. Terwijl de Duitsers moeiteloos munitie en versterking ontvingen, wachtte de geallieerden tevergeefs. Het werd snel duidelijk. De operatie was mislukt. De slag om Arnhem eiste een zware tol. 1000 burgers vonden de dood. En bijna 100.000 burgers moesten hun huis verlaten. Na deze ingrijpende evacuatie werd Arnhem een spookstad. Pas 9 maanden later kon men terugkeren naar een onherkenbare stad vol littekens. De verwoeste huizen fluisterden over verloren levens. Het was een tijd van duisternis, waarin de toekomst onzeker leek. De Britse soldaten schaamden zich tot ver na de oorlog voor het mislukken van de slag. Misschien zweeg Robert Kane daarom over zijn tijd in Arnhem. Maar de Arnhemmers, die voelden iets heel anders. Dankbaarheid. Voor de geallieerden die met gevaar voor eigen leven kwamen om te helpen, om te bevrijden en om hoop te brengen. Na de oorlog werden de scherven opgeraapt en de stad weer opgebouwd. Maar de band tussen Arnhem en de veteranen groeit tot de dag van vandaag. Generaties overstijgend. En deze brug, die verbindt oevers. Maar ook het verleden met het heden. En is een symbool van volharding en van hoop. Want zolang we elkaar vasthouden, blijft de kans bestaan dat alles beter wordt.

0: Erko's bespreekwoorden rubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. En ja, je raadt het al. Vandaag is dat dus, het is een brug te ver. Want echt, de hele aflevering of de hele show staat gewoon in teken van de Slag om Arnhem, Operation Market Garden, een brug te ver, dat soort dingen. En ik ben heel blij dat Arie heeft gereageerd. Dat hij even mijn haar fijn uitgelegd wat het betekent en waar het vandaan komt. Nou, als iets een brug te ver is, dan bedoel je dat een plan, een actie of een ambitie net te ver gaat. Of niet eens net te ver, heel erg te ver. Je hebt te veel hooi op je voren genomen, dank je Arie. Hij pakt er gewoon nog een uitdrukking bij. En het overschrijdt wat haalbaar of verstandig is. Vaak zit er de gedachte in dat het tot dan toe redelijk goed ging, maar dat die laatste stap te veel was. Ja, dat is precies wat Bridge Too Far was natuurlijk. Even tussendoor, want ze waren natuurlijk heel erg opgerukt vanuit Frankrijk, België in. En het leek toch alsof Nederland in, ja, voor de winter helemaal bevrijd zou zijn. Maar ze kwamen bedrogen uit. De herkomst, vertelt Arie, de uitdrukking die komt uit de Tweede Wereldoorlog en die verwijst naar operatie Market Garden. Ja, precies. Daar heb ik nog als aanvulling op dat in 1974 Cornelis Ryan een boek schreef, A Bridge Too Far. En dat ging dus over deze slag. En daar is in 1977 een film over gemaakt. Notabene door Richard Attenborough, die dus nu vooral natuurfilms maakt. Maar toen dus deze oorlogsfilm deed, helemaal geregeld heeft. En dat heeft dus de brug bij Deventer heeft dienst gedaan. De brug bij Nijmegen. Arnhem kon niet, want het was veel te modern geworden. Dus daar is half Nederland daar in de buurt voor overhoop gehaald om deze film te maken. En het is echt een cultfilm geworden. En Arie heeft helemaal gelijk. Dat dus de titel is natuurlijk heel treffend. En Arie legt uit dat het de reeks bruggen die van de Duitsers in beslag genomen moesten worden, dat was er gewoon één te veel. Want de brug bij Graven, de brug bij Nijmegen, bij Son was al iets opgeblazen. Maar die hebben ze dus allemaal wel ingenomen. En wat dus ook belangrijk is, is dat tegenwoordig wordt dat veel beter gedaan. Maar in het begin dacht iedereen echt dat de slag mislukt was. Maar hij is natuurlijk maar voor een deel mislukt, want het zuiden van Nederland is wel degelijk bevrijd in september 1944. Ja, en de populariteit van deze film, die heeft er dus gewoon voor gezorgd dat de Nederlandse vertaling ervan, Een brug te ver, gewoon opgenomen is in het Nederlands. En dat is gewoon echt een uitdrukking geworden. Ja, en ik heb het toevallig net nog vanochtend aan iemand staan vertellen dat, en die iemand, dat is Marion, die zou misschien wel luisteren. Dus Marion, als je er bent, leuk dat je erbij bent. Maar dat dus deze uitdrukking, die komt niet uit een spreekwoordenboek of bij een beroemde dichter vandaan. Of is een overlevering uit de Bijbel of dat soort dingen. Gewoon door een speelfilm, een brug te ver. En dat heeft dus deze figuurlijke betekenis gekregen. En deze uitdrukking is ook springlevend. Want die wordt echt heel regelmatig gebruikt om te duiden dat je net een stapje te ver bent gegaan. Arie, dankjewel voor je mooie uitleg via de app. En ik heb daar een heerlijke plaat bij gevonden. Dat kan toch eigenlijk ook gewoon helemaal niet anders. Hier is Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers.

Dat was de bespreekwoorden rubriek deze week. Volgende week gaat hij over iemand het licht in de ogen niet gunnen. Dit is Chef Special met Peculiar.

0: Ja, je raadt het al, thema van het muzikale drieluik: brug, vliegen, springen of redden. Dit is Jamiroquai.
1: When things are big that should be small.

0: Ik werd via de app nog even erop gewezen door Melanie dat ik een foutje maakte. Want het is dus niet David Attenborough die film maakte, maar zijn broer Richard. Dus de natuurfilm is de een en de oorlogsfilm is de ander. En Simone, jij zei net ook nog wat, want ik noemde net de Liberation Trail een wedstrijd. En toen kreeg ik ook een tik op mijn vingers.
1: Ja, sorry. Maar het is
0: sorry.
1: Wat mij betreft een belevenissenloop.
0: Of... Eens.
1: En ja, er zijn hele getalenteerde lopers die hem heel snel uitlopen. En er zijn ook lopers zoals ik die...
0: Die hem ook uitlopen.
1: Die hem ook uitlopen, ja. Maar wel op hun eigen tempo.
0: Ja, nee, maar fijn dat je dat nog even zei. Precies, want de Liberation Trail is echt in de voetsporen van... en heeft niks met een wedstrijd te maken. En er is alleen maar een tijdregistratie omdat je... ook een ultraloop doet en daar weer een apart klassement voor is. Maar je wint niet de prijs voor de snelste loper, verre van.
1: Iedereen
0: krijgt een medaille. Dus, dank voor deze goede correctie. En je zei ook, je hoort allemaal liedjes die je een tijd niet gehoord hebt.
1: Ja.
0: Ja, en bevalt dat? Of heb je zoiets van, geen Jamiroquai alsjeblieft?
1: Nee, ik vind dit nu juist wel leuk. Ja. We hadden het net een beetje over, niet om andere radiomakers helemaal af te branden. Maar op heel veel andere zenders hoor ik te vaak dezelfde muziek. En ja, dit is verfrissend.
0: Nou, dat is, ook dat is fijn om te horen. Hey, en we zitten dus ineens al... in het muzikale drieluik. En ook dat is dus in het teken van A Bridge Too Far. Vandaar dus brug, vliegen, springen of redden. Dus weet je daar een mooie plaat over? Stuur dan een appje naar 06 105 105 38. Ja, en wie weet komt jouw keuze dan in de top 3. En zoals je weet draai ik ook altijd vast mijn keuze. En dat is een bijzonder plaatje, al zeg ik het zelf. Dit is Bridges van Alika, als ik haar naam goed uitspreek. Een beetje rustig nummer... en zeker niet standaard. Hier is ze.

Ja, wie stuurt er niet Bridge Over Troubled Water in van Simon & Garfunkel? Jump van Halen. Ja, ik krijg nog een keer binnen. Dankjewel Simon. Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Maar ja, die heb ik dus net al gedraaid. Save Me van Queen. Een Sprong in de Duister van Peter Koelewijn. Dat is een goede keuze. Wat leuk. Jim Around van House of Pain. Er is een The Great Escape van Patrick Watson. En een The Great Escape van Ilse de Lange. Oh, deze doet pijn dat hij niet in de top 3 staat. Save Me From Harm van Massive Attack. Wat een onwijs goede keuze. Nog zo één. Always on the Run van Lenny Kravitz. Oh, Vlieg met me mee van Treintje Oosthuis. Ja, dank je Marco voor het insturen. Die ga ik echt niet draaien. Fly Me to the Moon stuurt eigenlijk Floriska in. Maar Floriska werd op de vingers getikt door de zoon Frank. Van joh, dat is mijn favoriete nummer. Hoe kan je die nou niet insturen? Dus bij deze Frank. Maar hij staat niet in de top 3. I'll Stand By You van de Pretenders. Ook een mooie. Redding van de Trucker naar Keks. Ook al leuk. De Schaduw van de Brug van Bluff. Prachtige inzending. Even kijken. One O'Clock Jump van Count Basie, zegt Hans. Save the Last Dance, zegt hij ook. Ronald vindt dat ik Save a Prayer van Duran Duran moet draaien. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. En Savior van The Enrons, dat is zijn eigen band. En haalt nog een mooie Water Under the Bridge van Personnel. Of Personnel, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ja, Ronald, dat is een mooie plaat, maar die duurt 8 minuten. Dus dat gaat ook niet lukken. Wat ook leuk is dat mijn radiosysteem helemaal uitvalt. Dus ik ga maar gewoon naar de top 3. Rink die stuurde dus in Safety Net van Nieuwver Janja. Nou, ik hoop dat ik die naam goed uitspreek. Maar het is wel een prachtige plaat. Hier is Safety Net.

Wat een heerlijke plaat. En op de tweede plek, ja, die stuurde Simon in. En ja, dat is natuurlijk wel echt helemaal goed. Parachute. Van Something Happens.

Dat was het muzikaal drieluik deze week. Jouw top 3 aan de hand, dan niet vandaag, maar normaal gesproken wel aan de hand van een nieuwsbericht van 105. Na het nieuws ga ik in gesprek met Simone over Operation Market Garden en de Zweedse band Sabaton. Dit is Tears for Fears en daarna het nieuws. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Van Hot naar Herco deel 2. Operation Market Garden en de Zweedse band Sabaton.

0: Wat een heerlijke plaat vind ik dat toch, Mr. Brightside van The Killers. Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En als je er het eerste uur al bij was, dan weet je dat Simone van Roosendaal in de studio bij mij te gast is. En als een echte radiodame zwaait ze nu voor de radiokijkers. Simone, nogmaals welkom in de studio. Onwijs leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Om nog even te herhalen of samen te vatten van het vorige uur. Jij hebt 2 jaar meegedaan als deelnemer aan de Liberation Trail.
1: Klopt.
0: Waarom heb je eigenlijk die tweede keer meegedaan? Want 1 keer is gewoon 270 kilometer hardlopen in 6 dagen. Dat lijkt me meer dan genoeg. Ik vond het superleuk dat je nog een keer mee kon doen. Maar waarom deed je dat eigenlijk?
1: Het had een persoonlijke component die ik nu even niet ga herhalen. Mm-hmm. Maar er zat nog een andere persoon aan verbonden die geïnspireerd was geraakt en ook mee wilde doen. Maar gewoon de ervaring van die eerste keer, de verbinding met mensen die ook, de andere deelnemers die je dus op voorhand niet kent. En dat, hoe ga ik dat zeggen? Sorry, ik heb even gewoon geen woorden. Het is een gevoel dat je vormt gewoon echt een eenheid.
0: Ja.
1: Voor die week. En dat was zo geweldig. En ik vond de tweede keer, dat wilde ik nog een keer ervaren. En ik vond dat toen heel spannend.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Gaat dat überhaupt lukken, een tweede keer? Wat je de eerste keer hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: En zo waar. Dat de tweede keer met hele andere mensen. Daardoor ook net, uiteraard iedereen brengt zichzelf mee.
0: Ja.
1: Maar het was weer die groep. Weer, gewoon, magie.
0: En toen dacht je, en dan ga ik nog een keer mee, maar dan in de organisatie.
1: Ja. Het is zoiets moois. Ik vind het gewoon het hele idee achter de loop vind ik heel gaaf. En het is kleinschalig. De verbinding met mensen vind ik iets heel waardevols voor mij. En dat dan ook nog kunnen ondersteunen. Het was net zo vermoeiend als deelnemen. En net zo net emotioneel. Alles.
0: Ja, maar we hadden ook wel een topeditie.
1: Zo. Een mensen. Wat mooie mensen waren er weer mee.
0: Eigenlijk is dat gewoon elk jaar. Maar ik vind het leuk dat je. Ik vind het echt bijzonder dat je dat en nu als deelnemer en in de organisatie hebt meegemaakt.
1: Ja.
0: Hey, en wij zaten met z'n tweeën bijvoorbeeld op. We hebben het over de Slag om Arnhem. En een heel belangrijk onderdeel in die Slag om Arnhem is Hotel Hartenstein in Oosterbeek.
1: Ja.
0: En daar zaten wij nu met onze mini verzorgingspost. Een klaptafeltje, een jerrycan, winegums, koekjes en dat soort dingen. De kneuterigheid, die komt daar aan alle kanten vanaf. Want wij zitten dan gewoon met z'n tweetjes daar de hardlopers op te wachten. Dat is natuurlijk niet zoals bij een hele grote loop, dat daar een gigapost is. Maar wij staan gewoon bekertjes drinken voor de deelnemers en dan die langskomen in te schenken. Hoe is het om op zo'n. Ik bedoel, ik vind dat dus heel bijzonder. Maar hoe is het om dan gewoon 2 uurtjes te moeten wachten en mensen te bedienen zo tegenover dat hele historische pand waar nu een museum in is?
1: Ja.
0: Voel je daar wat bij?
1: Ja, zeker. Omdat ik de laatste editie die ik meeliep, toen waren mijn voeten een beetje geblesseerd.
0: Waardoor ik
1: die loop toen niet meer heb meegedaan. Maar toen ben ik dat museum dus gaan bezoeken.
0: Ja.
1: En nu stond ik daar tegenover. Dus ik wist ook meer van de plek. Wat het extra memorabel maakt. En het is een heel mooi groot grasveld met, ik weet niet, om de een of andere reden, iedere keer dat we daar liepen hadden we mooi weer.
0: Ja.
1: Met een bepaalde lichtinval. En daar staat die tank.
0: Ja.
1: De Sherman, geloof ik, uit mijn hoofd. En je ziet de deelnemers van achter het museum dan aankomen lopen. En de een die loopt heel keurig netjes exact op de route op zijn horloge om het grasveld heen.
0: Ja,
1: en de ander denkt, ik zie bekende.
0: Daar zijn ze wam, dwars over het veld.
1: Precies, ja. En daar is dat kleine kinderfeestje aan snacks en cola.
0: Ja. En hoe is het als je als deelnemer bij zo'n verzorgingspost komt? Want iedereen doet een greep in winegums, cola. Echt alle dingen waarvan je normaal bij wat voor hardloop-evenement denkt, dat ga je toch niet eten, dat eten ze daar wel. Chips.
1: Ja, het is een typisch trailbuffet, hè?
0: Inderdaad,
1: als je de wegwedstrijden, dan kom je dit niet tegen. Als je al wat vaker in de bossen meedoet aan een evenementje, dan zal dit je wel meer bekend voorkomen. Ik geloof dat er ook lange afstandswandel evenementen zijn waar je ook wel dergelijke dingetjes tegen kan komen tegenwoordig. Ja. Je hebt gewoon energie nodig. Dus kom maar door.
0: Ja. En, persoonlijk,
1: ik eet geen
0: goed.
1: Snoep normaal gesproken. Nee. En dan, alles.
0: Ja, ik weet dat ik bij een van de eerste echt lange trails die ik deed, kwam ik bij een verzorgingspost en hadden ze warme bouillon.
1: Ja.
0: Dat ik dacht, lekker.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: en ik heb dat
0: dingen.
1: Ook met cola. Dat drink ik anders ook niet.
0: Ik vind cola zelfs vies, maar dan niet.
1: Ja. Precies, gek hè?
0: Ja, op een of andere manier, dat werkt.
1: En dan hoeft hij ook niet koud te zijn?
0: Nee, dat mag allemaal. Want koud krijgen we het zeker niet met onze mini-verzorgingspost dan.
1: Nee.
0: En dus nu ben je 3 keer mee geweest. Je hebt daar nog meer hard gelopen. Arnhem en Ede en de Hei en het hele gebied ertussen is deze hele week is één grote mega herdenkingsplek. Ik heb vrijdagavond dus het Liberation Concert gekeken en ik heb zaterdag de luchtlanding gezien. Waar dan weer dezelfde burgemeester staat die bij ons ook een verhaal staat te vertellen.
1: En een stukje meeliep.
0: Precies. Hoe is dat? Dat heeft hij nu ook bij de weer gedaan met de Liberation Run.
1: Ik
0: hoorde dat hij naar 800 meter al was omgedraaid.
1: Oh, ja. Misschien heeft hij ook een blessure of zo. Ja,
0: precies, want ik weet, want hij kan gewoon echt wel goed hardlopen, die man.
1: Dus, ja.
0: Hoe is het als jij dit soort beelden ziet als je dat nu bijvoorbeeld op tv ziet? Voel je daar dan meteen wat bij? Of wil je dan meteen je schoenen aantrekken en gaan lopen? Zijn er dat soort dingen?
1: Nee, ik hoef niet per se meteen te gaan rennen. Dat is niet wat ik voel. Maar het is wel een soort van borrel in mijn buik. Er zit natuurlijk een stukje herkenning.
0: Ja.
1: Er zit ook een stukje... wat is het woord? Het is gewoon heel intens om dat te zien. En ik bepaalde energie... Sorry, ik weet echt even... Ik kan niet op het woord komen.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Nee, dit is ook...
1: Het is nogal een ding wat daar is gebeurd.
0: Ja, precies. Ja, want ik heb dan niet in Arnhem gelopen. Maar ik heb wel in Normandië op de stranden gelopen. Wij hebben daar een stuk samen gelopen. Ja. Ik ben daar zelf tijdens 51 kilometer hardlopen helemaal in de war geraakt. Want ik was zo bezig altijd met de verhalen. Met wat er gebeurd is. Met de aantallen slachtoffers. Dat ik gewoon helemaal... in de war raakte, omdat het ook gewoon een hele mooie hardloopdag was. Een hele mooie hardlooproute en waar je liep. Dat moest ik wel een beetje een plek geven. En ik heb daar wel eens hard gelopen, maar dan vooral achter het hotel of museum langs naar de Rijn. Ja, dat is ook zo'n heel mooi bosgebied, een oude stuwwal. Ik kan me dan. Of juist heel goed, of misschien helemaal niet. Want ik kan me natuurlijk nooit echt verplaatsen in wat die mannen daar toen meegemaakt hebben. Maar ja, ik raak wel helemaal vertwaald in mijn eigen fantasie. En ik zie dan echt achter elke boom een soldaat staan.
1: Dat je inderdaad daar loopt en denkt... Goh, hoe zou het hier zijn geweest met zo'n kogelregen rond je oren?
0: Ja, precies.
1: Ja. En dan toch ook het soort van het gestamp van je eigen voeten lijkt ook... een soort van echo's te creëren. Tenminste, bij mij in mijn hoofd, dat ik denk ik loop hier met gewoon nog... Weet ik veel.
0: Ja.
1: 10 mensen om me heen.
0: Ja. Ja. Hey, en dan. Jij hebt mij getipt voor de Zweedse band Sabaton.
1: Ja.
0: En jij vertelt ook dat je daar. Jij hebt daar echt de Liberation Trail meegelopen. Met die muziek van die band in je oren.
1: Ja. Ik heb hele stukken heel gezellig met mededeelnemers lopen kletsen. Dus dan liep ik zonder muziek. Maar het zijn altijd die stukjes. Dan loop je alleen en dan wordt het zwaar. En dan is. Een lekker muziekje erbij. Wel heel fijn om je er doorheen te slepen. En Sabaton deed dat wel voor mij.
0: Oké, maar dat is. Ik vind dat best wel een beetje zware kost voor een blokje hardlopen. Want zij zoeken enorm uit. Zij vertellen echt enorm heftige verhalen in hun platen.
1: Ja.
0: We gaan zo vaak een nummer draaien. Dat heet To Hell and Back.
1: Ja.
0: Dat gaat over PTSS, vertelde jij?
1: Ja, ik heb even de naam van de specifieke soldaat... En de slag die ze ter inspiratie hebben gebruikt niet paraat. Ik weet dat het een Amerikaanse soldaat is... die ergens in Frankrijk ook heeft gevochten. En daar heeft hij in zijn eentje als jonge man een heleboel Duitsers tegengehouden. Mm-hmm. Totdat hij versterking kreeg. En die man heeft, zoals zoveel soldaten, die is thuisgekomen. Ik weet niet of dat hij er veel over heeft gepraat. Ik geloof dat deze man zelfs acteur is geworden en zelfs nog in oorlogsfilms heeft gespeeld. Maar hij had wel echt PTSS. En daar gaat dit nummer ook over. Iets wat in die tijd nauwelijks bekend was. Maar zo goed dat daar nu wel aandacht aan wordt gegeven.
0: Ja. Wat haal je daar voor jezelf uit? Want jij vertelde mij dus dat je, toen je het moeilijk had, ging je juist met dit nummer lopen.
1: Ja, toen ik het moeilijk had en toen ik eerst dit nummer had gevonden, kende ik dat hele verhaal nog niet.
0: Oké, dat scheelt misschien net.
1: Het is een heel lekker ritme heeft het. En ook al is het zware kost, ik vind het wel, het wordt echt... met lekkere boost gezongen. Dus voor mij geeft het dan ook energie. En helemaal, dit was inderdaad op die 51 kilometer... op een toch wat zwaarder stuk met heuvels.
0: Ja.
1: In de brandende zon. To hell and back. Dat voelt dan ook toch wel passend als tekst. Want ik voelde mijn benen toen ook wel een beetje branden. Mijn kuitspieren.
0: Kijk.
1: En mijn voeten.
0: Nou, lieve luisteraar, met al deze dingen in je hoofd... Ga alsjeblieft naar deze plaat luisteren. Ik waarschuw je, het is echt stevige muziek. Dit is geen akoestisch deuntje met een leuk melodietje voor op de achtergrond. Dit knalt echt wel behoorlijk naar binnen, maar het is echt een fantastische plaat van van Sabaton. Ze komen uit Zweden, hè?
1: Ja. Klopt.
0: Ja, en je zei ook nog, dat de zanger helemaal niet wilde zingen.
1: Ik zag laatst een interview met hem van een paar jaar geleden. En daarin vertelde hij dat ze, voordat ze echt bekend werden, was het net zoals alle bandjes ooit beginnen, ergens in een garage, denk ik. En hij was origineel de toetsenist en ze hadden ook een zanger nodig. Dus hij vulde dat een tijdje in en opeens kreeg hij te horen dat er een nieuwe toetsenist zou komen. En hij dacht, maar... Dat was mijn baan.
0: Mooi. Dus hij speelt ook toetsen. Maar hij is echt al 15 jaar volgens mij de leadzanger van deze band. En,
1: al langer.
0: Langer.
1: Ja, volgens mij hebben ze al hun 25-jarig bestaansconcert gehouden.
0: Kijk, dat weet jij dan weer. Hier is Sabaton met To Hell and Back.

0: Nou, dat is best een beetje een heftig plaatje. Maar met wat jij nu net vertelde, snap ik wel dat je hiermee ga je wel bergop.
1: Ja, je voelde hem ook?
0: Ja, absoluut. Ja, ja.
1: Mooi.
0: Ja, en ik vond het wel een mooie plaat. Maar ik had wel bedacht dat over... Oké, ik wil dit echt wel... ik wil dit wel horen. Ik wil wel horen wat hij zingt. En dat lijkt me lastig. Ik loop zelf nooit met muziek op. Maar dat lijkt me dan lastig met zo'n plaat. Want die eist, als ik hier naar luister, dat eist veel aandacht van me op, zeg maar. Dat, maar nu, hoe jij het net uitlegde, dan snap ik wel dat het is bijna een mars.
1: Ja.
0: Dus daar, dan stap je wel even door. Dus ja, ik snap dat wel.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Waar haalt Sabaton vandaan? Ik heb voor zo dadelijk nog een plaat klaarstaan. Die heet No Bullets Fly. En daar zit een heel bijzonder verhaal aan vast. Waar halen zij hun informatie vandaan? En heb je enig idee wat hun drijfveer is om juist dit soort verhalen te vertellen?
1: Nou, volgens mij is de plaat waarmee dat allemaal is begonnen, in ieder geval voor over de oorlogsgeschiedenis. Die staat ook in jouw lijst.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik weet niet hoe ze daar precies op zijn gekomen. Ik weet dat een van de bandleden, een van de gitaristen volgens mij, is oud-militair.
0: Ja.
1: Al van heel lang geleden, want ze bestaan al heel lang als band. En ze waren zoekende en dat pakte toen heel lekker. En ik weet wel dat ze daar toen zelf inderdaad zoiets hadden van, nou, dit is dus ons ding. En daar zijn ze toen ingedoken. Dus dat, en ze vinden het ook echt belangrijk om het verhaal wat ze vertellen in ieder nummer, om dat goed te krijgen. Dus dan zorgen ze ook dat ze onderzoek doen. En als ze zelf ook maar twijfelen, dan vragen ze het ook na bij mensen die zij dan kennen, die meer van geschiedenis weten. En nou, daar wil je misschien ook heen. Wat ik jou 2 dagen geleden stuurde. Ik kwam er bij toeval achter dat ze ook hun eigen Sabaton History kanaal hebben op YouTube. Waar ze ook echt met een paar mensen die of ze nou echt geschiedkundig zijn of gewoon amateur geschiedkundigen. Wat dingen uitdiepen. Ook rondom hun platen. En dan ook stukken van, in dit geval de oorlog. De oorlogen of de slagen die ze...
0: Ja, oké, maar dan kan je kan dan voor kiezen om de slag om Arnhem, om daar een verhaal van te maken. Maar zij zoeken hele specifieke dingen op. Van één soldaat of van één gebeurtenis.
1: Ja.
0: En daar duiken ze dan in. Of ze belichten daar maar een heel klein stukje uit.
1: Ja.
0: Ik vind dat fascinerend.
1: Ja, ik vind het ook geweldig. Want daardoor leer ik ook weer een heleboel meer. Jij ook, denk ik.
0: Ja, nee, ja, absoluut. Voor mij een nieuw kanaal opengegaan daardoor.
1: En wat ik ook heel knap van ze vind. Ze kiezen ook... het is gewoon factueel wat ze vertellen. En ja, er zit wel een emotie bij wat het met een persoon heeft gedaan. Maar het is niet dat ze durven ook alle kanten te belichten. Dus ze hebben ook... een nummer van hun is Bismarck. Nou ja, dat is een Duits oorlogsschip.
0: Een videoclip, daar komen ook gewoon Duitse soldaten in voor en tanks. En ik heb zelfs het idee dat ze niet kant kiezen. Maar dat het veel meer gaat over
1: wat
0: is hier gebeurd. En de mens die het slachtoffer is.
1: Ja.
0: Dan voor dit of tegen dat.
1: Ja.
0: Is, zo komt het op mij namelijk helemaal niet over.
1: Nee, dat mij ook. Volgens mij is dat ook helemaal niet hun doel. Ze willen gewoon het verhaal vertellen.
0: Ja.
1: En het is een heel verhaal met meerdere kanten.
0: Ja, nou heb ik 2 platen klaarstaan van ze. Of The Last Stand of Prima Victoria.
1: Oh.
0: Jij mag kiezen.
1: Prima Victoria is dus het eerste nummer waarmee ze die oorlogsverhalen zijn gaan vertellen. Daar doelde ik op.
0: Ja.
1: Maar The Last Stand vind ik ook wel erg mooi.
0: Ja, precies. Keuzestress. Dan doen we gewoon nu eerst Prima Victoria. Want daar is het dus, die noemde je al. Daar is het gewoon mee begonnen.
1: Daar is het inderdaad mee begonnen.
0: Ja, en dat, dan kom ik zo dadelijk nog even terug op dat verhaal van No Bullets Fly. Want dat vind ik zelf echt heel bijzonder dat ze dat doen. Hier is Prima Victoria.
2: Through the gates of hell! As we make our way to...

0: Je hoorde Vrouwkje met Niets Tussen zo even bijkomen naar toch het wat heftige Sabaton. Maar Simone, ik krijg een reactie binnen van Marja. Die zegt, ik vond dit eigenlijk best goed.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, fantastisch, hè? Ja, ja, ja. En dat snap ik wel. Ik vond dat... Ja, nou goed. Zij hebben mij verhaal technisch echt te pakken.
1: Ja.
0: En ik vind het knap dat... ik denk als je hier gewoon even naar luistert en je hoort het op de radio, dat je echt denkt, wow, dat is wel herrie.
1: Ja.
0: Maar met een beetje verhaal erachter, is de herrie ook niet zomaar. Als je hoort hoe hij die 6 juni 1944, ja, dat kruipt toch... Nou ja, dat mij bekruipt dat als... maar ik luister graag teksten, dus dat...
1: Ja, ik ook. En ja, voor mensen die er toch wat beeld bij nodig hebben... Ja, zoek de clips op YouTube. Want ze hebben ook bij heel veel nummers... waanzinnig gaaf videoclips gemaakt.
0: Ja, dat... eigenlijk had ik dus voor de Radio Kijker... voor vandaag 2 van die clips klaarstaan. Dat je... er is van No Bullets Fly... is echt een prachtige videoclip. Een geanimeerd soort stripverhaal eigenlijk. Heel respectvol gedaan. Vooral ook omdat daar zo'n bijzonder verhaal aan zit. Maar het geluid op de video-pc, die doet het niet. Ja, dan is het...
1: Houd het op.
0: Dan moet ik erbij gaan zingen. Dat is echt heel onverstandig. Er staat nog 1 plaat van Sabaton namelijk klaar. Dat is mijn persoonlijke favoriet. Dat heet No Bullets Fly. Vind jij dat een mooie plaat? Of,
1: Hij staat niet standaard in mijn playlist.
0: Nou ja.
1: Maar ja, wie weet, het is altijd plaats voor extra's.
0: Ja, wat ik van deze plaat echt heel mooi vind. Jij vertelde over die reactievideo's.
1: Ja.
0: Doordat jij me dat had getipt, ben ik ook in die reactievideo's terechtgekomen. Daar is een dame die... echt in tranen uitbarst op het moment dat ze hoort waar dit verhaal over gaat. Ja, toen was ik echt verkocht.
1: Nou, en ja.
0: Ja, dus het verhaal van No Bullets Fly is dat, dat er een Amerikaanse bommenwerper boven Duitsland beschoten wordt.
1: Ja.
0: En die staat op het punt van neerstorten. En zij kunnen zich enigszins ternauwernood uit de voeten maken. En zij zouden het misschien wel terug kunnen halen richting Engeland.
1: Ja.
0: Maar ja, daar komt een Duitse Messerschmied aan. En die hoeft ze eigenlijk alleen maar uit de lucht te schieten.
1: Precies. Maar dat doet hij niet.
0: Maar dat doet hij dus niet.
1: Nee.
0: En als je dan al dat No Bullets Fly bedenkt. En als je de clip erbij ziet waar echt zo'n heel squadron bommenwerpers overal worden... vliegtuigen neergeschoten en weet het allemaal.
1: Ja.
0: En zij vliegen dus in die clip geanimeerd. Zij vliegen samen op. En eigenlijk op het moment dat ze vinden dat in de bommenwerper heel spannend. Want het kan elk moment gebeurd zijn.
1: Doodeng.
0: Doodeng. En hun kanonier zit ook eigenlijk klaar om, om die Messerschmied te beschieten. Met de laatste kogels die ze hebben. En ja, er is dus een soort ongeschreven wet.
1: Menselijkheid.
0: Menselijkheid. Dat je dus niet zo'n kapotgeschoten vliegtuig dan uit de lucht haalt. Misschien gebeurt dat soms. Ik denk dat het natuurlijk ook heel vaak vroeger niet is gebeurd. En misschien nu nog wel steeds niet. Maar uiteindelijk wuiven ze naar elkaar. Ze kijken elkaar aan. En de Messerschmied draait weg. En zij kunnen het hazenpad kiezen. En zij landen uiteindelijk met dat kapotte vliegtuig veilig terug in Engeland.
1: Ja, en toen, jaren later.
0: Nou ja, ik heb nog niet verteld, maar dit is dus waar gebeurd.
1: Ja.
0: Dit is echt. Dit is echt gebeurd. Ze hebben elkaar echt aangekeken en weet het allemaal. Maar
1: raar, hè? Dat je elkaar dan... Hallo.
0: Ja, dat lijkt me... Ja, maar misschien snap je elkaar ook wel heel erg. Je zit tenslotte ook wel heel erg in hetzelfde schuitje.
1: Ja.
0: Maar het verhaal is nog helemaal niet afgelopen. Want deze man en dus zowel de Duitse piloot als de Amerikaanse piloot... die zijn de rest van hun leven gaan leiden. Maar die Amerikaanse piloot heeft eigenlijk nooit meer over gesproken. Bekend verhaal.
1: Ja.
0: Maar hij is uiteindelijk toch op zoek gegaan... omdat hij eigenlijk ook wel wilde weten... waarom die Duitser hem niet heeft beschoten.
1: Ja.
0: En die Duitse piloot, die mocht het helemaal niet vertellen. Want die zou gefusilleerd worden vanwege verraad. Als hij dus zou vertellen dat dus, dat hij dat vliegtuig heeft laten gaan.
1: Ja.
0: Maar deze twee piloten, die hebben elkaar dus 40 jaar na de oorlog, hebben ze elkaar ontmoet. Hij is gaan zoeken, hij heeft een oproep gedaan op allerlei verschillende kanalen. En die Duitser, die heeft dus uiteindelijk geantwoord in een briefje naar hem. It was me.
1: Wauw.
0: En ze hebben elkaar ontmoet. En zij zijn dus echt vrienden geworden.
1: Ja.
0: En ja, nou ja, dit is, ik vind dit zo bijzonder. En het hoorde dus echt bij de ongeschreven regels dat je op die manier elkaar niet doodmaakt.
1: Ja, maar hij was al uitgeschakeld.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, dus ik vind zo'n verhaal dus zo mooi. En ik ken dit verhaal niet. Jij tipt me die band. Ik kom in deze plaat terecht. Ik kom dan naar, jij weet, met mijn verhalen en de Tweede Wereldoorlog. Ik ben daar dan altijd mee bezig.
1: Ja.
0: En van het een val ik in het ander. En nog iets en nog iets, nog eens. Ja, nou ja, daarom is dit mijn favoriete plaat. Zo makkelijk is het.
1: Nou, kom maar door.
0: Dus, ik had hier dus eigenlijk voor jou, lieve luisteraar, de videoclip bij klaarstaan. Die moet je er of zelf bij verzinnen met wat wij je nu verteld hebben. Of gewoon wat Simone al zei, gewoon even opzoeken.
1: Ja, op YouTube.
0: Op YouTube. Zoek ook vooral dat geschiedeniskanaal dat ze erbij hebben op. Het is echt zo'n interessante band. Want ze hebben dus wel, ja, zeker 30 van dit soort oorlogsverhalen, misschien wel meer. Ze vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Ze vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het zijn altijd scènes die ze eruit halen. Ja, ik ben echt heel enthousiast geworden. En dat komt door jou, Simone. Dus dank je wel.
1: Dank je.
0: Hier is No Bullets Fly. En houd dit verhaal dan in je hoofd.

0: radio had gezegd. Ik dacht dat ze in juni speelden.
1: Ja, nee, ja. Dat had je denk ik niet op de radio gezegd, maar dat geeft niet.
0: Maar dankjewel Bastiaan.
1: Ja, Bastiaan, dankjewel voor je reactie. En om het meteen even actueel te maken. Ja, nou, bevalt je dit, dan zou ik gewoon naar dat concert gaan.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus... En Ahoy is eigenlijk ook nog hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd een leuke zaal in Ahoy. Ja, ik denk dat dit was het laatste plaatje van Sabaton voor deze keer. Als de techniek het weer een keer helemaal doet, dan denk ik dat ik het toch niet kan laten om toch nog een keer gewoon zo'n videoclip te draaien voor de radiokijkers. Dus super. Mooie verhalen.
0: Ja, toch?
1: Ja, dankjewel. Ik ga gewoon eventjes deze plaat aanzetten. Die weg. En dan vind ik het... dan vind ik het gewoon tijd voor een plaatje. Hier is Genesis met Jesus, He Knows Me.

0: Jeetje, Wietske, dan kom jij ineens binnen. Dat betekent dus echt dat, dat mijn 2 uur alweer voorbij zijn.
1: Het is klaar, Herco. Ja. Het is afgelopen. Nee, ja. Je had wel echt een smashing nummer nog even. Want ik heb dus alleen het nummer gehoord, maar niet zozeer met de reden.
0: Ja, dit is dus een Zweedse band. Die halen onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, zetten ze op muziek.
1: Zweedse band.
0: Ik zat
1: in de auto, ik denk, het is niet Engels. Het is niet Engels, soms een Engelse zin.
0: Ja.
1: Wel een Engelse zin, maar in een Zweedse band. Oh, leuk.
0: Ja, en dat zij heeft me die band getipt en ik ben nu een beetje verslaafd aan. De verhalen die ze vertellen zijn echt prachtig.
1: Gaaf.
0: En dan,
1: metal is sowieso heel goed. Ja. Metal is echt goede en vaak hele diepe muziek. Ik heb vroeger in een metalband gezeten.
0: Dus kijk, Simone, zeggen, hoor je.
2: Het is wel wat gaaf.
0: Ja. Haarlem Metal 105. Ja.
1: Precies.
0: En hoeveel metal ga jij draaien in Wietske op zondag?
1: Ik ga alleen maar metal draaien. Nee, helemaal niet. Nee, ik kies dan toch even voor de wat lichtere muziek. Ook leuke muziek. Ik heb wel Judith van Wanrooy. Dat is een Nederlandse operazangeres, een sopraan. Ze heeft een hele leuke voorstelling gaat zij doen. De Diva's Jukebox. En zij komt lekker het tweede uur daarover vertellen. En ik ben niet zo van de opera. Dus ik dacht, ik moet natuurlijk wel een beetje kijken hoe en wat. Nou, zij heeft ontzettend veel gedaan. Fantastisch.
0: Ja.
1: Zelfs een Grammy Award nominatie. Dus dat wordt gewoon een hele leuke vrouw ook. Dus dat vind ik hartstikke leuk.
0: Dus dat ga je tweede uur doen?
1: Tweede uur. Eerste uur natuurlijk altijd even de nieuwtjes. Ik ga met Martijn nog even over de Hugging Face hack praten.
0: Dat AI ons inhaalt en dat soort dingen.
1: Ja, is toch wel. Ik heb vorige week was hij er niet. Dus heb ik het zelf even kort aan de luisteraar verteld. Maar hij kan daar natuurlijk, want er zijn meerdere gevallen natuurlijk. Ja. Het is bizar. Ik vind het een soort science fiction. Dus daar ga ik het over hebben. En ik heb allerlei leuke dingen. Een soort experiment in de Melkweg. Ga ik jullie iets over vertellen. En de 3 Degrees waren voor gisteren. Heb ik gewoon gemist. In het patronaat ga ik ook nog even over. Nou, van alles
0: jeetje,
1: en nog wat. Geen metal dus.
0: Dat is een lekkere volle show dan.
1: Yes.
0: Dan is er geen plaats voor metal.
1: Nee, wie weet.
0: Ja, wie
1: misschien
0: weet.
1: Kan ik het toch. Ik kan het er altijd even tussen gooien.
0: Ja,
1: ik hou her van Dream Theater. Ken je Dream Theater?
0: Nee, die ken ik niet.
1: Mooi,
0: Simone gaat meteen glimmen.
1: Ja. Oh, leuk. Welk nummer vind jij mooi? Anders ga ik voor jou gewoon Dream Theater draaien. Nou, ik ga. Het staat waarschijnlijk niet in het systeem. Dus moet ik sowieso even gaan opzoeken.
0: Precies.
1: Oké, mensen. Dat in Wietske op zondag.
0: Veel plezier zo dadelijk.
1: Dank je wel.
0: Simone, ik wil jou echt onwijs bedanken voor je komst naar de studio.
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En ik hoop dat een paar mensen enthousiast hebben gemaakt voor Sabaton. En natuurlijk dat we ze weer ruim geïnformeerd hebben over alles rondom de Slag om Arnhem. Want dat stond centraal.
2: Ja, en de Liberation Trail.
0: Maar ja, wie het wat vaker volgt, die hoort daar veel vaker ook iets over. En lieve luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog één plaatje voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, veel plezier met Wietske zo dadelijk. En tot volgende week.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen de Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wietske Jansen.
2: Ja, vanavond 2 gratis kaarten voor de jukebox van de diva's. Dus blijf erbij. Ja, welkom bij Wietske op zondag. Goed dat je erbij bent. De komende 2 uur neem ik je lekker mee met muziek en nieuwtjes. Maar eerst, Bastien.

Ja, Bastille die je terug naar de future bracht. Terug naar de future, back to the future. Tot 10 uur zit je hier helemaal goed bij mij. Wietske op zondag, gezellig dat je er bent. Hopelijk heb je een leuk weekend gehad. En kun je nu even lekker bijkomen van alles wat je hebt gedaan. Als je iets leuks hebt gedaan, laat het mij. Kan je het me altijd laten weten, hè? Op 06 105 105 38. Tot 10 uur dus zit je hier lekker goed bij mij. We blikken terug op de afgelopen weken en we kijken vooruit. Wat viel op, wat bleef hangen. Ik neem je even mee door wat Haarlemse nieuwtjes. Heemsteedse nieuwtjes, Bloemendaalse nieuwtjes uit de regio. In de digitale stand van zaken bespreek ik met Martijn, want die is er gelukkig weer. De laatste digitale nieuwtjes, eigenlijk maar één nieuwtje, want ik had het natuurlijk met jullie al over de bizarre Hugging Face hack. Daar ga ik hem natuurlijk even toch weer over doorvragen, want daar kan hij ons vast meer over vertellen. Mijn gast van vanavond is een bijzondere naam uit de Nederlandse operawereld. Heel erg leuk dat ze komt, want ze is een Haarlemse. Maar ze trad binnen en buitenland op, werkte samen met grote namen. Zelfs genomineerd voor een Grammy Award. Ik wist niet eens dat dat kon in deze, in de opera, zeg maar. En vrijdag 25 september staat ze bij ons hier in Haarlem in de film met een bijzondere voorstelling. Dus daar gaan we het over hebben. Judith van Wanrooy, zij is bij me. En nog iets leuks ook. Ze geeft 2 gratis kaarten weg. Dus als jij naar de studio appt, dan wie weet zit je vrijdag wel in de zaal. Dus ik zou het wel weten. En verder hebben we het nog over 7 nieuwe wijken met betaald parkeren. Vertel ik je over een interessant experiment wat plaatsvond in de Melkweg. En natuurlijk de agenda voor de komende week. Met alles wat er de komende week staat te gebeuren. En wat je niet wil missen. Dus kortom, genoeg te bespreken, genoeg muziek. Ik ben Wietske en goed dat je luistert.

Alex Warren met Fever Dream. Ja, Fever Dream. Nou, het gek is, het resoneert wel een beetje met mij. Ik had 2 dagen geleden echt een hele gekke droom. En al dagenlang blijft hij een beetje bij me. Het is heel warrig, ik ga hem niet vertellen. Maar Fever Dream, ik kan er wel wat mee. En dan kijken we eens even met elkaar terug op wat zagen we voorbij komen deze week. En wat zagen we gebeuren in Haarlem en Kennemerland. En we beginnen in Heemstede, waar deze week veel te doen was rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum bij de Kerukiusbrug. Omwonenden hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen en zij zeggen dat ze zich onvoldoende gehoord voelen. Het onderwerp zorgt dus wel voor veel gesprekken in de buurt, wat ook natuurlijk logisch is. Want de gemeente onderzoekt dus de mogelijkheid van een opvanglocatie. En dat is best eventjes wennen voor veel mensen. Een onderwerp dat de komende tijd nog wel even op de agenda zal blijven staan. Haarlem 105 maakte er ook een verslag van, dat kun je ook kijken. En we blijven het natuurlijk volgen. Iets kleurrijks uit Haarlem, want deze zomer zijn de kunstenaars op verschillende plekken in Haarlem aan de slag gegaan met grote muurschilderingen. In totaal komen er 5 nieuwe murals, 2 in Haarlem-Oost en 3 in Delft-Wijk. Ja, en het leuke van dit is wel dat de bewoners hebben meegedacht over de ontwerpen. Want iedere muur krijgt dus een eigen verhaal. Zo komen onder andere vogels terug in de vogelenbuurt en wordt op een andere plek de geschiedenis van de buurt verbeeld. Dus dat is leuk dat ze daarover mee kunnen denken. Het project kost in totaal €100.000 en de eerste muurschildering in Haarlem-Oost is gisteren onthuld. En de komende weken volgen de andere 4. Dus misschien als je nou binnenkort een beetje zo door Haarlem rijdt of fietst, dan kom je misschien wel opeens een compleet nieuw kunstwerk tegen op de muur. Dus dat is wel gezellig. En dit vond ik ook een leuke nieuwtje. Haarlem krijgt een nieuw podium voor lokale filmmakers. Deze week werd bekend dat er een nieuw televisieprogramma komt, de Haarlemse Lens. En eigenlijk is het wel zo. Wij hebben ook hier bij Haarlem 105 natuurlijk de sessions. En er is natuurlijk overal wel wat te doen voor muziektalent, podia. Maar voor filmmakers is er eigenlijk nog niet zo'n plek. Dus in het nieuwe programma kunnen we filmmakers uit Haarlem zien. En die laten dan hun werk zien. En zo krijgen ze dus een podium. Ik vind het een mooi initiatief voor lokaal talent, filmtalent. Dus ben je deze week bezig geweest met een korte film of zo, of een documentaire of een ander filmproject, dan zou dit zomaar een plek kunnen zijn om je werk te laten zien. Dat, wie weet zien we binnenkort een paar mooie Haarlemse films voorbij komen. Leuk, dus hou het in de gaten en...

Ja, die kwam er hard in. Sam Sparrow. Het is toch ook Pirates of the Caribbean, zit ik net te denken. Toch, Sam Sparrow? Nou, gaan we even opzoeken. Ja, en toch nog even wat nieuws, wat opmerkelijk nieuws van deze week. Want ik las dat Haarlem de komende jaren in 7 wijken betaald parkeren gaat invoeren. Daar hebben natuurlijk waarschijnlijk heel wat Haarlemmers toch even wel mee te maken. Dus ik dacht, ik noem het toch wel even in maar liefst 7 wijken. Ja, de parkeerdruk is natuurlijk, wordt steeds hoger. Dus dat is de reden waarom ze dat gaan invoeren. En het Terkleefkwartier is als eerste aan de buurt. Aan de beurt, in die buurt dus. Daarna volgen onder meer de Amsterdamse wijk, de Transvaalswijk, de Indische wijk, de Vogelenwijk, waar we het net over hadden met die mooie, muurschilderingen, Delftwijk en het Vondelkwartier. En de hele operatie loopt door tot 2030, dus dat duurt nog wel even. Inderdaad, de gemeente zegt de aanleiding is natuurlijk die hoge parkeerdruk. En ja, eerlijk is eerlijk, ja, wie in sommige wijken een parkeerplek zoekt, die weet dat dat echt wel een zoektocht kan zijn. Maar ja, betaald parkeren betekent ook betalen. Dus de vraag is natuurlijk een beetje, wordt je parkeerprobleem hiermee opgelost? Of verplaats je het probleem gewoon naar de volgende wijk? Daar was ik zelf wel nieuwsgierig naar. En misschien ook wel interessant, wat vind jij eigenlijk als Haarlemmer belangrijker? Gratis parkeren voor de deur of minder auto's en meer ruimte in je straat? Als je daar een mening over hebt, laat het mij weten op 06-105-105-31. 06-105-105-31. En laat het mij weten.

Ik zeg toch altijd wat over die Vredesweek die we afgelopen week hebben gehad. We zagen natuurlijk die mooie fototentoonstellingen. Ik zie jou op het Stadionsplein. Gisteren was er een mooie een informatiemarkt en een vredesconcert. En de Vredesmuur in de Sint-Bavo, waar bezoekers dagelijks hun wensen kunnen achterlaten. De Vredesweek loopt nog tot en met 27 september. Don't overthink too much.

Step by Step bij E.G. Jones. Lekker nummer. Ja, en dan moet ik toch even met jullie delen, met jou delen daar thuis, dat ik toch een beetje FOMO had dit weekend. Want de Three Degrees waren gisteravond in het Patronaat. 60 jaar soulgeschiedenis, gewoon in Haarlem. En ik had er zo graag bij willen zijn. Ik baal echt dat ik het een beetje gemist had. Ik had ook echt iets heel leuks. Ik vertelde al aan mijn collega Herco hiervoor dat ik naar het Journalistiek Festival was in Deventer. Nou, ook ontzettend leuk. Dus, maar ik heb dus wel de Three Degrees gemist. Nou, ik kan me haast niet voorstellen, maar ja, wie de Three Degrees dus niet kent. Ze komen uit Philadelphia, bestaan al sinds 1963. Inmiddels dus 63 jaar. En ja, ze worden ook gezien als een van de langst bestaande vrouwelijke zanggroepen. De naam is ook heel toepasselijk. Het is altijd een trio geweest, drie zangeressen. De bezetting is door de jaren natuurlijk wel verschillend geweest. Maar ze zijn altijd blijven bestaan. En ja, vooral in de jaren 70 waren ze enorm populair. Met When Will I See You Again, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar ze hadden nog veel meer van die heerlijke soul en disco classics. Dirty Old Man, Year of Decision en A Woman in Love is ook zo mooi. En ja, het bijzondere vond ik, ik wist dat toch eigenlijk niet, dat ze dus nog steeds optreden. Valerie Holiday zit bijvoorbeeld al sinds 1967 bij de groep. En staat 78 jaar inmiddels nog steeds op het podium. Tijdens deze tour vormt ze natuurlijk een beetje die constante factor samen met Freddie Poole en Hazel Payne. Gisteravond dus voor de derde keer in het Patronaat. Gewoon hier in Haarlem. En wat ik al zei, ik had ze graag willen zien. Dus als jij erbij was, ik ben ontzettend benieuwd hoe het was. En misschien ben ik ook wel een beetje jaloers. Maar we kunnen het gemis natuurlijk maar op één manier goed maken. Door ze gewoon even te draaien. En dat gaan we ook doen. Here is The Three Degrees met When Will I See You Again.

After 3 degrees met When Will I See You Again. En straks... gaan we kijken naar de digitale stand van zaken met Martijn.

Ja, de digitale stand van zaken. Ik probeer Martijn te bellen en het lukt niet. Dus wij gaan even luisteren naar een ander lekker nummer. En ze komen ook naar Nederland. 16 en 17 juli volgens mij. Hier is Wonderwall van Oasis.

0: Oasis met de Wonderwall. Nou, we gaan het proberen met de...
1: De digitale stand van zaken.
0: Ja, want het is gewoon tijd voor de digitale stand van zaken. Waar we natuurlijk met ICT-specialist Martijn Jansen naar het digitale nieuws van deze week kijken. En ja, gelukkig is Martijn er weer. Want vorige week vertelde ik over die bizarre inbraak van AI bij Hugging Face. Het klonk gewoon bijna als science fiction. En toen zei ik natuurlijk tegen jullie, daar kom ik volgende week op terug. Nou, Martijn is er weer vandaag. Wel even anders, want de techniek hier die werkt hier even niet. Dus het gaat even een beetje geïmproviseerd. Maar ik hoop dat we hem zo direct horen. Ja, Martijn, hoe gaat het?
2: Ja, goed met jou?
0: Ja, nou ja, goed. Ik moest heel even, even kijken hoe ik jou hier in de uitzending kreeg. Maar we gaan het gewoon zo proberen. Want jemig, wat is er allemaal gebeurd? Het is echt, ja, wat ik al zei, het is science fiction. Maar vertel.
2: Nou, het is inderdaad, het zal niet voor niemand echt een verrassing zijn. Want het verhaal is echt de afgelopen week uitgebreid op alle vlakken en op alle mediakanalen is het al voorbij gekomen.
0: Ja.
2: Bij Eva Jinek heeft Alexander Klupping twee keer aan tafel gezeten om erover te vertellen. En ook Lubach heeft er een heel item aan besteed.
0: Zeker.
2: En het begon eigenlijk met AI's die bij elkaar spieken. En dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Maar OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, test met zijn AI-modellen onder andere hoe goed ze kunnen hacken. Zo'n AI krijgt dan gewoon de opdracht, breek in bij dit oefensysteem. En normaal zitten er natuurlijk allemaal beveiligingslagen op, zoals dat heel mooi heet, die ervoor zorgen dat het model niet kan hacken. Nou, in dit soort testgevallen worden die beveiligingen bewust uitgezet, zodat ze goed kunnen zien wat zo'n model en zo'n AI eigenlijk echt kan. Alleen zaten er in die test ook opdrachten die een AI nooit kan oplossen.
0: En dat doen ze expres. Dat doen ze expres.
2: Dat doen ze expres, ja. En dat is meestal ongeveer 1 op de 5 of zo'n 20% van de opdrachten die ze niet kunnen oplossen.
0: Ja.
2: En deze modellen geven dan niet makkelijk op. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurde. Ze gingen op zoek naar een andere manier om toch de opdrachten te kunnen oplossen.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk, want inderdaad, ze zitten in een soort testomgeving en daar zijn ze eigenlijk een beetje uit ontsnapt.
2: Ja,
0: zo moet je het zien.
2: Uit ontsnapt. In principe hebben ze daar geen internettoegang en dat soort dingen. Maar ze hebben elkaar toch uiteindelijk, en dat is natuurlijk het interessante eraan, ze hebben eigenlijk als een soort team hebben ze samengewerkt. Ze lieten voor elkaar berichtjes achter in een systeem waar ze normaal software uithaalden. Dat was er helemaal niet voor bedoeld. Echt een soort prikbord. En het waren zo'n 1200 AI's die met elkaar daar elkaar hielpen met spieken en elkaar hielpen met de problemen oplossen waar ze tegenaan liepen.
0: Ja.
2: En toen kwamen ze er eigenlijk ook achter dat in datzelfde systeem een lek zat, waarmee ze dus het internet uiteindelijk op konden. En via dat lek zijn ze uiteindelijk bij Hugging Face voorbij gekomen, binnengekomen. Voor de mensen die dat niet weten, Hugging Face is een website waar AI-ontwikkelaars hun modellen en gegevens met elkaar delen. En je snapt dat ze daar dan ook hebben ingebroken. Want ze hoopten echt daar iets te kunnen vinden waarmee ze hun testen konden halen.
0: Ja, gek,
2: ze hadden gewoon alles erop ingezet om maar die problemen die ze voorgeschoteld kregen, om die op te lossen.
0: Ja, ja. Maar kijk, inderdaad, het is natuurlijk inderdaad heel bizar. Want ze gaan gewoon eigenlijk zelf nadenken. En ze worden natuurlijk getraind om gewoon niet op te geven en zo. Maar wat zegt dit? Want ik bedoel, nou ja, dit was geloof ik iets. Maar ik begreep, dit is niet de enige wat er gebeurd is.
2: Dit is inderdaad van OpenAI geweest. Maar het is ook vanuit Anthropic is het ook gebeurd. Die heeft ook 4 van vergelijkbare getallen heeft het gemeld. Waarvan de laatste 1,5 week geleden was. En dat ging ongeveer, een vroege versie daarvan deed in januari ook mee aan een hackpoging, een hackoefening. En dat model maakte per ongeluk een fout, waardoor hij niet meer bij zijn eigen doelwit kon. Dus de opdracht was niet meer te doen. Het probeerde nog wel 7 keer te stoppen, uiteindelijk is dat niet gelukt. En daardoor is het toch verder gaan zoeken en kwam het weer op het internet terecht.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje een rode draad. Dat dus nu eigenlijk een beetje het probleem is.
2: Ja, nou, als het goed is en al die systemen, en dat is ook waar ze natuurlijk altijd heel goed op proberen te letten, dat zo'n systeem waar zo'n test draait, die is zogenaamd air-gapped. Dat betekent dat er eigenlijk geen fysieke verbinding met het internet is. Maar ja, dat is natuurlijk fysiek, is dat natuurlijk wel aan internet verbonden. En als er dan natuurlijk ergens een lek zit, ja, dan zie je dat ze daar dan toch doorheen komen.
0: Ja. Ja.
2: En dat is eigenlijk, dit is eigenlijk de reden waarom de afgelopen weken er echt wel door een heleboel partijen, ook de baas van Anthropic, Dario Amodei, die heeft zelfs met een essay geschreven om met elkaar te zorgen dat er op de rem wordt getrapt voor de ontwikkeling van AI.
0: Ja. Ja, dat zagen we natuurlijk ook veel voorbij komen. Inderdaad, ook die discussie, ja, ook tussen de wereldleiders die dat liever eigenlijk niet zien.
2: Nee, nee. Nou ja, het is grappig dat je dat zegt. Want as we speak, op dit moment is er in New York een overleg gaande op hoog niveau, inderdaad, tussen Amerika en China. Waar onder andere dit ook op de agenda staat.
0: Ja, want Trump en inderdaad, die wil dat sowieso niet. Nou, China wil dat ook niet.
2: Nee. Nee, kijk, inderdaad, de grondleggers van AI in Amerika en ook de eigenaren van de grote AI's, die zeggen, nou, het moet inderdaad wel gebeuren. Maar China sprak van bangmakerij en Trump die zei inderdaad, wie AI wint, die wint.
0: Ja.
2: En ik maak me er wel een beetje zorgen over. Dat is echt mijn persoonlijke mening. En de eerste reden is omdat dit zijn de gevallen waar we iets van horen. Maar zijn er nog meer waar we niets van horen?

0: inderdaad een beetje de strekking van Alexander Prupping bij Eva. Die zei ook een beetje van ja, het is wel, we moeten op de rem gaan trappen.
1: Ja, ja.
0: En dat is een beetje het zorgelijke eraan. En daar maken die bedrijven zich natuurlijk commercieel ook zorgen over. Dat als dit soort berichten te vaak naar buiten komen en dat er inderdaad normale mensen bij betrokken zijn, dan kan het best zijn dat mensen hun abonnementen gaan opzeggen of dat soort zaken. Nou, dat heeft dus direct commerciële impact op die bedrijven.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus het is een beetje de vraag wat er hiervan naar buiten komt.
1: Ja, ja, want kijk, want het zijn natuurlijk tweeledig, die angst hè, zit erin van straks nemen, hè, worden we gewoon echt overgenomen en je hebt het echt over de vernietiging van de mensheid. Maar ja. Het is natuurlijk ook de bubbel, de AI-bubbel die op barsten staat, waar natuurlijk ook heel veel zorgen over zijn. Want dat is natuurlijk weer aan de andere kant ook een hele catastrofe voor de hele wereld.
0: Ja, ja, kijk, de AI-bubbel, hij zit wel echt anders in elkaar dan de dotcom-bubbel van begin deze eeuw. Hij zit wel echt anders in elkaar, maar het is financieel is het zo'n enorme bubbel en er gaat zoveel geld in om. Dat is echt met cijfers achter de komma of nullen achter getallen die je echt bijna niet kan voorstellen als gewone mensen.
1: Ja, precies.
0: Dus het is in de vraag niet de vraag of die barst, maar wanneer en wat er dan precies gebeurt. Ja, dat is echt een grote glazen bol. Daar durf ik echt niks over te zeggen.
1: Nee.
0: Maar het gevaar, en dat is mijn tweede reden waarom ik er zorgen over maak, dat zo'n rem alleen werkt als iedereen erop trapt.
1: Ja. Ja.
0: Als de Amerikaanse bedrijven of China het niet doen, dan heeft het niet zoveel zin dat een andere partij dat wel doet. Met als gevaar dat als die partij dat niet doet, dat dus de rest hem voorbij streeft.
1: Ja. Ja.
0: En dat gaf ook de oprichter van Anthropic gaf dat ook aan in zijn stuk, dat het allerlastigste punt is van zijn plan.
1: Ja. Ja.
0: Hoe krijg je inderdaad ervoor dat iedereen zeg maar dezelfde maatregelen neemt en dat die ook allemaal op dezelfde wijze werken. En er is al gesproken over keurmeesters om die erbij te betrekken. Om inderdaad te controleren dat inderdaad de remmen op de juiste manier worden aangezet.
1: Ja, ja, net als kernprogramma's. Ik bedoel, het is echt, hè, dat heeft toch ook een keertje Elon Musk gezegd. Eigenlijk dat het nog veel gevaarlijker is dan kern.
0: Klopt. Ja, die heeft, geloof ik, 7 jaar geleden heeft hij zoiets al een keer gezegd in een interview.
1: Ja.
0: Dat hij zei, ja, de AI is de grootste dreiging voor de mensheid.
1: Ja, ja. Ja. Ja, nou ja, dit is toch wel even heavy inderdaad. En nou, Anthropic is inderdaad, dat is wel een partij die echt verantwoorde AI en zo wil. Maar er zitten zoveel belangen, dat voel je ook in deze hele, zoveel belangen die tegen elkaar strijden,
0: ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Nou ja, Martijn, ja, we kunnen er echt niet zoveel over zeggen. We houden natuurlijk wel in de gaten. En ja, als je één ding zou moeten zeggen daarover, ja, dat is eigenlijk heel moeilijk, hè? Wat verwacht jij? Wat verwacht jij hoe dit?
0: Nou ja, ik vind het inderdaad heel moeilijk. Ik hoop dat ze er, en volgens mij komt er dit weekend nog niet daadwerkelijk een uitspraak. Of er zal natuurlijk wel iets van een persmoment zijn. Maar volgens mij is het pas later in de maand, over een week of zoiets, dat het inderdaad echt besproken gaat worden tussen China en Amerika.
1: Ja.
0: Want het zijn op dit moment op AI-gebied toch de grootmachten.
1: Ja.
0: En ik hoop gewoon dat ze met elkaar er fair en eerlijk over de goede afspraken over maken. En inderdaad gewoon de manier van de rem goed vastleggen en het wel serieus nemen.
1: Ja. Ja, precies. Ja, hopelijk hebben die, worden ze ook gewoon goed geadviseerd. Nou ja, we kunnen er eigenlijk niet op vooruit lopen. Wel fijn om even daar wat duiding over te krijgen. Maar ja, we blijven natuurlijk hartstikke volgen. En laten we hopen dat er een beetje wijsheid wordt toegepast op dit heftige onderwerp.
0: Nou, voor de mensen thuis is het ook wel goed om even na te denken waar je, als je AI gebruikt, waar je die toegang tot geeft.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje de strekking voor het verhaal voor de mensen thuis.
1: Ja.
0: En ook voor jou, weet je, denk na over als je met AI bezig bent, waar je toegang tot geeft, tot je e-mail of je agenda of je bestanden of dat soort zaken.
1: Ja.
0: Want ze kunnen er gewoon dingen mee doen die je misschien niet in de gaten hebt of helemaal niet in de gaten hebt.
1: Nee, en nu ook dus inderdaad, ook al denken we dat we dat controleren, dat is nu de grootste shock natuurlijk. Ik bedoel,
0: Dat is de grootste shock.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Eén dingetje er even heel duidelijk bij zeggen, dat deze AI's die zijn uitgebroken, dat zijn niet dezelfde als die bij iedereen op hun telefoon draait.
1: Oké, dat is belangrijk.
0: Die hebben, ja, daar staan alle beveiligingen op, daar staan alle regels staan daarop, of de guardrails zoals het heel mooi heet in die wereld. En die waren dus juist allemaal uitgezet bij deze testen. Dus

0: het is niet zo dat als jij nu jouw AI op je telefoon een opdracht geeft, is dat hij meteen overal inbreekt en meteen van alles voor je gaat regelen. Hey.
1: Oh, dat is wel.
0: Dat zal echt niet gebeuren.
1: Nee, oké. Okay. Dus dat zijn echt twee verschillende werelden. Nou, dankjewel. Dat is wel belangrijk. Inderdaad, want mensen die weten natuurlijk ook niet precies hoe het zit. En dat is toch heel angstaanjagend. Ontzettend bedankt, Martijn. Ja, ik ga voor jou een nummer draaien. Doe ik altijd waarvan ik weet dat je het leuke, goede muziek vindt. Deze titel is dan eigenlijk misschien heel toepasselijk, zit ik net te bedenken, niet bewust. Het is Let's Go Crazy van Prince. En ik vraag, ja, ik hoor jou graag volgende week weer. En dan gaan we het er weer verder over hebben. En hou het nieuws voor ons in de gaten.
0: Als je het opnieuw zei, dan neem ik dat er wel even mee.
1: Hey, dankjewel.
0: Goed, dankjewel. Fijne avond.

Straks na het nieuws spreek ik met Judith van Rooy. En kan je 2 gratis kaarten winnen voor haar voorstelling. Straks na het nieuws van 9 uur. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietske Jansen.
4: Ja, welkom terug weer bij Wietske op zondag. En hier in de studio is Judith van Wanrooij, dus blijf erbij.

Ja, dat was onze diva Tina Turner met I Don't Wanna Lose You. En we hebben hier in de studio ook een diva. Dus die zit al helemaal klaar. Het is Judith van Wanrooij. We gaan straks met haar praten over haar voorstelling. Maar eerst Ella Ayer met Deeper.

0: Fire met Deeper. Ja, vanavond, wat ik al zei, heb ik een bijzondere gast. Zij heeft gezongen op podia in binnen- en buitenland. En in opera's van onder andere Mozart, Puccini, Monteverdi, Offenbach. Werkte samen met grote namen uit de klassieke muziek. En ja, ze maakte bovendien uit van, dan ga ik eens even naar vragen, naar het prestigieuze Le Jardin des Voix. En werd zelfs genomineerd voor een Grammy Award. Kennen we eigenlijk alleen maar van Beyoncé, hè, denk ik. Inmiddels woont ze al heel wat jaren hier in Haarlem. En ook een hele mooie reden om haar beter te leren kennen. Maar ook staat ze 25 september in de Phil in Diva's Jukebox. Samen met mezzo-sopraan Karin Strobos. Judith Wanrooy, van harte welkom. Ontzettend leuk dat je in de studio wilde komen.
1: Nou, ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. Dank je wel.
0: Ja, we hebben elkaar op een hele leuke manier leren kennen. Wel grappig. We kwamen elkaar tegen op Koningsdag. En toen hebben we beklonken dat we elkaar een keer gingen spreken. Maar ja, heel leuk dat je er nu hier bent. Ook en naar aanleiding van je mooie voorstelling die 25 september in de Phil te zien is. En ik dacht, we beginnen eigenlijk meteen met een heel leuk iets. Want
1: de vrijkaarten.
0: De vrijkaarten, ja. Want iedereen die zit te luisteren. Je hebt dus kans om deze voorstellingen te gaan bezoeken vrijdag 25 september. Want Karin, want Judith en jij en Karin.
1: Wij hebben twee vrijkaartjes en die mogen we geven aan bellers die tijdens dit programma gaan bellen. Of die naar aanleiding van deze uitzending even schrijven naar Radio 105, Haarlem 105.
0: Ja, dus 06-105-105-38. Stuur een appje naar de studio en wie weet zit jij straks in die zaal op vrijdag 25 september. Hartstikke leuk. Maar we gaan eerst eens even praten met Judith. Want ik heb natuurlijk ook een beetje zitten kijken en ik was heel verbaasd. Jij bent natuurlijk nu sopraan en een bekende zangeres, laten we zeggen. Maar je hebt eigenlijk eerst Nederlands recht gestudeerd. Ja. En pas daarna eigenlijk serieus de zangwereld ingegaan. Ja. Wanneer wist je, ik wil gewoon zingen?
1: Ik denk dat ik dat gaande mijn studie wist. Ik heb notariaat gestudeerd en Nederlands recht. Laatst heb ik niet afgemaakt, notariaat wel. En in dat laatste jaar kreeg ik verkering met een jazzpianist. En dan ging ik elk weekend met hem uit in Den Haag. En toen dacht ik, oh, wat zou het toch geweldig zijn als je je leven, gewoon je kost kan verdienen met muziek.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik, ik wil dat eigenlijk ook. Dus toen heb ik auditie gedaan en tot mijn stomme verbazing werd ik aangenomen.
0: Meteen de eerste keer. En maar heb je iets met opera altijd gehad? Of
1: jazeker. Ja. Mijn biologische vader, die helaas heel lang geleden al is overleden, die heeft zelf ook het conservatorium gedaan van Enschede. En is daarna als leerkracht gewoon aan het werk gegaan. Maar heeft altijd een grote liefde gehad voor muziek. Kon piano spelen, kon zingen. Hij was dirigent ook van een mannenkoor. En tot aan mijn zesde heb ik dus eigenlijk heel veel muziek thuis beluisterd. Daarna is hij overleden. En toen is dat klassieke is eigenlijk voor mij een beetje stil blijven staan. Ik heb natuurlijk wel heel veel popmuziek geluisterd en musical geluisterd. En ik had ook, en dat is heel erg belangrijk, muziek op de middelbare school. Dus dat werd gedoseerd. Daar heb ik ook een eindexamen in mogen doen. En daar is dat vlammetje eigenlijk blijven branden.
0: Ja, daar is het ook weer een beetje aangewakkerd waarschijnlijk. Dat vind ik echt grappig. Ik had vorige week even heel zo'n uitstapje. Iemand die vertelde over zingen en hoe belangrijk dat was, ook op scholen. En opeens denk ik, dan zie je dus eigenlijk hoe belangrijk dat gewoon is, dat dat blijft.
1: Ja. En ik hoop dat ook echt dat gestimuleerd wordt. Want het is ongelooflijk belangrijk naast je talen, naast gewoon rekenen, schrijven, leren, dat je ook muziek krijgt.
0: Ja.
1: Het is gewoon heel belangrijk voor het brein van een kind en gewoon voor het welzijn van de mens in zijn algemeenheid.
0: Dat überhaupt, ja, sowieso. Dus inderdaad, die opera, dat kreeg je toch al een beetje mee. De muziek kreeg je mee. En toen heb je die switch gemaakt met die rechtenstudio. Met die rechtenstudie. Best wel dapper. Want je gaat dan toch ook wel een beetje een leven in die wat minder zeker is misschien wel dan die
1: rest. Het is totaal onzeker.
0: Ja.
1: Dus daar kan ik eigenlijk ook helemaal niet goed tegen. Ik snap ook niet waarom ik het kies vaak. Maar het is toch mooi en het is toch een heel dankbaar beroep. Dus ik ga daar zeker in door. Maar je moet het niet kiezen voor de zekerheid.
0: Nee. Dus je hebt het echt met je hart gekozen.
1: Je moet het echt met je hart kiezen. En dat is eigenlijk ook met heel veel beroepen. Dat hoor je wel. Dat je bijvoorbeeld als je verpleegkundige bent, dat het echt een roeping is.
0: Ja.
1: Iets moet je roeping zijn. Daar haal je je energie uit natuurlijk. Ja.
0: Dus dat heb jij gekozen. Die weg. Nou, en uiteindelijk vertel eens, hoe is dat verder gegaan? Want je hebt ontzettend veel gedaan. Hè? Want je woont nu al een tijd in Haarlem. Maar Je hebt ontzettend veel gereisd. Je bent ontzettend, je hebt zoveel landen bezocht. Je hebt zoveel. Neem ons eens mee.
1: Toen ik voor het eerst klaar was met mijn studie. Nou ja, voor het eerst. Toen was ik 30, hè? Laat het dat. Ik heb er heel lang over gedaan. Want ik wilde gewoon al die facetten leren kennen. Toen heb ik auditie gedaan voor een hele belangrijke man uit de klassieke muziekwereld. William Christie. En hij heeft ook bijvoorbeeld die Jardin des Voix geïntroduceerd. En dat is een soort masterclass voor jonge zangers. En dan ga je van alle stijlen proeven. En dan neemt hij je mee op tournee. Dus dan ga je langs allerlei hele belangrijke concertzalen. In Lissabon, in Madrid, in Parijs, in New York. Noem maar op. Je maakt die hele tournee door de hele wereld. En dan ga je door al die stijlen van de oude muziek. Let wel, oude muziek.
0: Ja, de barok, hè?
1: Barok.
0: Ja, dus een beetje 17e, 18e eeuw, begreep
1: absoluut,
0: ik.
1: Absoluut, ja. En daar was ik eigenlijk helemaal niet in thuis. Dus dat was voor mij ook allemaal nieuw. En dat sprak mij zo aan. Dat vond ik zo geweldige muziek. Ik was op slag verliefd.
0: En waarom? Waarom? Kan je dat...
1: Ja, dat is iets dat geeft een gevoel van herkenning. En barokmuziek is ook heel vaak dansbare muziek. Dus het kan heel erg spelen met ritmes. En het speelt ook meteen in op je gevoel. Dus je kan meteen, dat je bijvoorbeeld dat je iets hoort, dat je kippenvel krijgt. En dat je meteen een brok in je keel krijgt.
0: Heel intens eigenlijk.
1: Het is ontzettend intens. Dus dat vond ik echt geweldig. En toen dacht ik, oh, dit is leuk. Dit is een leuke kant van de muziek.
0: Dus die kant ben je opgaan.
1: Ja.
0: Wel even, want je zegt, maar het is best bijzonder, begreep ik. Er worden uit heel veel, heel veel deelnemers of auditanten, hoe noem je dat, wordt maar een heel klein gedeelte daarvoor aangenomen.
1: Ja, ik heb echt mazzel gehad. Ik heb in heel veel dingen heel vaak heel erg mazzel gehad. Want ik had dus auditie gedaan voor deze meneer. En hij had me uitgenodigd om te komen zingen in een opera in Lyon. En dat was, nou, dan zit je daar eigenlijk, moet je je voorstellen, voor 2 maanden in Lyon. We hadden eerst een maand in Parijs gerepeteerd en daarna de laatste maand in Lyon. En dus hij kent je dan heel erg goed. En toen was er een meisje, die werd ziek voor die Jardin des Voix. En toen zei hij, goh Judith, zou jij niet voor dat meisje haar plaats willen innemen? Toen dacht ik, ja, dat weet ik niet, daar moet ik even voor nadenken. Ja. Toen wist ik nog niet hoe belangrijk dat was.
0: Ja.
1: En toen heb ik daarna heb ik toch ja gezegd. Niet wetende wat mij zou overkomen, hoe geweldig dat was.
0: Heel groot ook.
1: Ja, dat je denkt, dit is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus ik ben daar echt heel naïef in gestapt.
0: Ja, wel lekker misschien ook, of niet?
1: Misschien is dat goed.
0: Ja,
1: ja, als ik het had geweten, had ik het niet gedurfd.
0: Nee, misschien is dat wel zo grappig. Dan moet het gewoon een beetje zo zijn.
1: Ja.
0: Dus toen ben je inderdaad, heb je heel veel gezien. Daar ben je natuurlijk inderdaad heel de wereld rond.
1: Ja.
0: En wat zijn bijvoorbeeld momenten dat je zegt, nou, dat was echt ontzettend bijzonder. Wat is bijvoorbeeld een voorstelling waarvan je zegt, nou, dat is een van mijn mooiste ervaringen. Heel moeilijk in zo'n hele grote.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Ik denk dat ik doe heel vaak dat Zauberflöte, daar hou ik heel erg van. Want dat was ook een opera die mijn vader heel vaak draaide. Dat is een gevoel van thuiskomen, die muziek. Wat vond ik heel mooi. Ik denk dat een van de mooiste producties Orfeo van Rossi was. Een prachtige prachtige opera met geweldig intense muziek over het verlies van een geliefde. En die is ook geregisseerd door Jetske Meinsen. En Jetske woont hier vlakbij.
0: Nou,
1: dus dat is natuurlijk, ja, wat
0: een talent al hier om in Haarlem.
1: Ja,
0: wat leuk.
1: Dat vond ik echt, die opera heeft ontzettend indruk op me gemaakt. Die hebben we een paar keer over mogen doen. In Nancy, in Bordeaux, in Versailles. En dan kom je dus telkens die mensen weer tegen. Dus dan doe je die opera, daar werk je 2 maanden aan. En dan een jaar later of 2 jaar later kom je diezelfde mensen weer tegen. Dus dat is ook heel gezellig.
0: Ja.
1: En die opera was zo bijzonder. Iedereen moest eigenlijk altijd aan het einde van die avond altijd huilen.
0: Ja.
1: Omdat die muziek dat gewoon, het was zo krachtig en zo verdrietig, zo verdrietig.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Nou, dat is ook leuk, want daar hadden we het net ook even over nog toen je binnenkwam. Van, ik ben niet enorm thuis in de opera. Ik hou van heel veel soorten muziek, maar en ook misschien voor de luisteraar. Van, kan je ons, ja, wat is zo mooi aan opera? Is dat moeilijk, hè? Want ik bedoel, jij gaat natuurlijk, we gaan straks even jouw voorstelling ook hebben. En dat is natuurlijk ook dat is ook wat lichter misschien gemaakt. Om het een beetje bij de mensen naartoe te brengen die misschien niet naar een grote opera gaan misschien? Weet
1: ja,
0: ik.
1: Absoluut. Dit concert is echt een instapmodelletje, ja, zeg maar. Voor de mens die niet echt heel erg getraind is in klassieke muziek. Ja. Maar klassieke muziek is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Dat wordt eigenlijk de hele tijd op een hele moeilijke hoop geschoven van elitair of heel erg geleerd of heel erg zwaar of heel... Totaal niet.
0: Nee.
1: Je kunt ook echt gewoon heel erg genieten van opera als je er hem geen kaas van hebt gegeten.
0: Ja. Vertel eens, geef eens iets meer.
1: Nou, wat ik gewoon heel leuk vind, is dat je... Je kan echt lachen. Ik heb laatst een opera gedaan, Fairy Queen van Purcell. En dat is een hele leuke regie. Ja, het staat of valt natuurlijk ook met de regie, hè?
0: Ja.
1: Als je
0: absoluut.
1: Een hele goede regisseur hebt, dan kun je echt geweldig genieten. Dat was een opera, daar kun je echt naartoe met nul kennis. En dan heb je gewoon een hele leuke avond. Want je hebt niet alleen die zang. Je hebt natuurlijk ook de instrumentalisten, het orkest. Je hebt natuurlijk ook de kostuums.
0: Ja, die zijn
1: je hebt
0: vaak
1: de belichting.
0: Ook, ja, precies.
1: De techniek, dat wordt eigenlijk altijd vergeten. Maar die speelt ook een enorme rol. Zelfs het lichtplan.
0: Ja, ja.
1: Dus het is een beleving.
0: Ja, beleving. Dat is misschien een goede woord.
1: Ja, dat is het. Het is totaal theater eigenlijk, hè? Ja. Opera. Dus je hebt echt van alle walletjes eetje.
0: Ja.
1: En je hoeft er helemaal niet in thuis te zijn om ervan te kunnen genieten. Want die muziek is gewoon heel toegankelijk.
0: Ja.
1: Ik zou niet adviseren, als jij nog nooit een opera hebt, dan zou ik niet zeggen, Wietske, ga jij eens even lekker naar Ligeti luisteren.
0: Nee.
1: Dat zou ik niet aanraden.
0: Even rustig opbouwen. Nou ja, wat je wel zegt, dat vind ik ook wel... Je gaat natuurlijk ook heel vaak in een vreemde taal. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk ook heel vaak in een taal misschien wel die mensen misschien niet meteen helemaal beheersen. Maar dat vind ik ook dus wel mooi. Dat misschien dus, doordat er zoveel emotie en zoveel omheen is, hè, dat gewoon toch overkomt.
1: Of, absoluut. Want het gaat gewoon over hele menselijke emoties.
0: Ja.
1: Het gaat over liefde, over verdriet, over jaloezie, over wraak, over...
0: Grote thema's.
1: Grote thema's, maar ook gewoon menselijke thema's.
0: Ja.
1: Die alle mensen op de hele wereld altijd elke dag beleven.
0: Ja. Ja, dus het is heel universeel.
1: Ja.
0: Nou, wat mooi. Ja, ik wil toch ook nog heel even naar de Grammy vragen. Want dat vond ik zo geestig. Heb je dat in de operawereld, een Grammy?
1: Als ik heel eerlijk ben, ik wist het ook niet.
0: Hoor. Nee.
1: Dus ik kreeg die brief. En toen dacht ik, wat is dit? Ja, dus ik heb heel veel cd-opnames gemaakt van onbekende opera's. En een van die onbekende opera's, die is er dan uitgerold. Dat vonden ze zo mooi. Die vonden ze Grammy worthy.
0: Ja.
1: Dus ik heb snel opgezocht wat die opera dan was. Dacht ik, oh ja, dat is inderdaad wel een heel mooie. En dan krijg je zo'n doosje van Tiffany. En daar zit dan zo'n medaille in, ook meteen al. Maar dat is alleen al van
0: de nominatie.
1: De nominatie.
0: Wow. Yeah.
1: Ik had eigenlijk die envelop weg willen gooien. Toen zei mijn partner, moet je niet even verder kijken? Misschien zit er nog wat in. Ja, toen rolde dus die medaille.
0: Ik krijg wel meteen dat beeld dat dingen jou overkomen. Inderdaad.
1: ik krijg het ook.
0: Ja, dus ik wilde bijna de envelop weggooien, maar dat toch niet gedaan. Ja, en toen ging je, maar dan moest je naartoe. Of werd dat
1: nee,
0: gewoon
1: medegedeeld?
0: Nee, totaal niet. Het was niet zo'n groot gebeuren.
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, maar je hebt dus wel, ik bedoel, dat zegt maar even, wat een eer en wat je veel gedaan hebt, dat niet onopgemerkt gebleven is allemaal.
1: Ja, superleuk.
0: Nou ja, en dan komt natuurlijk Karin op jouw pad.
1: Ja.
0: Kennen jullie elkaar lang al?
1: Ja, we kennen elkaar heel lang. We hebben samengespeeld in opera's in Essen, in Duitsland. En daar hebben we elkaar eigenlijk voor het eerst heel goed leren kennen. We hebben een paar producties samen gedaan. En kijk, als je dan samenspeelt, zo 2 maanden, dan leer je elkaar echt wel kennen. Want je moet elkaar ook natuurlijk de hele tijd vasthouden op dat podium. En wij moesten geliefden spelen, want dat kan in de opera. Zij is mezzo-sopraan, dan zingt zij vaak de rol van een man. En ik ben als sopraan, zing ik natuurlijk vaak de rol van jonge vrouw of prinses. En dan speel je natuurlijk samen een setje. En dat klikte gewoon heel goed, want Karin is gewoon ontzettend leuk. En wij zijn elkaar eigenlijk nooit aan het oog verloren. En vandaar dat we dachten... Dat was tijdens corona. Toen konden we helemaal niet meer spelen. Dat vonden we echt heel erg verdrietig. Dat was echt een rottijd voor ons. En toen mochten we met mondjesmaat weer optreden. En toen hadden we een optreden van deze jukebox, zeg maar, in de Halle in Amsterdam. Het zei ik tegen elkaar, weet je wat, het is heel leuk. We gaan gewoon al onze jurken meenemen uit de kast. En dan doen we per aria, per liedje, trekken we een andere jurk aan. Ja, want die hangen anders ook maar zomaar werkeloos in de kast. Want we mogen veel te weinig zingen. En daar is eigenlijk deze concertenreeks uit ontstaan. En overigens, dat doen we vrijdag niet meer hoor. We gaan niet meer...
0: Niet in al die jurken?
1: Nee, is me veel te veel gedoe met de schoonmaken.
0: Ja, precies. Ja, want inderdaad, het is dan wel leuk om toch even ook meteen over het programma. Want het is wel bijzonder. Het is inderdaad, u vragen, wij draaien dat idee. Dus het publiek mag echt vragen naar... Ja. Naar wat ze willen horen?
1: Nee, we geven een lijst.
0: Oh, jullie geven wel een lijst.
1: Ja, we geven een lijst en daar staan liederen en aria's op. Bijvoorbeeld Puccini, O mio bambino caro. Bijvoorbeeld Tosti, Ideale. Maar ook I could have danced all night. Dat is natuurlijk een heel bekende. Greber doe ik ook. Ja, dat is een hele, voor mij ook een onbekende. Ze is een Mexicaanse componiste. En zij heeft een lied geschreven, Cuando vuelva tu lado. En dat kende ik helemaal niet. Toen dacht ik, wat is dat toch? Blijkt dat Dinah Washington heeft dat omgezet naar het Engels. What a difference a day makes.
0: Oh,
1: maar dat is
0: leuk.
1: Dus gewoon een klassiek lied.
0: Ja, oh, wat leuk. Die ga ik zo even draaien. Oh. Ik even opzoeken zo. Ja, leuk. Ja, dus ik bedoel, je duikt daarin. Dus je komt ook weer tot allemaal hele leuke, weer
1: absoluut.
0: Nieuwe wegen. Ja.
1: Ja, dus, en we wilden eigenlijk een beetje van alles wat doen. Dus je hebt aria's uit zwaardere opera's. Dvorak. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Mozart. En we hebben ook musical gedaan. En we hebben ook gewone liederen gedaan. En we hebben dan die crossovers gedaan. Karen zingt Yo Soy María. Ook heel erg mooi. Dus we hebben eigenlijk, je kunt alles kiezen wat je wil.
0: Ja, precies. Maar inderdaad, en het gaat dus, je krijgt een lijst of moeten ze grabbelen? Of hoe gaat dat?
1: Het publiek krijgt een lijst. En op de ene kant sta ik, op de andere kant staat Karin.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze uit al die titels kunnen ze kiezen. En dan kom ik langs en dan vraag ik waarom ze dat willen kiezen. En dat brengt iets heel leuks teweeg. Want dan ga je echt kletsen met het publiek.
0: Ja.
1: En er was bijvoorbeeld een vrouw. En die wilde iets van de West Side Story horen. En ze zei, ja, want ik was 16 toen die film uitkwam. Want dat kwam toen op in de bioscoop uit. En ze mocht er niet naartoe, want daar werd gezoend in die film. Dus dat was strikt verboden. Onder de 18 mocht je de bioscoop niet in. Toen heeft zij zich heel erg opgemaakt, zodat ze heel oud leek. En toen is ze zo de bioscoop ingeglipt. Ze zei, en ik wil dat moment weer ervaren.
0: Ja, mooi dat je daaraan kan bijdragen. Ja, dan gebeurt er ook iets met publiek. Ja.
1: Ja, vorig jaar hadden wij, want dit is de tweede keer dat we het doen. Wegen succes mogen we het nog een keer doen.
0: Want vorig jaar zijn jullie ook in
1: zijn we ook in de kleine zaal geweest. En toen was daar de operettekoning van Haarlem. En de vrouw die naast hem zat, een kennis van hem, die zei, oh, je moet hem laten kiezen. En wij gingen natuurlijk naar hem toe, wat wilt u dan kiezen? En hij vertelde, hij was dan heel erg begaan met operetten. En hij wilde graag Du sollst der Kaiser meiner Seele sein, der Favorit. En die man die was helemaal, die vond dat gewoon heel erg leuk. Ik ging natuurlijk ook door mijn knieën en ik zong hem toe. En hij moest daar gewoon van genieten. Hij moest ook een beetje huilen. En het was echt weer ontroerend.
0: Nou, mooi. Ja. Ja, dus het is voor jullie ook een hele leuke voorstelling om te doen, denk ik.
1: Het is heel leuk. Ja.
0: Ja, heel leuk. Nou ja, het is, als je dit zo hoort, denk ik... Ik heb ook helemaal niet mijn inbox erbij. Ik ga zo eens even kijken wat voor berichtjes er binnenkomen. Hey, en inderdaad, jullie gaan dit eenmalig doen in de film? Of gaan jullie, is het alleen die 25e die avond?
1: Ja, alleen die 25e. Tenzij iedereen natuurlijk zegt, dit moet terugkomen. Dan komen we natuurlijk graag weer terug. Maar we doen het eigenlijk zo gaande de jaren vanaf 2020. Hebben we het overal en nergens gedaan. Ook Groningen, ook in Maastricht, ook in Utrecht.
0: Ja.
1: Daar waar mensen ons vragen, daar komen wij zingen.
0: Maar goed. Ik ga zo eens eventjes de inbox erbij halen. Ik spreek jou zo nog heel even. Ik ga even een plaatje draaien. Want ik heb misschien nog wel één of twee vragen. Maar dus blijf erbij. 06-100-505-38. Twee kaarten voor Divas Jukebox. Kan je gewoon zo verdienen.

0: de superheroes met van de script. Ja, ik zit hier natuurlijk nog steeds met Judith van Wanrooy. We hebben een fijn gesprek gehad. We hebben haar echt leren kennen. Ik krijg ook inderdaad een berichtje van Maaike. Die zegt, even kijken, moet ik er even bij halen. Wat leuk om in Maaike, voor haar inderdaad beter. Het kan niet anders dan prachtig zijn. Superleuk dat ik haar door dit leuke interview wat beter ken. Ik hoop vrijdag erbij te kunnen zijn. Zij en Maaike heeft ook gereageerd. Maar de eerste die reageerde was Sandra. En dat is denk ik wel heel leuk voor jou ook, Judith. Want die zegt namelijk... Mijn dochter doet vierde jaar conservatorium... en zit nu ook in het Zo Gospel Choir.
1: Oh,
0: ken je dat?
1: Nee, ik ken het niet. Zij geniet van gospel.
0: Ja, prachtig. Zij geniet daar van zoveel soorten muziek... die ik graag ook met haar mee ontdek. Zou leuk zijn als ik met haar naar de voorstelling kan. Groetjes, Sandra.
1: Oh, geweldig.
0: Dus dat is wel...
1: Oh, Sandra, welkom. Ja. Je mag meezingen, je dochter ook. We doen ook Summertime van Gershwin.
0: Oh, want mensen mogen ook meezingen,
1: ja,
0: Judith.
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, wat leuk. Nou, dan is dit denk ik echt een hartstikke goede winnaar eigenlijk.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Het is eigenlijk niet echt een wedstrijd, want iemand hoeft eigenlijk heel weinig te doen, maar wel echt heel erg leuk. Nou ja, ik zei, ik heb ook nog heel veel vragen. Ja, maar ik denk vooral deze voorstelling is gewoon heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat mensen opera beter kunnen gaan leren kennen. En ik wens jou en Karin ook heel erg veel plezier. Want ik denk dat je elkaar ook kan verrassen natuurlijk. Hè? Daar wilde ik eigenlijk nog wat over vragen. Van, kan je elkaar nog verrassen ook? Als je elkaar
1: altijd.
0: Ja?
1: Ja hoor, er gebeuren altijd gekke dingen. Altijd. Maar dat komt omdat we interactie hebben met het publiek. Zij kiezen en zij vertellen waarom ze iets kiezen. En dat geeft gewoon hele leuke verhalen.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik eigenlijk helemaal geen invloed op.
0: Nee,
1: en laat het publiek ook altijd de duetten kiezen en grabbelen uit de grabbelton.
0: Ja.
1: En dat weten wij dus ook niet wat er komt. Dus je kan van tevoren niet plannen. Maar ik wil wel één ding zeggen. Zijn er nou luisteraars die in het koor Malle Babbe hebben gezongen? Dan moet je komen. En verder zeg ik niks.
0: Hé, dit is een mooie cliffhanger. Ik ga daar ook niks aan toevoegen. Judith, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was. Vond het heel erg leuk. En wie weet tot een volgende keer. Hè? Dat zou hartstikke leuk zijn. Ik heb opgezocht Diana Washington met What a Difference a Day Makes. Dus die ga ik lekker draaien. En nogmaals dank.

Het prachtige What a Difference a Day Makes. Leuk dat we het meteen konden vinden. Hier ook van eigen bodem, Denise, met Today.

Gefeliciteerd, Sandra. Wat ontzettend leuk dat je hebt gereageerd. En ik denk dat het de kaartjes heel erg aan jullie besteed zijn, jij en je dochter. Dus heel veel plezier.

Note to Yourself van Douwe Bob, mijn nummer. Straks na dit volgende nummer van The Pool, of van Mayor Hawthorne, ga ik jou vertellen wat er allemaal op de agenda staat voor komende week. Dus blijf er nog even bij.

Ja, en dan zijn we alweer tegen de klok van 10. En hoor je dit bekende jingeltje alweer. En dat betekent dat ik eens even samen met jou naar de week vooruit ga kijken. Want het weekend zit erop. Bijna nog 2 uurtjes. En dan is de maandag alweer aan de beurt. En ja, wat staat er de komende weken allemaal op de agenda? Ik zet een paar dingetjes voor je op een rijtje. Let op. We beginnen niet op maandag, maar op dinsdag. Want op dinsdag 22 september kun je dus ook naar de VIL. En alsof we het hebben afgesproken, voor een echte opera-klassieker, Carmen. Nou, daar had ik het ook met Judith nog even over kunnen hebben. Maar dit is mezzo-sopraan Ramona Zaharia. Wat een mooie naam. Kruipt in de huid van Carmen dus. De voorstelling begint om 7:15. En zij is ook woensdag 23 september opnieuw te zien met Carmen. En dan om 8:15 ochtends. Dus dat zijn 2 momenten waarop je dat kan zien. Donderdag 24 september speelt ook in de VIL de Duitse organist Jan Lieberman. En ook met onder andere werken van Bach, Mendelssohn en Liszt. Dus allemaal klassieke dingen. Als je dus helemaal in de stemming bent gekomen na ons gesprek, zijn er dus een heleboel mooie dingen om te bezoeken in de VIL. Dan in het patronaat is er iets heel anders. Om 11 uur gaat dat los, namelijk met de Rocky Horror Patronaatshow. Geen gewone filmavond, maar verwacht drag, DJ's, publiek dat zich verkleedt en actief meedoet. Een gekke bende. Dus ook die donderdag om 11 uur in het patronaat. Nou, vrijdag 25 september natuurlijk, dat weten we nu echt gelukkig. Staat Diva's Jukebox in de VIL. Sopraan Judith van Wanrooy. En natuurlijk mezzo-sopraan Karin Stropel zingen. En het publiek bepaalt welke aria's en liederen er voorbij komen. Dus heb je nou niet die 2 kaartjes gewonnen, zoals Sandra? Kom dan alsnog, want het belooft echt een hele mooie voorstelling te worden. Ga je dan toch liever naar buiten, dan kan je om 9:30... half 10 s'avonds wel te verstaan, in de Haarlemmer Kweektuin een documentaire bekijken, Eat More Trees. Dat is een indrukwekkende documentaire over hoe we de aarde groener kunnen maken. En dat begint dus om 9:30 s'avonds in de Haarlemmer Kweektuin. Ook om 11 uur die avond begint in het patronaat ook weer de Fuck the System. Dat is een queer clubnacht. Een luid, energiek en inclusief queerfeest in het patronaat. Dus dat is er voor die avond. Vrijdag is er van alles voor ieder wat wils. Zaterdag 26 september kun je ook de duinen in. Lekker, als je eens even denkt, ik ga eens even een beetje ontspannen. En dit vond ik zelf wel een leuke tip. Ik ga misschien zelf gewoon doen ook. De wiesenten spotten in het kraansvlak. Je weet wel, die wiesens, dat zijn die Europese bizons. Dat is eigenlijk het grootste landzoogdier van Europa. Ik ben elke keer weer echt verbaasd als ik ze zie rondlopen. Ik denk, jeetje, dat loopt gewoon in onze duinen, deze fantastische dieren. Je kunt er dus zelf over gaan wandelen, over dat wiesentenpad. Maar er zijn ook excursies met een boswachter. En die gaat dus met je op zoek naar een kudde en vertelt ondertussen van alles over deze bijzondere dieren. Even aanmelden voor zo'n excursie. En garantie dat je die dieren ziet, is er natuurlijk niet. Maar wel heel leuk om te doen. 'S avonds... in de VIL klinkt Tubular Bells live. En dat is ook wel gaaf, want het is een grootschalige live-uitvoering van het iconische meesterwerk van Mike Oldfield. Dus inclusief ook hits als Moonlight Shadow. Dat begint om 8 uur.

in de Philharmonie in Haarlem. En zondag, dus zijn we alweer op de zondag terechtgekomen. En dit is een beetje jeugdsentiment voor mij. Want wie is daar in het Van der Valk Hotel in Haarlem, is het, zie ik. Is Derek Ogilvy. Dat vond ik vroeger ook al moeilijk. Derek Ogilvy. En het is een middagshow. Maar weet je nog, ken je hem nog? De bekende Schotse tv-persoonlijkheid. En medium vooral. Die was in mijn jeugd, in mijn jeugd toen ik iets ouder was, op de televisie. En die gaf allerlei, allerlei voorspellingen aan mensen. Die had toen zo'n show. Dus die geeft dus demonstraties en vragen, beantwoord vragen. Dus dat is wel echt heel gek en geinig. Om 2:30 op de zondag in Van der Valk Hotel. Nou, dan natuurlijk de halve van Haarlem. Zondag 27, daar sluit u mij af. De 40ste editie van de Halve van Haarlem. Er zijn natuurlijk verschillende runs die eindigen op de Grote Markt, zoals altijd. Heel erg leuk, maar houd inderdaad ook rekening met flinke verkeershinder en afsluitingen in de stad. Want dat is altijd ook wel een beetje wat erbij hoort. Je ziet de actuele afsluitingen en omleidingen op de website van de gemeente Haarlem en bij de organisatie van de Halve van Haarlem. Dus daar kan je gewoon even kijken hoe dat allemaal zit. Zo, best wel een heleboel te doen. Ik zou zeggen, kies er iets uit of meerdere dingen. Laat mij weten, vind ik altijd leuk. Van wat heb je gezien en hoe vond je het? En dan begin je je week weer goed. Ik ga afscheid van jullie nemen. Hierna Harry met lekkere jazz. En ik wens jullie een hele fijne week. En tot volgende week zondag. Doei!

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. Het was een beetje een rommelig begin. Allerlei tunes die door elkaar gingen. Gingen iets hier fout in de studio. En ik zie op bepaalde schermen nog geen beeld. Maar wij gaan gewoon met jazz aan de gang. En ik ben begonnen met een mooie opname weer. Die slow en lo-fi jazz. Dat was Leo Motta. Dat is een Braziliaanse muzikant en producer. En die beweegt zich tussen de lo-fi, chill-hop en jazz-hop. En hip-hop en ook nog bossa nova. En de Timbers, dat is een samenwerking samen met de Braziliaanse saxofonist Leo Gendelman. En die single is heel nieuw, verschenen op 15 mei van dit jaar. Vanavond allerlei interessante muziek laat ik horen. Ook een hele interessante gast die ik vanavond heb. Dat is Monica Akihari van de groep, de duo Boy Aki. En dat is de zangeres die in 2023 de Boy Edgar prijs heeft gewonnen. Maar na zang gebruikt ze stem ook op een hele bijzondere manier. En ook bijzondere dingen in die muziek die ze weet te maken. Maar dat gaan we straks allemaal horen en ook beluisteren. Ik ga dan verder met een man, J3PO. En dat is oftewel Julian Pollock. Amerikaanse pianist die ook wel eens speelde. Onder andere met Herbie Hancock en Marcus Miller. Maar dat is een man die heel veel met elektronica doet. En je weet, daar ben ik gek op. Hij maakt prachtige muziek. En dat doet hij hier het eerste. Ik laat drie nummers horen achter elkaar. Het zijn allemaal korte stukjes. Het eerste is Ruminations. En dat zijn eigenlijk muzikale ideeën, een korte verzameling van kleine ideeën. En dan ABA, dat is een klassieke vorm van muziek. Hè. Eerst een idee, dan een contrasterend middendeel en vervolgens terug naar A. En dan heb ik nog een derde stuk voor je klaarstaan, achter elkaar allemaal. En het is Ephemeral, dat komt uit een latere fase van J3PO. En binnenkort speelt hij in Utrecht, ik ga er zelf ook naartoe. Luister maar, deze prachtige.

wat ik je net al zei, prachtige sounds die man uit zijn elektronische toetsenbord weet te toveren. Zo kun je het echt wel stellen. Wat ik net ook al zei, ik dacht ook dat ik het al had genoemd, maar ik ben het even kwijt. Maar ook straks om 10:30 aan de telefoon komt Monica Akihari van het duo Boyaki. En die spelen morgen in de Pletterij. En dat is een heel bijzondere zangeres. Niet alleen zangeres, maar ook heel bijzondere dingen die ze weten mengen. Dan ga ik nu verder met René Oertreger. En waarom? Omdat hij onlangs is overleden. En dat was de man, een Franse jazzpianist, die vanaf de jaren 50 een belangrijke rol speelde in de Parijse jazzscene. En hij was ook sterk trouwens beïnvloed door Bud Powell, die pianist. Maar heel mooie opname, dat ken je jullie allemaal. Ik heb het natuurlijk wel eens gedraaid. Hij speelde toen die opname mee. Dat was de soundtrack voor de film L'Ascenseur pour les Chevaux. Oftewel Elevator to the Gallows. Dat was in 1958. De lift naar het schavot. Dat is een prachtig film. En hij heeft toen live, terwijl die film draaide, die zag hij toen, heeft hij die muziek geïmproviseerd, op zijn trompet gespeeld. Dat is fantastisch. En wie was daar de pianist? Dat was deze Oertreger. En die is nu onderlangs dus overleden. De opname die ik zo laat horen, Cilia, is in 55 opgenomen in Parijs. En hier hoor je ook duidelijk toch wel die stijl van Bud Powell. Maar toch geeft Oertreger daar zijn eigen, meer verfijnde, bijna impressionistische touch, voegt hij daar aan toe. We gaan luisteren naar Cilia.

En van deze prachtige jazz uit het dichtbije Frankrijk eigenlijk, kan ik wel stellen. Dan ga ik verder met Brandon Lee Seary, een saxofonist uit Washington. En die combineert ook jazz met hip-hop, lo-fi en andere groove-momenten. En hij heeft onder andere gewerkt met die trompetist Final Newton. Daar heb ik ook wel eens iets van gedraaid. Maar ook werkt hij sinds kort samen met Braxton Cook als gast. Ook op deze opname van 10 juli 2026. En het mooie is, Cook was ook een van zijn docenten en mentoren. Nou, dan zitten we dus weer aan de moderne kant van de jazz. Luister maar naar het prachtige nummer A. Ah.

0: Wil je op de hoogte zijn van alle jazz- en bluesactiviteiten in Haarlem en omstreken? Kijk dan op 023jazz.nl. 023jazz.nl.
1: En dan ga ik weer verder met een Nederlandse groep, Point Multibeat. Die schrijft het met een punt en dan Multibeat. Dat is een Utrechts trio dat jazz, hip-hop, beatmuziek en live improvisatie met elkaar vermengt. En dan heb je het over Boudewijn Pleij, die speelt keys, Thijs van Zutphen op de bas en Aaron Smit op drums. En bij hun is dus de beat en, of moet ik zeggen, zijn de beat en de groove het uitgangspunt. Terwijl de jazz-achtergrond zorgt voor harmonische vrijheid, interactie en improvisatie. Ik heb een opname van het nummer Use Your Nugging. Dat is net uitgekomen, 23 juli van dit jaar. En het wordt onderdeel van het album O, dat pas deze week dus uitkomt, op 25 september. Dus ik ben weer heel erg actueel met Haarlem 105 en het programma Jazz & O. Nugging is informeel voor je hoofd, je hersenen gebruiken, oftewel gebruik je kop erbij. En we gaan luisteren naar deze opname. Multibeat.

Dan ga ik nu naar Amerika. Naar Sam Bars. Dat is een Amerikaanse pianist. Die heeft het nummer Green Chimneys. Dat is een compositie van Thelonious Monk. Die heeft dat toen de tijd geschreven voor zijn dochter. En die titel daarvan verwijst naar een school die zij bezocht. Maar die versie van Sam Bars is weer heel wat anders. En hij werkt ook met heel bijzondere andere jazzmuzikanten die de groove en de productie totaal veranderen. En dat past goed bij die nieuwe bezetting die hij heeft gekozen. Want dan hebben we het over Mark Giliana. Die geweldige drummer die, ja, niet simpelweg een swingbeat onder een pianist legt, maar zijn spel dat is extreem interactief en hoekig, kan alle kanten mee opgaan. En op trompet Keon Harold, die heeft vaak raakvlakken met de soul, rhythm and blues en de hip-hop. En dan krijg je dus dat historische jazz wat meer hedendaags wordt. We gaan luisteren naar die opname, Green Chimneys, en onderwijl probeer ik dan te bellen. En dan hebben we zo meteen aan de telefoon, als het goed is, Monica Akihai. Green Chimneys.

0: Nou, als het goed is, heb ik nu Monica Akihari aan de telefoon. Goedenavond, Monica.
1: Goedenavond, Harry.
0: Hartelijk welkom in mijn programma Jazz & Noor, Monica.
1: Dank je.
0: Ik heb je uitgenodigd omdat je morgenavond speel je in de Pletterij. Maar we willen natuurlijk eerst even praten over jouw muziek uiteraard. Want je speelt dan samen met, ja, met je Niels Brouwer, de gitarist waar je heel lang mee speelt. En dat heet dan het duo Boy Aki. Jouw muziek, hè, dat brengt Molukse tradities samen met jazz, improvisatie en invloeden uit de Indiaanse, Indonesische en Afrikaanse muziek. Maar hoe zorg je er nou voor dat die verschillende tradities niet als losse lagen naast elkaar blijven bestaan? Maar dat het jouw eigen nieuwe muzikale taal wordt?
1: Nou, daar zijn wij met z'n tweeën heel, heel hard mee bezig.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen we door ook echt de tradities echt te bestuderen. En ook echt met de mensen van uit daar. En je echt te verdiepen in de muziek. En uiteindelijk ook echt te kijken van, hey, in welke vorm kunnen wij de muziek dan ook echt naar ons eigen vocabulaire, naar de stem, naar de compositie en naar ons gitaarspel gewoon echt vormgeven daarin.
0: Ja.
1: En daarin is wat vooral belangrijk is, het zijn vooral de ideeën, de thema's die heel erg belangrijk zijn, maar waarbij vooral ook echt de emotionele uitdrukking vooral in de muziek heel erg belangrijk is.
0: Ja, dat is ook heel duidelijk te horen in jouw composities, viel me op inderdaad.
1: Ja.
0: En nou, je Molukse achtergrond, hè, en je gebruikt ook de taal Haruku, die spelen een belangrijke rol in je muziek, denk ik. Maar wat betekent die taal nou voor jou als zangeres? Kan die taal iets oproepen wat je niet in het Nederlands zou kunnen uitdrukken? Oftewel, geef je dat dus meer mogelijkheden?
1: Het geeft natuurlijk altijd. Kijk, ik ben natuurlijk gewoon een Molukse Nederlandse vocalist. Dat betekent dat je gewoon natuurlijk ook gewoon vooral gaat kijken van, hey, wat past nou echt bij de stem?
0: Ja.
1: Wat past vooral bij de muziek? En het is natuurlijk deels dat we in gedichten schrijven in die taal. Dan schrijven we ook stukken in het Engels. Maar daarnaast is het natuurlijk ook dat ik gewoon als vocalist echt een hele eigen vocabulaire heb ontwikkeld. Juist in de improvisatie. En ik zou bijna eigenlijk willen zeggen van, ja, daarin ben ik wel echt een klankkunstenaar in die zin. Waarbij je dus ook echt betekenis kunt geven, zeg maar met de klank en ook gewoon met alle mogelijkheden die wij dan hebben. Niels op de gitaar, ik met mijn stem zo van, oké, hoe gaan we dat vormgeven? Ja,
0: ja, ja, je gebruikt je stem ook niet alleen om te zingen, maar ook als een soort klankinstrument, hè? Leg dat eens uit. Ja,
1: ja? Ja, ja, absoluut. Het is natuurlijk gewoon, voor de mensen die ons eigenlijk heel erg goed kennen, weten ook echt van, ik heb een groot bereik, bijna 5 octaaf.
0: Zo.
1: Maar het is natuurlijk ook echt zo van, wat kan je daarmee?
0: Ja.
1: En het is juist ook omdat we veel reizen of hebben gereisd, maar ook veel muzici uit andere landen ook ontmoeten, dan heb je ook echt zo van, hey, hoe kan ik, ik hoor hier iets moois, hè, of ik ben ergens door geïnspireerd. En waar zit die klank dan in?
0: Ja, ja.
1: Hoe kan ik dat tot uitdrukking brengen? Dus ja, dat is gewoon echt elke dag studeren, zoeken ook echt naar de juiste vorm en naar de juiste klank.
0: Mm-hmm. En in 2023, hè, toen ontving je de Boyetka-prijs. Ik heb dat toen ook gezien. Maar heeft die erkenning nou invloed op hoe vrij je daarna nog durft te experimenteren of juist helemaal niet?
1: Ja, het geeft zo'n prijs. In ieder geval in mijn geval geeft het eigenlijk nog meer vrijheid. Omdat je ook ziet van, hey, de muziek die wij hebben gemaakt, of eigenlijk die Niels heeft gecomponeerd, die is enorm gewaardeerd ook door deze prijs. Mm-hmm. Dat betekent ook meteen zo van, maar we zijn er nog lang niet.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, mooi. Het kan je ook beperken natuurlijk. Dat je denkt, durf niet meer. Ze weten nu, zo ben ik. En dan wordt het wel anders. Dan haken mensen soms af.
1: Ja, maar eigenlijk is het nog steeds, voor ons is het juist echt zo van, ook de situatie waarin wij ons dagelijks leven, is natuurlijk echt, er zijn zoveel dingen aan de hand. En dan heb je ook echt van, hey, daar moet je wat mee doen. Hoe geef je de uitdrukking aan?
0: Ja, ja. En nu hebben jullie een nieuw album uitgebracht. En dat ga je morgen ook spelen, denk ik. Stukken van spelen in ieder geval, in de pletterij.
1: Ja.
0: Morgenavond. En dat heet Entangled. Alles is met elkaar verbonden. Waar kwam dat uitgangspunt vandaan?
1: Nou, het zaadje werd eigenlijk gelegd toen we op de Molukken waren in Ambon. Een paar jaren geleden. En toen werkten we samen met het Maluku Bamboo Wind Orchestra. En een orkest van 70 bamboefluitisten. En met één van hen hadden we nog een extra repetitie afgesproken. Alleen hij kwam niet opdagen. Dus toen we een paar dagen later, wat was je nou? En toen heeft hij eigenlijk uitgelegd, van, ik was heel erg ziek. En we hadden gezegd, ja, maar dan kan je toch wat laten horen. Wat is er nou precies gebeurd? Dus toen heeft hij eigenlijk aan ons heel uitgelegd van, ik was op zoek naar honing. Ik ben het bos ingegaan. En ik ben ongelooflijk geprikt door de bijen. En ik was gewoon zo ziek. En Niels en ik hadden echt gezegd, ja, maar ja, goed, als je gewoon honing krijgt, neem je toch een masker. Je gebruikt er gewoon rook. Ja. En zeiden, ja, maar als ik dat ga doen, dan neem ik veel te veel honing. En dan zijn één, die bijen zijn dan helemaal uit de balans. De natuur is uit balans en wij zelf ook. Ik bedoel, dan ben je gewoon. Zo werkt het niet.
0: Nee.
1: Weet je, dus voor ons was het aan de ene kant ook meteen echt van, oh, wacht even. Iedereen heeft het al over het klimaat, et cetera. Maar dit was gewoon echt een heel duidelijk voorbeeld zo van, kan je niet gewoon je eigen balans voeden of verzoeken in de omgeving waarin je leeft. Ja. Dat je ook gewoon kan zeggen van, hé, maar dit is inderdaad gewoon meer dan genoeg. Ik heb echt niet meer nodig.
0: Ja.
1: En die bewustwording, dat was voor ons wel echt iets van, want dat is ook het mooie, de hele, ook zo'n samenleving van die drie dorpen. Het gaat heel democratisch. We speelden in een bamboetheater die ze in de bergen speciaal voor ons hebben gemaakt. En er is niet één iemand die zegt, oké, jongens, we gaan dit en dit en dit doen. Nee, de mensen komen bij elkaar. Hoe zullen we het aanpakken? Nou, we zouden dit kunnen doen, we zouden dat kunnen doen. En het gaat echt zo in harmonie.
0: Ja.
1: De hele gemeenschap, van kleine kinderen tot volwassen mensen. Weet je. En dan heb je echt gezegd, ja, maar dit is niet alleen voor het orkest en voor Monica en Niels van Boyer-Key. Nee, dit is wat we doen voor ons allen.
0: Ja, met elkaar.
1: Je doet het met elkaar.
0: Ja.
1: Je deelt ook de kunst en de cultuur met elkaar. Want het is gewoon veel meer een onderdeel van het normale leven. En dat is ook gewoon dat we echt zoiets van, hey, dit moeten we echt delen. Hier moeten we ook hier juist in Europa en in Nederland moet je daar heel erg bewust van zijn. Zo van, god, we zijn een heel rijk land. Maar het is niet zo ingewikkeld om dingen te delen.
0: Ja. Ik wil weer terug naar de muziek, want dat dwaalde een beetje af. Dat Entangled is natuurlijk heel intiem. Jij met je stem en Niels met die zevensnarige gitaar. Die heeft een grote laag bereikt. Dan krijg je ook een andere dynamiek. En je speelt ook op de baskalimba en de conch. De conch is een soort schelp, hè, geloof ik.
1: Ja, een schelp.
0: Ja, en een noise box. Die is door Niels ontwikkeld. Wat doe je daarmee?
1: Wat we doen is eigenlijk, we voegen elektroacoustische geluiden toe aan dat wat wij spelen. En hij heeft, zeg maar, via een computerprogramma, de Bella, allemaal heel technisch, maar heeft hij een programma voor ons beiden ontwikkeld, en in dit geval is dus ook heel specifiek voor mijzelf, waarbij ik eigenlijk mijn stem kan opnemen, maar waarbij ik ook meteen het kan filteren en kan veranderen. Maar het leuke hiervan is dat ik eigenlijk niet helemaal precies weet hoe het eruit komt.
0: Ja, ja.
1: En wat het dan doet is juist ook omdat je deels compositie hebt en ook improvisatie, is dat het dan ook anders. Je moet dus heel snel reageren op wat er op dat moment op het podium gebeurt.
0: Ja, en dat is jazz, hè? Improviseren.
1: Precies. En dat houdt je ongelooflijk scherp. En,
0: ja.
1: Maar die electric acoustic sounds, elektronica die we ook toevoegen, laat eigenlijk, dat is ook eigenlijk als een soort van metafoor. Want je zegt het al, hè, zo van hey, stem en gitaar, dat is heel erg intiem. Maar ook door zo'n extra laag toe te voegen, laten we juist ook een contrast zien. Van hey, maar zo lief is het allemaal niet in deze
0: wereld. Nee, nee, nee.
1: Weet je, juist die kwetsbaarheid van ons zijn. Dat willen we juist ook hiermee laten zien.
0: Dan ga ik zo het nummer van je draaien, Emergence. Kun je daar iets over vertellen? Want dan weten mensen dat wat ze morgenavond onder andere kunnen verwachten. Maar het is heel divers hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, het is zeker. Ik denk dat voor de meeste mensen het is een oproep eigenlijk aan iedereen. Om je bewust te zijn hoe we met elkaar leven. En wat ik doe is een oproep eigenlijk ook naar mijn voorouders. Omdat natuurlijk wat ik net ook al zei, zo van hey, we waren op Ambon op de Molukken. En daar zie je een heel gemeenschap eigenlijk heel erg samenleven. En dit is eigenlijk weer terug zo van hey, we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Ja. En we hebben elkaar allemaal nodig. En met een muzikaal verhaal, we nemen eigenlijk de mensen mee om zich, eigenlijk in ons verhaal.
0: In te leven,
1: van
0: ja.
1: Verbondenheid ja. En verweging.
0: Dus wil je dat allemaal meemaken, beste luisteraars? Ga dan morgenavond naar de Pletterij en dan zie je een prachtig concert. Begint om 8 uur of om 9 uur?
1: Ja, dacht, het begint om 8 uur.
0: 8 uur, hè? Ja, 8 uur.
1: Ja, we spelen 2 sets. Het eerste gedeelte zal inderdaad helemaal in het teken staan van ons nieuwe album Entangled. En dat is voor de liefhebber uitgekomen bij Enya Records. En het is ook speciaal of vanmorgen ook op vinyl
0: te
1: krijgen.
0: Maar dan gaan we nu echt muziek draaien, anders duurt het veel te lang. Het loopt al iets uit, merk ik. Ik wens je heel veel succes. Bedankt dat je even in de studio wilde komen, aan de telefoon wilde komen, wil ik dan zeggen.
1: Zeker.
0: En morgen, veel plezier morgenavond ook en veel spelplezier voornamelijk.
1: Dank je.
0: Het allerbeste. Tot ziens.
1: Goed, dag. Tot ziens. Dag. Tot
0: en dan ga ik draaien Emergence van Boy Aki, oftewel ook met Monica en Akihari. Niels Brouwer. Ja, Akihari en Niels Brouwer op de gitaar.
1: Dank je.

Je hoorde het nummer A Foggy Day van het Red Garland Trio, Amerikaanse pianist. Dan ga ik nu ook naar weer een bijzonder instrument, de basklarinet. En dan heb ik het over de basklarinetist Jerzy Mazol. Dat is een Pool en die was ook een van de figuren achter de Poolse jazzbeweging. Dat schrijf je met Grieks I, A, S. En jazz was een Poolse vorm van avant-gardistische jazz, waarin improvisatie, absurditeit, rock en hedendaags muziek samenkwamen. En hij ontwikkelde ook een eigen idee van het arrhythmic perfection. Dat was, ja, hoe moet je dat omschrijven? Improvisatie waarbij je dus de traditionele metriek loslaat en ook formele verwachtingen zijn juist niet het uitgangspunt. Dus zoeken alles op wat niet normaal is, wat niet gebruikelijk is. We gaan nu in een opname van hem luisteren. Dat heet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Milchatsa Moa Tjala. En dat betekent ongeveer de zwijgende lichaamstaal. Jerzy Mazol. En je kunt ook meekijken.

al voorspelde, heel bijzondere muziek. Het gaat alle grenzen te buiten, kun je eigenlijk wel zeggen. Klinkt prachtig. Ik vind het heel mooi. Dan ga ik nu ook naar een heel bijzondere Nederlandse muzikant, Tijn Wiebenga. En dat is een componist, pianist en keyboardist. En die werkt ook op het snijvlak van jazz, hip-hop, hedendaagse klassieke muziek en elektronica. Hij heeft een groot orkest, het Brain Teaser Orchestra. En dat is een ensemble waarin improvisatie en compositie voortdurend in elkaar overlopen. En daar heb ik een compositie van hem uitgekozen. Dat is Applauso. Dat is een van de kernstukken van dat album. En wat gebeurt daar nou? Daar heeft hij bij improvisaties van onder andere de gitarist Renier Baas en van Pablo Rodriguez, heeft hij als uitgangspunt genomen voor de compositie. En hij bouwt daar om die improvisaties een stuk omheen. En dat stuk heet, dat heb ik uitgekozen, dus wat ik net zei, Applauso. Dan zie je onder andere speelt hij mee Thijs Semeij op gitaar. Een fantastische kerel. Heerlijk om naar te luisteren. Hij komt, dacht ik, uit Denemarken, maar hij spreekt ook al redelijk Nederlands en doet hij op een hele komische manier altijd. Alessandro Fongaro, Bas, ook regelmatig in de pletterij gespeeld bij JazzX, bij concerten. En die geweldige drummer, man waar ik helemaal gek van ben, Jamie Pate. Dat zijn nogal niet de minsten die aan deze opname hebben meegewerkt. En die Thijs Semeij, kan ik nog van zeggen, die gitaar die geeft dan, ja, een bijna abstracte jazzkleur aan deze moderne muziek die hier wordt gemaakt. Luister maar en geniet ervan. Applauso. Tijn Wiebenga en het Brain Teas Orchestra.

En ik moet dan helaas weer afscheid van je nemen. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek die ik heb voorgespiegeld vanavond. En ook van mijn gast, van Monica Akahiri. Akihari bedoel ik, van Boyaki. En ga er morgen naartoe, dat concert in de Pletterij. Bijzondere muziek, je hoorde het net. Niet iets wat je dagelijks hoort. Ik hoop dat je een fijne week hebt en we zien elkaar volgende week ongetwijfeld weer. Tot ziens en een fijne week. Tot volgende week.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Doe het dan van Bluff en blijf luisteren, want straks stel ik jou, mijn luisteraar, weer een spannende vraag bij mijn vaste rubriekje genaamd Speel de Tea. Maar hier eerst komt Playen van Nick Hansen. 3, 2, 1.

Je luisterde naar Lullaby van The Cure. Een van mijn favoriete nummers in mijn vaste rubriekje genaamd Speelde T is alweer aangekomen. Waarin ik jou, mijn vaste luisteraar natuurlijk, elke week een interessante vraag stel. En deze week is dat: welke taal wil jij nog leren? Want ik ben bezig met Duits. En wist jij dat 42% ongeveer van de Nederlandse mensen minstens 3 vreemde talen spreekt? Ik vind dat best wel veel. Dat blijkt uit een Europees onderzoek. En Nederland komt er dus best goed uit. En ik ben dus bezig met Duits voor mijn Duits minor. En ik ben heel blij dat ik daarvoor ben ingelood. En mijn vraag is dus: welke vreemde taal wil jij leren? En als je er al eentje aan het leren bent, hoe doe jij dat dan? Want dat wil ik ook eigenlijk graag wel weten. En als je een leuk verhaal hebt daarover, laat het me weten via 06-105-105-38. En dan bespreek ik het straks. Ik ben bezig met een boek lezen, je zal het vast wel kennen, Das Parfum. En ik lees hem in het Duits. Er komen hele rare woorden in voor. Dus ik moet aan het einde van mijn minor een woordenlijst doorgeven aan mijn docenten. En die gaan waarschijnlijk denken: waar ben jij in godsnaam mee bezig geweest? Maar laat het weten als jij een beter idee hebt dan een boek lezen in een vreemde taal om het beter te leren. 06-105-105-38. En dan komt hier Honey van Brother Wallace.

Wat een lekkere muziek toch weer op de zondagavond. Dat was Smooth Operator natuurlijk van Sade. En blijf luisteren, want straks komt weer mijn vaste rubriekje gedaan. Braggle Rebel Langs, waarin ik elke week een rebelsnummer bespreek. Maar hier komt eerst I Just Might van Bruno Mars.

Taste So Good van Niall Horan. En mijn vaste rubriekje genaamd Break All Rebel is alweer aangebroken, waarin ik elke week een rebels nummer met jullie bespreek. En deze week is dat een van mijn favoriete bands weer. Ik heb al een keer één nummer besproken. En volgens mij was dat Heart Shapes Box, ja, als je het nog niet had geraden. Nirvana. En deze week is dat Come As You Are. Ja. Ja, wat kan ik nou over dit nummer vertellen? Nou ja, op zich zijn er wel leuke feitjes te vinden. Bijvoorbeeld Christ Novoselic, lastig achternaam. Het is een van de drie frontmannen, een van de drie vaste bandleden van Nirvana. Die speelde de baspartij in drie lagen, dus dat is wel een leuk feitje. Een normale bas, een octaafbas en nog een vreemdgestemde bas die door een DBX... subharmonic effect werd herhaald. Ja, een beetje ingewikkeld. Het doel was om de bas bijna als een 12-snarige gitaar te laten klinken. Dus dat is best wel vet. En Kurt Cobain, die twijfelde zelf of een nummer wel uitgebracht moest worden. Want de hoofdriff leek volgens hem veel te veel op 80's. Een nummer van de Britse post-punkband Killing Joke. Misschien ken je het wel, ik ken er niet zoveel van zelf. Maar Nirvana koos er uiteindelijk toch voor om Come As You Are als single. Waarna Killing Joke inderdaad... wel bezwaar maakte, wat ik best wel grappig vind. En ja, ik bespreek dit natuurlijk niet voor niks. Waarom is dit nummer nou eigenlijk rebels? Nou, waarom is dat nummer nou rebels? Nou, het heet alleen al Come As You Are, dus kom zoals je bent. Ja, het is niet zozeer rebels omdat het letterlijk over protest gaat... of tegen... de man, zeg maar. Maar het rebels zit vooral in de houding en tegenstrijdigheid. Want Kurt Cobain combineert een rustige, bijna vriendelijke melodie... met teksten die elkaar regelmatig tegenspreken. Daarom vind ik het zelf een heel leuk nummer. Een voorbeeld dus daarvan is het idee van... neem je tijd of haast je, want dat zegt hij natuurlijk... Goed. En een eigen, mijn favoriete lyrics, ik vind dat heel lastig. Want er zijn er best wel veel. Maar ik denk dat ik het gewoon simpel hou. Come as you are, as I want you to be. Geniet ervan. Het is een van mijn favoriete nummers. Een beetje heftig voor Harlem 105, maar mag af en toe wel niet doorvertellen. Hier komt-ie. Come as you are.

Dat was It Takes Two van Tina Turner. En het is alweer, nou, bijna 12 uur. Dus ik wens iedereen alvast een hele fijne werkweek. Maar vooral een hele fijne avond. En hier komt eerst nog even You'll Be In My Heart van Phil Collins. En daarna komt nog het nieuws. En daarna is nog heel veel fijne muziek te luisteren. Maar in ieder geval tot volgende week van 11 tot 12. Fijne avond.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

graag een horloge, want ik heb de tijd. Veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Doe altijd wat ik wil, ik doe altijd wat ik voel. Dat zou je ook moeten doen, dan lacht het leven je toe. Eigenlijk is heel het leven dat we leven oneindig. Ik ben jou, en jij bent mij. Maar de mensen die dat beseffen, dat zijn er maar weinig. Want alles moet gauw, en alles moet snel.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk